0: In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: De voorstelling van Stefan Pop heet Genoeg over mij. Maar we gaan het in tekst en uitleg uitgebreid over hem hebben. Over zijn werk als stand-up comedian, maker van Clickbait en de podcast Zo Opgelost. Stefan Pop is de gast. Natuurlijk hebben we een nieuwe vertaalplaat en twee vergeten liedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3 uur.
5: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky.

0: tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziekmix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4 uur.
5: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griek

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Locht.
2: De Muziekmiddag.
0: 1968.
3: 1985.

0: Ik ben Lissy uit Assendelft.
1: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
2: Ik ben Isabel uit Haarlem.
3: Ik ben Estra uit Hoofddorp.
4: Ik ben Hoek uit Schermoren.
5: Ik ben Milou uit Amsterdam.
6: Ik ben Kegodien uit Wisp. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 5:00.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tekst en uitleg.
1: De voorstelling van Stefan Pop heet Genoeg over mij. Maar we gaan het in tekst en uitleg uitgebreid over hem hebben. Over zijn werk als stand-up comedian, maker van Clickbait en de podcast Zo Opgelost. Stefan Pop is de gast. Natuurlijk hebben we een nieuwe vertaalplaat en twee vergeten liedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben IJskoman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
1: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
2: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
3: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 6:00.
5: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
1: De muziekmiddag.
0: 1968.
2: 1985.
0: 1976.
2: 1966.
0: Muziekmiddag. 1982.
2: 1978.
0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: en uitleg.
1: De voorstelling van Stefan Pop heet Genoeg over mij. Maar we gaan het in tekst en uitleg uitgebreid over hem hebben. Over zijn werk als stand-up comedian, maker van Clickbait en de podcast Opgelost. Stefan Pop is de gast. Verder natuurlijk een nieuwe vertaalplaat en twee vergeten liedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: for you.
1: Ik ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
3: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
4: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
6: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 7 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. Een wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
2: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
3: Ik ben Brian uit Amstelveen.
4: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en ook grondstoffen gevonden bij de bende. En ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is het vliegverkeer van en naar de luchthaven van Jakarta uitgesteld. De vulkaan barstte uit rond 4 uur 's ochtends lokale tijd. Er zijn geen slachtoffers gewond en er is ook niemand geëvacueerd. Wel heeft de vulkanische as zich over delen van Jakarta verspreid. Geadviseerd wordt om mondkapjes en oogbescherming te dragen en zo veel mogelijk binnen te blijven. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren over de veiligheid op het water en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. De man eist $100 miljoen schadevergoeding. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepoging heeft gepleegd uit protest. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking Sisu Bergs. De Nederlander won de 2e en 4e set met 7-6. De 5e set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito,

0: En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: De Agenda.

0: Dat is een fijne manier om de agenda te beginnen met deze muziek. Vind je ook niet?
1: Ja, lekker.
0: Steven Tyler was dat in A Rocking Good Way. Goedemorgen trouwens. Zondag, 6 september.
2: Vandaag blijf ik de hele dag dit bij.
0: Dit is de agenda. Tot 10 uur de tips om erop uit te gaan. Je kent het recept, het is een bekend recept. Je kijkt nu in je agenda. Doe eens voor de gein. Even kijken. Oh, daar staat niks in. Jawel. Natuurlijk wel, want wij hebben een heleboel te bieden hier in de agenda. Bijvoorbeeld een gratis Mozart-concert. Dat is helemaal gratis. Er staat hier. Maria die belde al om 19:30. Kwam net de studio binnen stronkelen en toen belde ze al. Dus zij heeft ook iets te melden. Schalkwijk aan Zee gaan we het over hebben. En museum Jan Boon gaan we bezoeken. Nou, de rest hoor je vanzelf wel. Want anders word je nu al helemaal tureluurs. Er is genoeg te doen op deze zondag 6 september. Maar eerst even het weer doornemen met onze Jan. Jan Visser, goedemorgen.
3: Marcel, goedemorgen.
0: Ja, het is weer een nieuwe dag. Het is wat frissig begonnen op 6 september... Maar eindigt het ook frissig vandaag?
3: Nee hoor, niet echt. Nee. We hebben inderdaad een nacht gehad met beduidend lagere temperaturen. Vooral in het binnenland, hè, zeker in vergelijking met de nachten ervoor. En ik zie temperaturen tot 7 graden in het oosten van het land. En bij Twente, het vliegveld, 6,2 graden.

0: graad. Ja. Behoorlijk afgekoeld in onze provincie op de meeste plaatsen. Zo'n rond de 9 tot 10 graden. En nu is de temperatuur alweer aardig aan het oplopen. We zitten alweer op een niveau van zo'n 13 tot 14 graden. En het wordt uiteindelijk vanmiddag op veel plaatsen zo rond de 22 graden.
1: Oh, lekker.
0: En er kan hier en daar nog wel een graadje bij komen. Verder, en het fraaie weer, want het is vandaag fraai. We hebben veel zon. Dus kan af en toe wel een plukje bewolking overtrekken. Maar over het algemeen veel zon. Misschien in de loop van de middag iets meer bewolking. En en dat hebben we allemaal te danken aan een hoge drukgebied, waarvan het zwaartepunt afgelopen nacht boven de Benelux lag. En inmiddels trekt het hoge drukgebied over Duitsland richting Tsjechië, waardoor bij ons geleidelijk een zuidelijke stroming op gang komt. En vandaar ook die wat hogere temperaturen dan gisteren. 22, misschien lokaal dus 23 graden. Wind blijft overigens niet erg sterk. Zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten. Nou, vanavond komt er van het westen uit meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Bewolking hangt samen met zachtere lucht circulerend rond een depressie op de oceaan die de komende dagen van belang is, maar morgen nog niet echt, Marcel. Want dan zitten we echt in warme lucht met behoorlijk wat zon in de ochtend, ook in de middag trouwens nog. En dan wordt het zo'n 25, plaatselijk 26 graden. Oh. Aan de kust zijn de temperaturen iets lager. De wind is eerst zuidelijk en meest matig. Later een zuid- tot zuidwestenwind die wat aantrekt aan de kust dan vrij krachtig. En in het zuidoosten van Nederland kan het morgen zelfs 29 graden worden. Dus de zomer pakt even uit.
1: Ja, lekker.
0: En morgenavond neemt de bewolking dan toe en dan kan er een enkele bui vallen. En vanaf dinsdag zien we de temperatuur zakken. Vanaf woensdag zien we de temperatuur zelfs ook onder de 20 graden komen en waarschijnlijk ook een aantal dagen blijven. En de neerslagkansen nemen dinsdag en woensdag duidelijk toe. Want het trekt namelijk een lage drukgebied nu boven de oceaan, trekt dan via de noorden van de Noordzee richting Denemarken.
1: Goed nieuws eigenlijk, Jan, voor de komende dagen dan. Dat klinkt allemaal heel prima natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja, vooral morgen. Ja.
1: Ja, nou vandaag ook wel toch, 22 graden, zonnetje klopt, erbij. Ja. Ja. En dan wordt het nog even ietsjes warmer en daarna gaan we ietsjes terug. Maar goed, je kunt er in ieder geval van uitgaan dat de komende dagen gewoon lekker echt nazomerweer is.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Dat is goed nieuws.
0: Ja.
1: Dankjewel daarvoor.
0: Oké.
1: Okay. We de brengen van goed nieuws in dit geval. Wij spreken elkaar over een uurtje weer.
0: Ja, gaan we doen.
1: Ik hoop dat er dan niet echt iets veranderd is, want dat zou jammer zijn, maar dat denk ik niet, hè?
0: Nee, dat is niet aan de orde.
1: Dus voor de mensen die een uurtje later wakker worden, die kunnen dan het weer alsnog even meepikken.
0: Ja, ja.
1: Tot straks, Jan.
0: Tot zo.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 08.

0: Even terug in de tijd met Michael McDonald. Je kent het nog wel van Sweet Freedom samen met Keith Urban. En We Go Back.
1: NH. De agenda.
0: En wij kijken juist even vooruit, of we luisteren in dit geval vooruit, want het gaat over een concert. We gaan het hebben over een Mozart-concert. En Martin, die weet er veel meer van. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik weet helemaal niks van. Ik ga het allemaal aan jou vragen en zo horen we waar het precies over gaat. Eerst maar eens even kijken, ben je al een poosje wakker, Martin? Of net wakker, dat kan ook.
2: Eigenlijk een klein uurtje ben ik al wakker.
0: Klein uurtje, oh, dat is best op tijd. Is het altijd zo in het weekend of is het speciaal vandaag?
2: Ik ben eigenlijk niet zo enorm een goede slaper, dat moet ik zeggen.
0: Dus je hebt korte nachten en dan vroeg wakker.
2: Ja, veel energie geven gewoon. Altijd. Ja,
0: heel goed, Martin. Goed bezig. We gaan het hebben over een concert in Alkmaar. Het is een gratis Mozart-concert. Maar jij mag natuurlijk ons meer daarover vertellen, want we zijn gewoon nieuwsgierig natuurlijk. Wat gaat er precies gebeuren, Martin, vandaag?
2: Nou, wij hebben vandaag in de grote kerk, de Lauwenskerk, hebben wij een concert. En dat betreft een Mozart-programma. Het is een vrij fors koor, 150 koorleden.
0: Ja, dat is fors inderdaad.
2: Ja, dat is behoorlijk voor. En wij zingen wat bekendere werken van Mozart. Ik denk aan Ave Verum Corpus. We spelen een klein symfonietje toen Mozart 8 jaar oud was. Een symfonie nummer 5. Dat hij overigens in Den Haag heeft geschreven, Mozart.
0: Toen hij 8 jaar oud was?
2: Toen hij 8 jaar, hij was zo 6 jaar oud. En begon hij al te schrijven, 4 jaar oud zelfs. Zijn eerste schetsen heb ik ook al eens uitgevoerd. En daarna eigenlijk zingen wij dan uit de Vespera Solemnis, de confessor, zijn mond vol. Maar hij moest dat gaan repeteren, gaan schrijven voor de aartsbisschop Colloredo in Salzburg. Dat was gewoon puur een opdracht om in de kerk uit te voeren. En daar doen we 1 deel uit. En dit is denk ik het meest belangrijkste deel. Dat is het Laudate Dominum, is dat. En wij sluiten af met ons hoofdwerk. En dat is de bekende Kreunungsmesse van Mozart. Dat is het programma.
0: Ja. En waarom is het gratis trouwens, vraag ik me af.
2: Nou, het is zo. Ik organiseer heel veel concerten in Nederland. Voornamelijk in Amsterdam en Eindhoven, overal. Maar 1 keer per jaar heb ik altijd een koorweekend met amateurzangers die op heel goed hoofdniveau zingen. En dan gaan we altijd een hotel bestieren. En dat is elke keer ergens anders. Mm-hmm. Dit voor Alkmaar, vorig jaar Nunspeet, jaar ervoor Epen, noem het maar op. Daar kent niemand ons. Nee. Dus om hen te overtuigen, en wij willen namelijk gewoon dat er heel veel publiek komt. Mm-hmm. Want we hebben namelijk gisteren de gehele dag gerepeteerd met het koor en het orkest in het waar we zitten.
0: In de kerk heb je daar al gerepeteerd of ergens anders?
2: Nee, in het hotel. De oude
0: het hotel? Oh, dat was een gezellige boel dan daar.
2: Ja, precies. Ja. Dus ik laat ze wel los. Ik laat ze wel vrij zo dadelijk. Dat is logisch. Ja. En dan hebben wij een repetitie gehad van 6 uur achter elkaar.
0: Echt?
2: Nou. Ja, dat doe ik al jaren. Overal doe ik dat zo.
0: Okay.
2: En daarna zijn we ook nog lezen, dineren en dat soort dingen. Maar we zijn meteen gaan werken. De koorleden kennen al hun partijen eigenlijk al. En we gaan alleen nog maar fijntunen. En ook met een hoop humor wordt er heel veel voordeel en mooie dingen gemaakt.
0: Het hebben 150 man en vrouw. Dus
2: man en vrouw. Alles elkaar natuurlijk. Assers, granen, alte tenoren. Ja. En dat is eigenlijk een beetje onze traditie. Begin van het seizoen. Ergens in Nederland dat te doen. Mensen kunnen binnenkomen, kunnen gaan luisteren. Mocht je nou echt denken van, nou, ik vind het niet leuk, dan kan je gewoon stiekem ook nog weggaan. Het is een soort inloopproject, maar ik weet zeker.
0: Niet, hoor.
2: Nee, maar ik weet 100% zeker dat als je deze prachtige klank in deze ontzettend mooie kerk overigens daar gaat luisteren, dat je daar dan absoluut betoverd daar wordt.
0: Het is een hele mooie kerk, ja.
2: Ja, zeker.
0: Ik zou bijna zeggen met de ogen dicht luisteren, maar ja, dan zie je de kerk niet. En het is zo'n mooie kerk.
2: Dan zie je de kerk niet, nee. Maar je mag met je ogen dicht doen. Jawel. En daarna open je ogen en dan denk je misschien wat als je in de hemel bent.
0: Moet je daar gaan. Nou, het begint om 3 uur, dat zei je volgens mij al.
2: Om 3 uur begint het.
0: Dat is inderdaad gratis, hè.
2: Ja, en wij adviseren altijd in ieder geval toch een half uur vooraf aan te komen. Dus we hebben wel stoelen neergezet. 400, 500 luisteraars kunnen komen. Maar goed, als het vol is, dan moet je dus gaan staan. Dat kan wel, want dus we hebben ook wat staan.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dus in de grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar kan niet missen. sorry.
2: Ja.
0: Vandaag dus vanaf 3 uur daar het Mozart-concert met 150 man zangers en zangeressen. En nou, die zijn er helemaal klaar voor, want die hebben gisteren 6 uur lang gerepeteerd. Dat kan niet mis.
2: Ja, zeer bijna. Zeker.
0: Okay.
2: Misschien is het nog even leuk om aan te melden. Een van de solisten, Sabine Kirsten, is een dame die in Alkmaar woont.
0: Ja, dus, ook nog eens een keertje.
2: Dat is dan zeker nog meer reden om te komen, ja?
0: Dankjewel. Mozart dus vandaag in de grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar. Het begint om 3 uur. En ja, ik hoef erbij te vertellen dat het niks kost. Het is gratis. Hoe fijn is dat? We gaan een hele andere muziek beluisteren nu van Toto.

0: Frank Boeijer op de radio en dat liedje heet Paradijs bij NH natuurlijk.
1: De agenda.
0: Maria, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Precies een uur geleden liep ik hier de studio binnen van NH. Lekker op tijd, want om 8 uur begint de agenda en toen ging de telefoon.
2: En toen was ik daar.
0: Ik wou er zeggen, wie dacht je dat het was? Dat was jij natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Ja, waarom belde je zo vroeg?
2: Nou, om er zeker van te zijn dat ik jou spreken kon.
0: Nou, en wat wil je dan met ons delen, Maria?
2: Nou, ik wil delen de feestelijke markt in Hendrik de Keizerplein vandaag. Met een glaasje Prosecco.
0: Zo, wat is er te vieren dan? Wat valt er te vieren, bedoel ik?
2: Het nieuwe seizoen.
0: Oh, het nieuwe seizoen begint met de... Ja, wat is het eigenlijk? Snuffelmarkt?
2: Het is Curiosa. En het is... zeer gevarieerd. Van schilderwerken tot mooie sieraden. Het is veel vintage. Dus het is echt gewoon de moeite waard om even bij ons langs te wippen. Met een glaasje Prosecco.
0: Nou, dat is wel gezellig inderdaad. Maar ik vraag me altijd nog af, Maria, hoe komen die mensen die daar staan op zo'n markt steeds weer aan die spullen? Waar halen ze die dan steeds vandaan?
2: Ja, dat is natuurlijk heel verschillend, hè. Er overlijden ook mensen. Mm-hmm. En mensen die dit dus doen, die gaan ook naar andere markten. Daar snuffelen ze ook.
0: Ja, ja, snuffel alles bij elkaar en dat komt dan weer bij jullie terecht bijvoorbeeld.
2: Precies.
0: Oh, en misschien, maar ik ken ook wel mensen die inderdaad echt op zoek zijn in Frankrijk, brokantenmarkten en zo.
2: Ja.
0: Ja, die vandaag zijn er ook.
2: Vandaag is ook, dat is de Europese grootste markt, 1 keer per jaar in Lille. Er zijn mensen van mij die daar dus vandaag in de rondte lopen.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Dat een soort scouts, zeg maar. Die zijn zeg maar gewoon de boel aan het scouten.
2: Je kan met een busreis daar naartoe.
0: Kost
2: €100. En dan krijg je eten en drinken aan boord. En dan, word je eruit gekieperd en dan kan je dus die enorme markt bezoeken.
0: En waar laat je dan al die spullen die je koopt op die markt, Maria, daar in Frankrijk?
2: Ja, kijk, dat zijn meestal de mensen die met een busje komen.
0: Oh,
2: hè?
0: Zo. Ah, ja.
2: Ja.
0: Nou, ingewikkeld. Dat is een hele wereld op zich. Op zich wel interessant.
2: Ja, dat is
0: trouwens.
2: Het ook.
0: Maar we gaan gewoon maar naar het Hendrik de Keizerplein, midden in de pijp te Amsterdam.
2: Ja.
0: Daar is dan vandaag die markt met Prosecco, hè?
2: Ja, en Gerardus die staat buiten met authentiek Indonesisch eten.
0: Echt waar? Oeh.
2: Ja, zeker.
0: Dat is lekker.
2: Nou, dus.
0: Zal bijna die kant op gaan. Toch?
2: Nou, ja. laat alles gewoon liggen en... Kom.
0: Ja, ik kom er meteen aan. En vanaf hoe laat zijn jullie geopend, Maria?
2: Voor het publiek om 12 uur.
0: 12
2: tot
0: uur?
2: Tot 4 uur.
0: Nou, een glaasje Prosecco, wat eten erbij en rondsnuisteren. Misschien zit er nog iets tussen waarvan je denkt... ja, dat wil ik graag in mijn huiskamer hebben.
2: Precies.
0: Zo simpel is het. Dankjewel voor het bellen, Maria. En tot de volgende dan maar weer, hè?
2: Dan ben ik om 7:30 al aan de telefoon.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152. 088-850-5152. De agenda.
3: Tekst en uitleg.
4: De voorstelling van Stefan Pop heet Genoeg over mij. Maar we gaan het in tekst en uitleg uitgebreid over hem hebben. Over zijn werk als stand-up comedian, maker van Clickbait en de podcast Zo Opgelost. Stefan Pop is de gast. Natuurlijk hebben we een nieuwe vertaalplaat en 2 vergeten liedjes.
1: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Als je nu je ogen dicht doet en je denkt aan Mrs. Appleby, wat zie je dan voor je? Ja. Een soort vrouwtje theeleven, maar dan anders. David Garrick was dat op NH.
1: De agenda.
2: NH.
0: Nou, ik wil toch even twee tipjes met je doornemen die hier ook binnenkwamen. Gewoon in tekst. Maar die ga ik wel even met je doornemen. Wat ik al zei. Vandaag is het Living Statue Festival in Zaandam. Het centrum van Dam, van Zaandam, verandert dan in een openluchttheater met tientallen levende standbeelden uit binnen- en buitenland. Op de westzijde daar kom je allerlei bijzondere figuren tegen die soms nauwelijks van echte beelden te onderscheiden zijn. Het is van 1 uur tot 5 uur hedenmiddag. Toegang is gratis, want je kunt er gewoon rondlopen. Leuk, hè, van die levende standbeelden. Zaans.nl, daar kun je meer informatie op vinden. Van 1 tot 5 dus op de westzijde. De levende standbeelden. Zaans.nl. Dan gaan we het even hebben over de verdwenen winkels in Twisk. Want in het Twiska Museum in Twisk dus kun je vandaag de tentoonstelling Verdwenen Winkels bekijken. Je ontdekt hoe winkels en het dagelijks leven in het dorp er vroeger uitzagen. En naast de vaste collectie van het museum zie je dus deze tentoonstelling. Het museum is vandaag ook geopend, dus kijk voor actuele openingstijden even op de website voor de zekerheid. Ook voor de entree op twiska.nl. Twiska met een C. Nou, dacht even twee leuke tipjes die even zo binnenkwamen. En op zondag is het altijd wat drukker in de agenda, dus er is nog heel veel te doen. Er belde zojuist nog iemand, zou ik eens even de telefoon opnemen. Misschien ook wel een goed idee. En ook het leuke is dat Paula Blom is weer begonnen. Nou, denk ik, ik heb de hele zomer Paula Blom niet gehoord in de agenda. Terwijl die al 30 jaar te horen is. Dat klopt. Want meestal is ze in de zomer dicht. Maar het is allemaal weer begonnen. En we gaan straks even met haar bellen. Kijken wat ze te doen heeft daar in het bos, het zaadje.

0: is een loser, hij is nog eenzaam ook, jongen. Niet best. Dan op de zondagochtend rond 9:15 op NH, de Little River Band en Lonesome Loser.
1: NH. De agenda.
0: Ga je mee naar Schalkwijk aan Zee? Waar is dat dan? In Haarlem. In het Molenplaspark, om precies te zijn. Lalita, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat gebeurt van alles daar. Live muziek, dance workshops, bootjes varen, kunst maken. Komt... Ach, nou, het is echt heel veel te doen, hè?
2: Zeker,
0: Lalita.
2: Ja. Het is ontzettend leuk. Vandaag begint het al om 12:00. Dus vooral komen over een aantal uurtjes, van 12 tot 7. Inderdaad, je zei het al, in het Molenplaspark. Maar het is echt een festival wel wat voor jong en oud is. Iedereen kan komen. Het idee is ook echt wel dat er families komen, gezellig samen zijn, verbinding opzoeken en culturele mooie evenementen meemaken. Muziek.
0: Ja, dat allemaal in onze hoofdstad van Noord-Holland, Haarlem. Lalita, dan heb je er ook nog eens een hele mooie dag bij, hè? Qua weer dan.
2: Nou, ik ben heel erg tevreden met dit weer. Ja,
0: lijkt me wel.
2: Ja, precies. Dat is altijd het enige wat je niet kan voorspellen uiteindelijk. Precies.
0: Nou ja, nu dus wel. Daar heb je dan mazzel mee. Waar wil je ons meenemen? Wil je iets met ons eruit lichten? Want het is zoveel.
2: Ja, heel erg leuk. Nou, leuk dat dat mag. Maar er is inderdaad ontzettend veel. Er is voor iedereen wat wils. Er zijn verschillende muziekstijlen ook, echt van jong talent en reggae en nederpop. Maar wat wel erg leuk is om te vertellen eigenlijk, is de afsluiter van het festival. Het festival start dus om 12:00 en eindigt om 7:00. Maar om 6:00 vanavond is er een hele gave band die heet Bombay Noir. En Bombay Noir is eigenlijk een Rotterdamse band. En de zangeres is een Indiaanse dame, Farshita Ramesh heet zij. Mm-hmm. En zij doet dit samen met allemaal conservatoriummuzikanten. Het is een band van 8 personen.
0: Zo.
2: En zij, ja, het is echt dus een grote swingende band. Ik bedoel, echt, ik zeg het elke keer echt, ja, dancing guaranteed. Niemand kan stil blijven staan als zij beginnen. En wat doet zij nou? Zij hebben eigenlijk klassieke Bollywood muziek, dus echt veel muziek uit India. Die mixen ze dan met jazz en swing en ja, disco en funk. Dus het is echt een hele soulvolle band, om het zo maar te zeggen. Met veel passie en mooie klanken.
0: Dat klinkt origineel, hè?
2: Dat is ook heel origineel.
0: Ik heb het snel even opgezocht op... zal ik even een stukje laten horen?
2: Zeker.
0: Dit zijn ze als het goed is.
2: Ja, dit zijn ze hoor.
0: Vind je het erg als we hier even 3 minuten naar luisteren?
2: Nee,
0: hoor.
2: Nee, ik snap het helemaal.
0: Kijk. Nou ja, ik ben helemaal verkocht nu al. Het is ongelooflijk.
2: Ja, het is echt heel erg leuk. En wat ik er ook nog wel wat mooi is om te vertellen, het is ook echt niet zomaar een band. Ze hebben vorig jaar op een India Festival, dat heet Lala Lens Festival op Ruigoord Amsterdam, hebben ze gestaan. Maar ook op het North Sea Jazz Festival. Dus dat ze goed zijn, dat is gewoon zo, ja, precies.
0: En dat allemaal gratis in Schalkwijk in Haarlem. Het is ongelooflijk eigenlijk, hè?
2: Ja, dat kan, hè. Maar daarom is het ook fijn om met z'n allen te komen.
0: Ja,
2: het is gratis, dus loop lekker binnen.
0: Ja, nee, dus loop lekker binnen. En dan heb je niet alleen maar deze heerlijke muziek, maar de rest komt ook nog. Dansworkshops, wat ik al zei. Bootjes varen, kunst maken, van alles is daar te doen. Wat is het beste wat je kan doen, ook qua vervoer, denk jij, Lalita? Want auto's zijn zo lastig natuurlijk.
2: Ja, auto's, er zijn wat parkeerplaatsen, maar niet al te veel. Dus het liefst eigenlijk inderdaad met een bus als je van verder komt. Maar fietsen is natuurlijk het allerlekkers. Nou, kijk naar het weer. We kunnen zo op de fiets springen en daar is genoeg gelegenheid voor. En we zijn toch Haarlemmers, dus dat is het beste vervoermiddel voor ons allemaal.
0: En de
2: allemaal,
0: trein misschien, als je uitstapt op station, een stukje lopen?
2: Ja, een stukje lopen inderdaad. Ja. Ja, dat gaat ook prima.
0: Molenplaspark, daar moeten we zijn in Haarlem. Vanaf vanmiddag dus tot 7:00 des avonds. En dan om 6:00 treedt die band op waar we net een stukje van hebben gehoord. Mumbai Noir, om precies te zijn. Dat wordt een mooie dag, Lalita, al daar.
2: Het wordt een hele mooie dag. Ze heten dus Bombay Noir.
0: Wat zei ik dan?
2: Mumbai, dat is heel grappig, want dat is natuurlijk de andere naam inderdaad voor Bombay. Maar zij heette Bombay Noir.
0: Bombay Noir, dames en heren, vergeet dat niet. En de rest. Schalkwijk aan Zee, zoek het op het wereldwijde web. Er is gewoon een website van en die heet schalkwijkaanzee.nl. Dat is ongelooflijk. Ja. Je verwacht het niet. Lalita, mooie dag.

0: Kik. En op fietsen op NH. Om de oude fietsen kun je het leren. Of moet je het leren? Dat kan ook. Dit is de agenda op NH. We hebben zometeen nog een uurtje agenda te goed, zoals dat zo mooi heet. Met onder andere live muziek in Museum Jan Boon. En Astrid Hakkert, die exposeert daar. En Astrid ga ik zometeen even bellen over Museum Jan Boon. En wat net al zei, Paula Blom is weer terug. Dus hier ga ik straks even bellen over de mosterdzaadje natuurlijk. En het monument van de week komt voorbij. Leo appt er nog iets of ik hem even wil bellen. Nou, genoeg te doen. Even ademhalen, even rustig bijkomen. Dat kan hoor, met een kopje koffie erbij. En op deze zondagochtend komt er dan nog een uurtje agenda voor je aan. Dus blijf luisteren, ik hoor je zo meteen weer. Of omgekeerd.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
13: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
14: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
15: Ik ben Fima, woon in Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Negen uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op een springkussen. Op verschillende springkussens, moet ik zeggen. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. En ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen en verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in deze zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
18: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
21: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
25: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
26: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
27: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk.

0: Leuk zoet liedje eigenlijk is dit. Van Sweet, grappig, funny, funny.
1: NH. De agenda.
0: Daar zit je nog tot 10 uur in de agenda. De tips om erop uit te gaan op deze zondag. En op zondag is het ook altijd een goede tip om de radio aan te houden. Met tekst en uitleg en adres onbekend met onze Ronkast. Is ook weer terug vandaag tussen 12 en 2. Vertrouwd, het nieuwe seizoen begint vandaag van adres onbekend. Nou, dan heb je dat ook vast als tippie meegekregen. Ik ga straks even bellen met Paula Blom. Daar begint ook een nieuw seizoen in het mosterdzaadje. Wat er dan precies te doen is, dat horen we straks. Iets met muziek, denk ik dan maar. Maar we gaan zo meteen ook naar live muziek in Museum Jan Boon. Maar het gaat vooral om de expositie van Astrid Hakkert uit De Rijp. En dan ben ik benieuwd natuurlijk wat zij maakt. Ben je ook niet nieuwsgierig? Ofwel, nou, maakt niet uit. Gewoon blijven luisteren, dan hoort het vanzelf voorbij komen. Even bijkomen. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, ik geef jou maar even het woord, dan kan ik even bijkomen van dit allemaal. Nee hoor. Eens even zien, wat gaan we qua weer doen? Want ik had net dus inderdaad dat festival in Schalkwijk aan de lijn, weet je wel, in Haarlem. Gebeuren
2: ja,
0: leuke
2: ja,
0: dingen.
2: Schalkwijk,
0: met,
2: ja.
0: Mooie bands en zo. En toen zei ik tegen haar, heel optimistisch, ja, Jan Visser zei, het blijft de hele dag mooi weer. Is dat nou echt zo?
2: Ja hoor, ja. Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Klaar hè?
2: Ja. Het is vanochtend en vanmiddag is het zonnig. We hebben te maken met dankzij een hoog drukgebied dat over Duitsland naar Tsjechië trekt. En op dit moment op veel plaatsen zon, ook al wat hogere bewolking en zo, middelbare bewolking, wat veldjes. Maar die trekken later weer weg, lossen op. Dus met andere woorden, de zon die blijft toch flink schijnen. Ook vanmiddag trouwens. En pas later in de middag zien we iets meer bewolking komen, maar geen neerslag. Dus mooie dag en de temperatuur loopt daarbij op naar zo'n 21 tot 22 graden. Dat zijn mooie temperaturen voor deze tijd van het jaar hoor.
0: Nou, prima.
2: Er kan zelfs een graadje nog bij komen hier en daar. En ook niet meer dan een zwakke tot matige wind uit het zuiden. En gisteren stond er nog een behoorlijke westenwind, maar dat is vandaag dus niet aan de orde. Vanavond wordt de bewolking wel wat dikker en dan zou in de loop van de avond in de komende nacht lokaal een buitje kunnen opleveren, maar meer ook niet. En dan morgen, want die bewolking die later dus vandaag komt, die vormt de voorbode van nog warmere lucht die naar ons land wordt getransporteerd. En dan gaan we morgen merken. De zon schijnt morgen geregeld, soms ook wat bewolking, maar droog en dus flink wat zon. En de temperatuur loopt erbij op naar zo'n 24 tot 25, in het Gooi 25 tot 26 graden.

0: En in het zuidoosten van Nederland kan het zelfs 28 tot 29 graden worden. Dus een zomerse dag op veel plaatsen. En een zuidenwind, die is matig. En 's middags draait de wind naar het westen. Daar komt er een zwak front door. Maar dat is droog, er zitten geen buien op. En dan wordt die wind wat sterker. En dan zal de temperatuur aan het eind van de middag ook wel wat gaan dalen. En morgenavond wordt de bewolking wel dikker en is er kans op een bui. En dan dinsdag en woensdag trekt een depressie, die morgen ten zuidoosten van IJsland ligt, behoorlijk diep is, hè, behoorlijk actief. Die trekt dan het Noordzeegebied binnen, althans via het noorden van de Noordzee naar de Deense wateren. De bovenlucht koelt af en dat betekent voor dinsdag en woensdag dat er een reële kans is op buien, zeker in onze provincie. En lagere temperaturen. Woensdag overal beneden de 20 graden. Waarschijnlijk dinsdag ook al. Okay. Dus ja, het wordt toch duidelijk minder warm. En er staat ook enige tijd vrij veel wind. En dan de dagen daarna is het een beetje afwisselend. Soms een dag met opklaringen. Dus met geregeld zon dus. En weinig of geen neerslag. En een andere dag weer wat grotere buienkansen. Bij temperaturen rond het langjarig gemiddelde.
1: Oké. Okay. Nou, mijn oma zei altijd, nu is nu. Ja. Dus laten we van nu genieten. En dan ook maar even de komende, nou wat is het, 48 uur zitten we sowieso goed, als ik dat zo hoor.
0: Ja, hoor, zeker. Ja.
1: Misschien wel meer. Nou, helemaal goed om te horen, Jan. En dan zien we het later van de week wel weer. Hè. Dat is, laten we er nu maar even van genieten. Dus als je die barbecue al had ingepakt, hij kan nog even naar buiten.
0: Hij kan er nog even uit.
1: Ja, ja. Kan altijd natuurlijk. Maar het is wel lekker als het mooi weer is.
0: Ja.
1: Jan, mag ik jou bedanken?
0: Ja hoor.
1: Bedankt.
0: Oké. Okay.
1: En rond 17:30 hoorden we weer, denk ik, bij de mannen van de sport.
0: Ja.
1: Ja, dan weten we dat. Zetten we dat in de agenda. Dankjewel. Doei.
0: Tot daar. Doei, Marcel.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Eigenlijk een mooie ballad, hè, van Douwe Bob. Heerlijk. 16 minuten over 9 op NH was dat dus. Douwe Bob met Note to Self.
1: NH. De agenda.
0: Ja, in 2023 exposeerde Astrid Hackert uit de Rijp in Museum Jan Boon haar schilderijen onder de titel Mijn Weidse Land, hier kan ik ademen. Maar nu, vanaf nu eigenlijk ook echt, komt ze opnieuw met een tentoonstelling, of een expositie moet ik dan zeggen, Frisse Wind. Astrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is er zo fris aan de wind?
2: Ja, nou, de expositie van 2023 was de start van mijn allereerste expositie van mijn werk. En ik heb het idee dat er nu weer een frisse wind doorheen gewaaid is met nog meer verdieping en ontwikkeling. En nog meer het landschap van mijn omgeving in beeld.
0: Ja, dat gaat het wel om je omgeving, hè? Want de vorige keer heette deze expositie Mijn Weidse Land. Hier kan ik ademen en nu is het dus frisse wind. Dat heeft dus alles te maken met jouw omgeving.
2: Ja, want het is hier prachtig. De omgeving is zo mooi. En ja, ik loop zo de polder in. En als ik ga sporten of fietsen, dan ja, ik zie steeds dat landschap. En ja, daar word ik door geïnspireerd. En door de lijnen en door de luchten. Ja, en door geluiden van riet en vogels. En ja, en dan moet ik dat op papier zetten. Ja. Dus,
0: hoe breng je dat over? Want jij denkt er dan aan, neem ik aan. En dan gaat de rest vanzelf met je handen?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik maak foto's. Ook om een soort leidraad te hebben. Van wat ik, als ik buiten ben, dan heb ik eigenlijk al direct het gevoel dat ik met kwasten bezig ben. Dat zet ik al streken neer. En dan weet ik al precies van, oh, dat is mooi. Die kleur moet ik hebben. Of die vorm.
0: Dus jij ziet, de natuur en de wereld om je heen eigenlijk al als een schilderij.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk dat heb je goed gezegd. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dus dat is soms heel vervelend voor anderen. Want? Niet alleen maar te kijken en te denken, oh, dat moet daarin. Ja, dat past daarin.
0: Ja, nou ja, mooi en toch. Dat is gewoon passie, duidelijk. We hebben het over de Rijp, hè? Even voor de duidelijkheid. Dat is de omgeving van de Rijp, waar jij woont en waar je dus inspiratie vandaan haalt. En op welke manier kunnen we dat nu bekijken in deze nieuwe expositie?
2: Nou, het is in het Jan Boon Museum. Museum Jan Boon. En dat is een museum, een heel klein schattig huisje in de Rijp. In de Rechterstraat. En ja, je kijkt vanuit dat huisje, kijk je de polder in. Dus eigenlijk zijn mijn schilderijen extra ramen in dat huisje. Dus het is, ja, als je daar bent, dan ben je in de omgeving en je ziet mijn schilderijen. Dus dat is eigenlijk een perfecte combinatie.
0: Ja.
2: Het is heel klein. En dit jaar heb ik ook de bovenverdieping erbij. En daar liggen mijn zelfportretten.
0: Ook nog.
2: Dat is dan weer een extra voeging aan, aan mijn werk.
0: Ja, is dat iets wat je nog niet deed en dat je nu dan wel maakt, zelfportretten?
2: Nou, dat is het eigenlijk niet, want ik ben er eigenlijk al 10 jaar mee bezig geweest.
0: Ja.
2: En, maar ik dacht, ja, misschien is het wel een mooie aanvulling om een soort persoonlijke, extra persoonlijke verdieping eraan te geven.
0: Goed idee. Dus wat nog persoonlijker is, tenminste dat vind ik nog extra tintje geven. Vandaag is dus de opening om 3 uur.
2: Vandaag
0: als het
2: de
0: is.
2: Opening, ja.
0: Maar dan speelt daar, is daar een live muziek. En dat heeft ook weer iets persoonlijks. Want?
2: Ja. Ik speel basgitaar.
0: Ja, ook nog.
2: Dat speelde ik al in mijn studententijd. Maar dat is toen gestopt op een gegeven moment. En toen heb ik dat 3 jaar geleden weer opgepakt door een jazzworkshop in Alkmaar. En daar heb ik weer mensen ontmoet die, of in ieder geval de zanger ontmoet die nu in de band zit. En mijn 2 kinderen zijn ook heel erg jazz-minded. En mijn
0: dochter
2: zit in het conservatorium en die spelen mee.
0: Nou, mooi
2: dus
0: toch?
2: Het is een droom om met je kinderen muziek te maken.
0: Ja, dat is fantastisch. Echt,
2: dat gaat als vanzelf. Ook net zoals met het schilderen, dat is hetzelfde gevoel, muziek maken.
0: Nou, het is een muzikale familie en die komt bij elkaar op de opening van jouw nieuwe expositie vandaag. Dus je schilderijen te zien, zelfportretten te zien van Astrid Hackert. En dan ook nog muziek live met jou erin. Nou, ongelooflijk allemaal. Ja. En dat gebeurt allemaal in Museum Jan Boon.
2: Ja.
0: En even verder aan de Hechtsestraat 146 in de Rijp. Ja. Dus vandaag vanaf 3 uur kun je daar terecht. Ik denk dat het heel druk wordt als mensen dit zo hebben gehoord. Wat denk jij?
2: Ik heb geen idee.
0: Past dat allemaal wel?
2: Nou, we gaan lekker buiten spelen, denk ik. Want de tuin is prachtig erbij. Ja. Oh, okay. Daar passen wel heel veel mensen in, hoor.
0: Dan zit je helemaal goed. Ja.
2: Ik zou even parkeren bij de supermarkt. Dat is wel, want de rechterstraat is vrij smal, dus dat past niet zo goed.
0: De rechterstraat is vrij smal, oké.
2: Okay. Ja, dus als je gaat parkeren bij de Plus, bij de...
0: Dinges,
2: supermarkt,
0: dan kom je er wel. Okay.
2: Dan kom je er wel.
0: Dankjewel, Astrid. Expositie dus van Astrid Hackert in de Rijp in Museum Jan Boon vanaf hedenmiddag 3:00. Nou, we hebben in ieder geval genoeg aan besteed. Vind je ook niet? Genoeg aandacht.
2: Ja, dankjewel hoor.
0: Heel veel plezier vanmiddag, want het wordt natuurlijk dubbel genieten, lijkt me zo.
2: Wordt feest.
0: Ja. Oké, tot de volgende.
2: Dankjewel. Doei.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Op zondag 6 september om 3:00 vindt een adembenemend percussiespektakel plaats in het Boshuis in Wieringenwerf. Gratis toegang. Het is een gezamenlijk optreden door de Nederlandse percussiebands La Machina en Bombito Percussion, aangevuld met muzikanten uit Zuid-Amerika en Europa. Het is de afsluiting van het eerste Rhythm with Science Workshop Weekend in Nederland, dat van 4 tot 6 september ook in Wieringenwerf plaatsvindt. Rhythm with Science is een internationale muzikale gebarentaal waarmee een dirigent van de eigen inbreng van de muzikanten een volledig geïmproviseerde, swingende groove maakt. Deze gebarentaal is ontwikkeld door de beroemde Argentijnse percussionist en componist Santiago Vázquez, die speciaal voor dit evenement naar Wieringenwerf komt en dit optreden zal dirigeren. Kom naar het Boshuis, Noorderdijkweg, Wieringenwerf. Om 15:00 gaan we van start. Maak het mee en wie weet, doe mee. Lees het na op bombito.nl.

0: Birds op NH. En Mr. Tambourine Man. Nou, het is eindelijk zover hoor.
1: De agenda. NH.
0: Ja, de appjes kwamen al binnen vorige week en die week daarvoor. En die schreeuwde om een persoon. En die mevrouw die heet mevrouw Blom. Paula Blom. Van het mosterdzaadje in Zandpoort. Paula, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hé, nou, eindelijk ben je dan weer.
2: Ja, ben ik dan.
0: Het duurt dat lang, hè, zo'n zomer.
2: Oh, heerlijk, hè. Het was een heerlijke zomer.
0: Ja, dat wel. Het was echt een zomer. Wat doe je dan de hele zomer, Paula?
2: Lezen, boeken lezen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, luisteren. Ik kan niet zo goed lezen, maar ik kan heel goed luisteren.
0: Luisterboeken, ja, ja.
2: Luisterboeken, ja, nee, heerlijk. En ik ben weg geweest, fietsen en wandelen en
0: klinkt
2: ver
0: goed.
2: Weg. Ik hoef geen all-inclusive...
0: Nee, hè? Nee.
2: Nee,
0: ja. En dan doe je dan ook inspiratie op voor de mensen die je uitnodigt om in het mosterdzaadje langs te komen?
2: Nee, want ook al in januari heb ik al het hele seizoen vol. Dus op 1 januari heb ik 80 concerten uitgegeven. En mijn inspiratie bijvoorbeeld krijg ik vanmiddag bij het concert, want het zijn twee jonge meiden. Ze staan hier stralend te lachen op een foto, de krant. Ik ken ze nog niet, ze komen voor het eerst en dat is weer altijd spannend. En voor hun ook, ja. Want zij kennen het mosterdzaadje nog niet. Dus ik heb vanmiddag een duo van twee hartstikke leuke jonge meiden. Eentje, ik denk uit Spanje, als ik de naam Yara Carvalho Parillo.
0: Oeh, dat klinkt wel heel goed inderdaad.
2: Dwarsfluit en Hedwig Briefies. En dan denk ik aan Harry Potter met Hedwig.
0: Oh.
2: Dus van die uil of zo, weet je wel.
0: Ja, ja. Dat zijn dus twee nog wel nou, jonge mensen die daar komen optreden.
2: Ja. Maar wel al heel veel op hun cv staan, hoor. Want ze hebben al de prijs gewonnen van het Rosa Spier Harpconcours. En ze staan op de radio veel al, want ze hebben meegewerkt aan een bepaalde cd van Nederlandse muziek tijdens de oorlog. Of tenminste van mensen die niet de oorlog hebben overleefd. Maar ze hebben een programma samengesteld met Nederlandse muziek en gewoon ook de mensen van Bach en Debussy en Chopin. Maar het is een prachtige combinatie van harp en fluit in een heel spannend programma van Hendrik Andriessen, Henriette Bosmans, Lex van Delden. Het zijn voor mij geen onbekende namen, maar Nederlandse componisten komen toch minder vaak aan boord. Ja.
0: Nou, dan ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar hoe dat vanmiddag gaat klinken daar in het mosterdzaadje.
2: Prachtig, het is een heel harp en fluit. Ja. Is al een soort magisch gebeuren, hoor. Dan raak je helemaal in andere werelden.
0: Ogen dicht en daar ga je. Ja,
2: ja, dus... ja, ik vind het mosterdzaadje, dan moet je echt even in een heel... alles even losraken van alle spanningen, alle bedreigingen, alles wat je aan je hoofd hebt. Het komt helemaal vol met muziek en dan kom je als een nieuw mens naar buiten.
0: Maak je hoofd leeg in het mosterdzaadje, je krijgt een mooie muziek erbij en je moet even een duit in het zakje doen op het einde. Dus een richtprijs is er wel, hè, altijd?
2: Ja, ik hou gewoon de richtprijs aan van
0: €12,50.
2: En als het er niet is, is het er niet. En heb je meer dan heel graag.
0: Dan heel graag meer.
2: Dan naar de muziek.
0: Nou.
2: Anders voor de muzici, altijd.
0: Moeten we nog vertellen waar het is en de website, denk je? Of is dat allemaal wel duidelijk?
2: Handig. Mosterdzaadje is in Zandpoort Noord, de Kerkweg 29. En over het programma kan je alles vinden op de website mosterdzaadje.nl. En de toegang is dus vrij. We hebben geen kaartverkoop, dus je kan altijd 5 minuten voor aanvallen.
0: Ja, dat is mooi.
2: Ga nog even.
0: Ja. Nou, het is mooi weer, dus hup die kant op. Ik denk dat we je alweer regelmatig horen. Denk je ook niet, Paula? Of zeg je van, nou, nee, hoeft van mij niet meer.
2: Wat niet?
0: Nou, in de agenda bedoel ik.
2: Oh, ik ga gewoon elke week bellen.
0: Oh, jee, nee. Nou, dan weten we dat.
2: Maak je borst maar nat.
0: Ja, dat gaan we doen.
2: Nou, spreek het maar in en dan spreek ik het in.
0: Ja, soms spreek je het in en dan moeten we een beetje... andere mensen ook een beetje ruim baan geven. Dat hebben we deze zomer ook goed kunnen doen. Dus dat wil ik een beetje doorzetten. Maar zonder Paula Blom bestaat de agenda ook weer niet. Dus.
2: Zo is maar net.
0: Daar moeten we even een leuke balans in vinden, dat komt goed.
2: Gaat ook dankzij alle publiciteit, alle mensen die door bijvoorbeeld de radio hier naar mij toe komen. Ja,
0: ja zo werkt het. Ja. Dankjewel Paula, tot de volgende.
1: De Agenda.
3: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
3: De muziekmiddag.
1: Met William van der Locht.
3: De muziekmiddag. 1968.
1: 1985.
3: 1976.
1: 19.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: We hebben vandaag Jewish Heritage Day met het thema liefde. En we hebben daardoor een open dag op de kinder-Joodse begraafplaats Zeeburg. Aan de Valentijnkade waar de ingang is. Om 10:00 gaan wij open. En ieder uur zijn er rondleidingen. 10, 11, 12. 13:00 om 1:00 is stal vol. Vanaf 2:00 hebben we geen officiële rondleidingen. Maar zal het personeel, de medewerkers, ze zullen u te woord staan en zeg maar, wellicht een kleine rondleiding geven. De Joodse begraafplaats is ruim 300 jaar oud. En een deel van die begraafplaats is in samenwerking en de liefde, zoals het thema is vandaag, tussen Marokkaanse jongeren en Joodse jongeren schoongemaakt. Einde bericht, Valentijnkade, gratis, toegankelijk. Liever geen honden en allemaal tot ziens. Liever goed schoeisel aan, omdat het drassig kan zijn.
0: Je luistert naar NH.
2: NH.
0: Overal in Noord-Holland op FM,
2: DAB+
0: en online.

0: Shout to the top hier op NH in de agenda. Wees maar niet bang, een monument van de week staat gewoon klaar. Stel, is eigenlijk al klaar voor, maar is nog even...
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Toch nog een voicemailtje.
1: U heeft één nieuw bericht.
2: Vandaag in Summer Park Sessions in Velzenbeek. Een uniek gebeuren van 65 jaar popmuziek gemeente Velzen in omgeving. Bekenstein Pop, dat was de traditie in Muiden en omgeving Bekenstein, waar allemaal soorten popbands hebben gespeeld. Vanmiddag een uniek gebeuren dus, komt allemaal naar het Park Velzenbeek. Er is cultuur, er is markt, er is van alles te doen voor kinderen ook. Dus tot 6 uur.

0: Schoolhouse was dat, een Standing on the Inside op NH in de agenda.
1: Het monument van de week.
0: Met wie?
1: Met Stella van Heesik.
0: Stella van Heesik, goedemorgen.
2: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Ja, je kunt de klok op gelijk zetten. Kwart voor precies ben je aan de beurt. Hoe fijn is dat?
2: Ja, heel goed gedaan.
0: Voor de mensen die erop zitten te wachten. En dat zijn wel mensen hoor, echt, die zitten erop te wachten. Monument van de week, je weet het, Stadsherstel, daar bellen we elke week even mee. Dat ben jij, Stella van Stadsherstel.nl. En jullie hebben nogal wat monumenten in jullie portfolio, om het maar even zo mooi te zeggen. En we pikken er elke week eentje uit, heel simpel. Nou, zeg het maar.
2: Ja, dit is dan nou weer een hele bijzondere. We hebben het er wel vaker over gehad, maar nu mag het ook bezocht worden. En dat is de Vondelkerk.
0: Kijk eens even, de ja, mag toch wel gedeeltelijk afgebrande Vondelkerk, mogen we gerust zeggen. En hoe kun je dat dan bezoeken? Want ja, hoe dan? Hoe?
2: Nou, precies. We hebben het heel veilig gemaakt natuurlijk. Want we zijn al maanden bezig geweest met het goed vastzetten van de muren die een beetje wankel stonden. Natuurlijk al het puin opruimen wat allemaal op het dak gevallen was en op de gewelven van de vieringtoren en van de daken. Nou, dat is allemaal opgeruimd. Het is nu allemaal veilig. En ja, daardoor is het mogelijk om een deel, want we kunnen niet alles bekijken, maar wel om een deel van de Vondelkerk te bekijken. En dat is op Open Monumentendagen is dat. Ja. Dus aankomend weekend, zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. En de vrienden mogen zelfs nog 1 dag eerder even kijken. Dan is het hopelijk ietsjes rustiger. Die kunnen dan op vertoon van hun vriendenpas binnenkomen. Maar ja, de mensen kunnen dan een deel van de kerk bekijken. En juist ook zien wat we dus al gedaan hebben eigenlijk.
0: En moet je je daarvoor aanmelden? Want ik kan me zo voorstellen dat het heel druk gaat worden.
2: Ja, nee, aanmelden hoeft niet. Dat hoeft eigenlijk nooit met Open Monumentendag. Nee. Dus het kan best druk worden. We hebben geen idee. Maar ja, we verwachten wel dat veel mensen dit willen zien. Omdat het wel uniek is. En ja, de eerste mogelijkheid. En misschien dat we het later nog wel eens een keertje doen. Maar dat weten we helemaal nog niet. Dat, nu komt het goed uit. Want we zijn nu eigenlijk klaar met de eerste fase. Hè, dus het beredderen van de kerk. Ja. We zijn nu bezig met de vergunningaanvraag. Die loopt nu. Dus we hopen over een maand dan zeg maar te kunnen starten met de restauratie.
0: Gek eigenlijk dat er nog een vergunning dan voor moet komen. Dus je zegt, ja, dat ding wordt gewoon gerestaureerd. Dus dat kan toch gewoon?
2: Ja. Nou ja, heel veel, eigenlijk het merendeel wordt wel weer zoals het was. Maar er zijn soms wat kleine aanpassingen die je moet doen. Omdat je natuurlijk moet verduurzamen. En die moeten natuurlijk ook weer een plek krijgen. Plus wat het ook is, ja, de toren is meer dan 100 jaar geleden is die op de kerk gekomen. Mm-hmm. Maar toen waren er hele andere regelgeving was er toen. Dus je hebt veel meer strengere regelgeving op betreft brandwerendheid natuurlijk ook. Ja. Hè, heel belangrijk. Mm-hmm. Maar ook gewoon windbelasting en dergelijke. Dus ja, je moet toch wel ook wel soms met andere materialen gaan werken om voor die stevigheid van die van de nieuwe toren om dat te realiseren.
0: Maar ik ga er toch vanuit stellen dat er niks veranderd wordt aan het uiterlijk.
2: Nee, je ziet het eigenlijk niet.
0: Nee, dat zou
2: dus
0: wel zijn.
2: Dus wat er soms verandert, dat is soms binnen in de constructie. Maar dat is de bedoeling natuurlijk. En daarom zijn we ook zo goed bezig met elkaar. Om dat allemaal goed te inventariseren. En goed te kijken welke materialen kunnen we nou het beste gebruiken daarvoor. En dat is wat we de afgelopen maanden ook al meteen vanaf 1 januari... met het architectenbureau van Sticht zijn we daar gelijk al mee gestart. Naast natuurlijk het beredderen van de kerk.
0: Dus ja, dat is mooi dat jullie ook even veilig hebben gemaakt. Dat er niet nog even een muurtje naar beneden komt.
2: Nee,
0: of zo.
2: Dat zal niet meer gebeuren.
0: Je wil
2: natuurlijk voorkomen dat er nog meer monumentale onderdelen verloren gaan, want dat is niet de bedoeling.
0: Nou, nogmaals, ik denk dat er heel veel animo voor is. En volgende week inderdaad, wat je zei, er is dan zijn alle monumenten opengesteld in Nederland zo'n beetje. Hè? Wel veel in ieder geval.
2: Ja, toch? Veel bijzondere monumenten vaak, waar je vaak niet zomaar naar binnen kan. Dus ook bij de Vondelkerk. En het is wel leuk, want in het koor kan je ook sommige kerkschatten eigenlijk zien. Dus je kan van dichtbij zie je dan het glas in lood. Maar je ziet ook de mozaïeken. Het zijn levensgrote mozaïeken die gemaakt zijn. Nou, die zien er nog behoorlijk intact uit. Maar Kuipers had ook allemaal schilderingen gemaakt, zeg maar, op de stenen van de kerk. Mm-hmm. En die stenen, die zijn steeds meer met water natuurlijk helemaal verzadigd geraakt. Van het bluswater, maar ook natuurlijk van het regenwater. Ja. En daardoor zijn de zouten, die zijn opgelost, zeg maar, in de stenen. Die komen, en die komen er nu, zeg maar, doorheen. Dus wat je nu ziet, is dat het vocht uit de stenen gaat raken en daardoor blijven de zouten blijft er dan op de oppervlakte over. En die drukken zeg maar die schilderingen eraf. En dat zie je van dichtbij nu gebeuren. En dat is
0: mooi.
2: Echt heel vreselijk om te zien.
0: Ja, en
2: we hopen
0: zien
2: dat het Ja, het is mooi, of nou ja, mooi, maar het is... je ziet het nu een keer van dichtbij hoe dat dus gaat. Ja. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat dat door blijft gaan. Dus vandaar dat we ook die dakconstructie erboven geplaatst hebben. Maar ja, het is natuurlijk nog steeds zo dat er heel veel water in de muren zit. Dus we verwachten dat er nog veel meer schilderingen van de muren afgedrukt worden.
0: Nee, ja, dat is dan wel een groot ding inderdaad. Nou ja, nu is, wat is het, ruim 9 maanden geleden is die brand daar ontstaan, hè? In de Vondelkerk, de restauratie, nou, die kan dan beginnen. Wanneer denk je dat alles afgerond is, Stella?
2: In 2028, dat is
0: dat weet je al. Ja. Oh, oké. Okay.
2: Ja, tuurlijk, we zijn al bezig met planningen en van alles. En
0: de opening wordt al gepland. Seminee. 2028, dat lijkt heel ver weg, maar dat is dan, valt dan wel mee, of zo.
2: Nee, dat precies, de kleine 2 jaar of zo nog, dus
0: Klinkt ver weg. Nou goed, in ieder geval voor nu even de Vondelkerk. Je kunt hem bezoeken tijdens de Open Monumentendagen. Dat is volgend weekend. Is dat zo?
2: Dat is volgend weekend, precies. En wat misschien ook nog wel leuk is om te melden, dat we ook een Vondelkerkpiek ontwikkeld hebben. Ook, dat komt natuurlijk allemaal te goede aan de kerk. Dus je kunt een piek voor in de kerstboom bij ons bestellen. En dan draag je dus bij aan de terugkomst van de Vondelkerk.
0: Wat een goed idee. En hoe ziet die piek eruit? Gewoon echt als de toren van de kerk?
2: Als de toren van de kerk. En je kan kiezen tussen zilver, goud of mat zilver. En we hebben ook nog ballen. Dus helemaal leuk.
0: Ja. Nou, misschien moeten we daar ook eens een keer iets aan koppelen voor de agenda. Dat we een soort prijsvraag doen, geen idee. En dat we zo'n piek kunnen winnen. Vind je dat leuk? Of,
2: goed plan, vind ik helemaal goed.
0: Nu niet meteen hoor, even voor de mensen die... dat moeten we nog even verzinnen dan tegen die tijd. Want gaan we doen. De kersttijd heel komt leuk. Er zelf weer aan. Dankjewel Stella, Monument van de Week, de Vondelkerk zelf. En die prijkt natuurlijk ook op onze Facebookpagina en haar agenda en bij stadsherstel.nl. Nou, ik wens jou een hele mooie week. Ga je nog leuke dingen doen? Nou, je hoeft niet alles te vertellen trouwens.
2: Nou, heel veel met de Vondelkerk.
0: Jawel,
2: heel
0: veel. Het zit helemaal in jouw systeem. Maar dat is ook heel mooi.
2: Nou, deze week vooral.
0: Ja, dat kan ik me eens voorstellen. Nou, heel veel succes daarbij dan.
2: Dankjewel.
0: Tot volgende week, Stella.
2: Tot volgende week. Dag, dag.
0: Nog even een liedje draaien van Shalamar en I Can Make You Feel Good. En dan even praten met Jos Heremans van Tekst en Uitleg. Komt hierna natuurlijk. En wie heeft hij te gast? Dat wil ik wel even weten. Jij natuurlijk ook.

0: Ze hebben ook een liedje gemaakt, The Second Time Around. Dat is ook van Shalamar, maar dit liedje, dat is toch weer een ander liedje. I Can Make You Feel Good, zo heet het liedje. Nou, leuk hè, heb je dat ook weer meegekregen. Zometeen hele andere muziek tussen 10 en 12. Met onze Jos Heremans. En ik moet ook meteen vertellen, daarna is Adres Onbekend weer terug.
1: Ja, dat is gewoon wel weer leuk. Toch?
0: Dus vind ik wel.
1: Dan is de zomer echt voorbij.
0: Ja, dat is dan wel jammer. Maar Adres Onbekend, dat is toch wel een fijn geluid op de zondag.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Wie heb je te gast straks?
1: Straks Stefan Pop, de gast. Je kent hem misschien wel. Hij doet de komische sketches, onder andere in Clickbait. Hij heeft ook een podcast samen met Anna Grimbert en Tex de Wit. Zo opgelost. Maar hij heeft ook een theatershow. Hij is natuurlijk stand-up comedian. En die theatershow heet Genoeg Over Mij. Ja, maar wij weten nog lang niet genoeg over hem. Dus we gaan hem straks een uur lang doorzragen over zijn leven en zijn roots en zijn drijfveren.
0: Nou, genoeg over jou dan. Zometeen luisteren naar de tekst en de uitleg. Met ook gewoon even een beetje bijkomen ook wel. Want het was te druk hoor in de agenda.
1: Jij moet even gaan liggen.
0: Nou, genoeg over mij. Veel plezier deze zondag. Luisteren naar NH, dan komt het helemaal goed. En fijne week.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
8: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
13: Ik ben Manon uit Den Helder.
14: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
15: Ik ben Christa uit Alkmaar.
16: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
17: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
18: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Tien uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Dat was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort en ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
13: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smidje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smidjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smidje met DT.
14: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
15: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
16: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
23: Mama! Mama! Mama!
24: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
23: Mama, een kleurplaat!
24: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
25: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Mama!
26: Kijk nou, je zit naast papa.
24: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
27: Tekst en uitleg.
28: Met Jos Heremans.
29: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij Tekst en Uitleg op deze alweer zonnige zondagochtend. De eerste zondag van september en daarom begonnen we natuurlijk ook met September Morn van Neil Diamond. Wat hebben we voor je in petto in 2 uur Tekst en Uitleg? Nou, straks tussen 11 en 12 is Stefan Pop te gast. Je kent hem waarschijnlijk wel als stand-up comedian, maar ook als meewerker aan het programma Clickbait. En hij heeft ook nog een podcast met Tex de Wit en Anna Grimbert en die heet dan Zo Opgelost, waarbij ze allerlei problemen oplossen op een simpele wijze. Nou, daarover gaan we straks tussen 11 en 12 uitgebreid spreken. Maar voor het 11 uur is, hebben we natuurlijk 2 vergeten liedjes voor je. Althans, eentje in het eerste uur en ook nog eentje na 12. En een nieuwe vertaalplaat. Ik kan nog niet al te veel verklappen, maar de vertaalplaat komt vandaag uit het Duits. Dus heb je een voorkeur voor de Duitse taal, dan zit je goed. En waarom komt die uit het Duits? Nou, er zijn daar verkiezingen die nogal belangrijk zijn, geloof ik, in een bepaalde deelstaat. Enfin, nee, het was gewoon toeval. Goed, we gaan door met muziek die je niet zo heel vaak hoort op de radio. Want daarvan zijn wij liefhebber. Wij draaien heel graag liedjes die je eigenlijk bijna niet hoort op de radio. Of waarvan je denkt, god, die heb ik lang niet gehoord. Nou, het volgende liedje is niet heel oud. Maar je hoort het niet heel vaak op de Nederlandse radio. Het heeft te maken met Excuses, Je Pardon van Zaz. MUZIEK

0: Ja, mooi. Robert Long, Flink zijn. En daarvoor hoorde je Zas met Je Pardon.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
0: De vertaalplaat van vorige week. Was die moeilijk? Nou, hij was niet heel moeilijk. Maar je moest het wel weten, want we zaten namelijk met een dubbele titel. Het was namelijk het volgende lied. Komt hij aan, hoor. Daar komen de paarden. En de trompetten. En daar is dan Annalena. En Annalena die zong over einen Ring mit deinem Namen. Maar toen Gert Timmermans dat nummer hoorde, toen dacht hij van ja, kan allemaal wel wezen, maar ik maak er brandend zand van. Nou was er in Nederland al een liedje met de titel Brandend Zand van Anneke Grunlo. Maar ja, dat werd door deze Gert Timmerman gewoon vergeten. Waardoor er altijd verwarring ontstaat. Welke brandend zand bedoel je? Nou, wij bedoelden vorige week dus de brandend zand van Gert Timmerman. En dat is de oplossing van de vertaalplaat. En die gaan we nu helemaal horen.

Ooit heeft voor hem de zon echt geschenen. Hij had geen liefde, geen huis en geen geld. Schoot iemand neer

Ja, een vrolijk lied over een gevangene die ontsnapt is. Gert Timmermans die schreef de tekst. En dat kwam dus oorspronkelijk uit het Duits. Door de zangeres Annalena, die van oorsprong dan weer uit Denemarken kwam. Nou ja, enfin, laten we het allemaal maar niet ingewikkelder maken dan dat het is. Het was in ieder geval een mooi lied uit een ver verleden. En we krijgen wel eens de vraag van, kunnen jullie ook niet vertaald laten doen die wat van recentere datum zijn? Nou, dat kan. Ik zal je nog even vertellen hoe het ook alweer zit. Hè. Je kunt het antwoord doorgeven op 088-850-51-52. Dat kan via de app, dus 088-850-51-52. Of je kunt natuurlijk een mailtje sturen naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. tekst-en-uitleg@nhradio.nl. En dan gaan we nu over naar de opgave van deze week. En die opgave van deze week, die is uit het Duits. Het is een nummer wat je waarschijnlijk wel kent. Maar ja, wie zong het in het Nederlands, hè? Het komt zo'n beetje uit de periode rond 2010, denk ik. En in Nederland is het ook in de originele uitvoering wel een redelijk bescheiden hitje geweest. Maar het werd pas groot in Nederland toen er een Nederlandse zanger mee aan de haal ging. Enfin, meer ga ik er niet over vertellen. 088-850-51-52 via de app of tekst-en-uitleg@nhradio.nl.

Ja, die ken je natuurlijk allemaal in het Engels. Maar ik denk, ik draai vandaag eens in het Frans. Het is geen vertaalplaat, hè? Het is gewoon een grapje. C'est mot stupide van Jeanne Chirel en Albin de la Simone zongen C'est mot stupide. En daarvoor hadden we dus wel de echte vertaalplaat. Ja, dat was wel weer leuk hoor, die echte vertaalplaat. Want het was natuurlijk een Duits nummer van Herbert Grönemeyer. Der Week. En dat is in het Nederlands ook gezongen door iemand. Je krijgt nog heel even de tijd van mij om een antwoord door te geven. Op 088-850-51-52. 088-850-51-52. Alleen via de app. Maar je kunt ook mailen naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. En dan kijken we ook tussen al die goede antwoorden wie we nog niet gehad hebben. Nou, er zitten altijd wel weer nieuwe winnaars tussen. En die krijgt dat mooie tekst-en-uitleg opschrijfboek. Dus dat is hartstikke leuk. Dus tekst-en-uitleg@nhradio.nl via de mail of 088-850-51-52 via de app. Ik ga je even iets laten horen uit vroeger tijd. Komt-ie aan.

Ja, kan je niet te lang laten horen, dat wil ik niet aandoen, want het kraakt. Het kraakt aan alle kanten. En dat is natuurlijk hartstikke jammer dat het zo kraakt. Maar ja, er is niks aan te doen. Het komt namelijk uit 1919 en dat is best lang geleden. En het werd gezongen door Jean-Louis Puisuisse. En waarom draai ik dat nu? Nou, het is vandaag 6 september en hij is op 6 september 1880 geboren. En die Puisuisse, dat was er eentje. Dat was een hele bekende cabaretier eigenlijk. Eigenlijk was hij journalist. Hij is later cabaretier geworden en hij zong heel veel liedjes. Dit liedje was een liedje trouwens geschreven door een van Nederlands beste tekstschrijvers ever, Dirk Witte. Het heet Mens durft te leven. Ja, en die Puisuisse, ja, hij is niet heel oud geworden. Want die overleed op 26 november 1927. Dus dan kun je zelf uitrekenen hoe oud hij was. En dat was wel weer een verhaal ook. Want die Puisuisse, die is dus 3 keer getrouwd geweest. Hè? Dus Puisuisse, die hield er wel van om wat meerdere vrouwen tegelijk. Nou, niet tegelijk eigenlijk, geloof ik. Nou, hoewel, ik weet het ook niet. In ieder geval, was hij dus 3 keer getrouwd. En zijn laatste vrouw, die was Jenny Gilliams. Die zat bij hem in het cabaretgezelschap. Maar er zat ook nog een man in het cabaretgezelschap. En zeker de Chaco Kuiper. En die had ook nog een verhouding met die Jenny Gilliams gehad. En Jenny maakte het uit. En toen was die Chaco zo boos dat hij in 1927, op 26 november... op het Rembrandtplein in Amsterdam, dus gewoon op het Rembrandtplein... moet je je voorstellen, schoot hij het echtpaar Puisuisse dood en daarna zichzelf. Dus dat is natuurlijk een bijzonder gruwelijk einde van het leven van Jean-Louis Puisuisse. En ja, later zat er ook nog wel een leuk verhaal aan. Want Puisuisse, wat ik net al vertelde, die trouwde dus 3 keer. Eerst in 1903 met Jacoba Smit. Daarna met Fie Karelsel, die naam ken je misschien wel. En toen dus in 1927 met Jenny Gilliams met de S. Maar na het overlijden van Puisuisse werd hij dus begraven. En die familie Gilliams die wilde niet dat Jenny bij Puisuisse werd begraven. En veel later, toen Fie Karelsen overleed, stond die erop in haar testament, had ze dat neergezet, dat ze bij Puisuisse begraven wilde worden. En dat is ook inderdaad gebeurd. Nou ja, goed, tot zover het verhaal van Puisuisse. Maakte mooie liedjes. Maar ik kom er eigenlijk op omdat hij vandaag dus geboren is op 6 augustus dus. Maar dan in 1880. En omdat ik het gewoon een heel mooi lied vind, Mens durft te leven. En dat is dus weer geschreven door Dirk Witte, waarover later meer. De uitvoering die wij gaan horen van Mens durft te leven is van Ramses Shaffy.

leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan.

Ja, Wake Me Up When September Ends van Green Day. Maar ik denk dat je nu ook al wakker bent, hè? Ik denk dat je niet hoeft te wachten tot eind september. Er zaten flink wat gitaren in, hè? Ja, die waren goedkoop. Dus ze hebben er een heel stel gekocht, Green Day. Hadden er wel een hit mee. Dus dat is, zit dan wel weer goed. We zitten een beetje, heb ik het net met Marcel over, een beetje in de vertaalde liedjes vandaag. En dat gebeurt eigenlijk per ongeluk. Het is niet zo dat we nou expres liedjes uitzoeken die weer in een andere taal gezongen worden. Maar het is, ja, soms kom je liedjes tegen dat je denkt, oh, hoe zou dit zitten? Nou, we hebben nu een liedje. En het is eigenlijk een driedubbel vertaalliedje. Het origineel is uit het Frans. Je kent het allemaal in het Engels. En we gaan het horen in het Spaans. Ben je er klaar voor? Komt-ie aan.

0: Tja, Joan Baez en The Gypsy Kings. En die zongen dus My Way, maar dan op zijn Spaans. En het kwam oorspronkelijk weer uit het Frans, hè. Kom d'habitude. Goed, tot zover dit driedubbele vertaalblokje. We gaan iets heel anders doen.
1: Tekst en uitleg.
2: Tekst en uitleg.
1: NH.
2: Uit het rijke live-archief van NH.
0: Ja, we draaien wel eens wat vaker uit het live-archief. Dat doen we eens in de zoveel tijd. Dan hebben we er zin in. Dan gaan we de kast opentrekken. En dan gaan we die lange gang in. En dan gaan we op zoek naar opnames die we hebben gemaakt van artiesten. Toen we hier nog live opnames maakten van artiesten. Dat is een jaar of 10 geleden. Toen deed ik ook een programma dat heette Bijlagen. En daarin traden allerlei artiesten op. En daar hebben we gelukkig nog heel veel opnames van. Dus dat is hartstikke leuk. En we blijven een beetje in Zuid-Europese sferen. Dus niet Spaanstalig dit keer, maar Portugees. En dat is een zangeres. Ze heet Maria de Fátima. Je kent haar allemaal wel. En ja, dat was een zangeres die kwam uit Portugal. Die ging in Nederland zingen. En die vond het hier zo leuk dat ze hier is gebleven. En ze is eigenlijk buiten Portugal de bekendste, mogen we toch zeggen, fado-zangeres. Ze doet het alleen niet meer vanuit Lissabon, maar ze gaat de hele wereld over, vanuit Amsterdam. En zo kwam ze ook bij ons in de studio en ze zong een aantal liederen. En één daarvan gaan we nu laten horen. Hier is Maria de Fátima, live.

0: Ja, dat waren nog eens tijden, mensen. Toen hadden we prachtig mooie live-opnames van diverse artiesten. Waaronder deze dus van Maria de Fatima. Hier opgenomen bij NH in de NH Radiostudio's. En prachtig mooi afgemixt ook door de technici die daar hun uiterste best voor hebben gedaan. En gelukkig hebben we dat hele live-archief nog weten te bewaren. En af en toe laten we wat horen hier in tekst en uitleg. Ik ga even de administratie met je doornemen. We hadden vorige week natuurlijk de vertaalplaat. En je wil natuurlijk weten wie het goed had. Brandend Zand. Nou, dat was Gea uit Amstelveen. En nu hebben we ook een winnaar, want we lieten Herbert Grönemeyer horen. Van met het nummer Der Week. En dat is in het Nederlands vertaald door mijn goede vriend en collega Leo Driessen. En die heeft daar De Weg van gemaakt. En toen werd het gezongen door Guus Meeuwis. En ja, daar kregen we heel veel goede oplossingen voor. En daar moesten we er één uitkiezen. En dit keer is het een oplossing die via de mail is binnengekomen. Dus via nhradio.nl. Dus nhradio... Nee, hoe was het nou? Tekst en uitleg at nhradio.nl. Tekst en uitleg at nhradio.nl. Dat is ons mailadres. En het is Trudy geworden. Trudy Quiel. Trudy, als je ons nog eventjes je adres mailt... dan kunnen we dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek naar jou toesturen. En dan kun je daar volgende keer al je oplossingen inschrijven. Altijd leuk. Ik heb zelf ook zo'n boek. Daar schrijf ik alle winnaars in. Dat is altijd handig, want daardoor vergeet ik ze niet. Gaan we iets anders doen? Ja.
1: NH. Tekst en uitleg.
2: Het vergeet me liedje. Vergeet me liedje.
0: Ja, Harry uit Haarlem. Dat klinkt ook wel goed trouwens. Die zei, vroeger kwam ik altijd bij een platenzaak achter de grote kerk in Haarlem. Zeg maar bij de grote markt. En in die platenzaak, daar werkte iemand en die heeft één keer een hitje gehad. En toen dacht ik, wie zou dat dan zijn geweest? Ja, hij is later bij een platenmaatschappij gaan werken. En dat hitje is Pittsburgh in the Rain. Oh, dacht ik toen, dat is Leon de Graaf geweest. Inderdaad, Leon de Graaf. En daarom draaien we dat nu als vergeet me liedje. Je hoort het eigenlijk bijna nooit meer. Het heeft nog wel een leuke... af en toe komt het nog wel op in de top 2000. Dat is heel gek. Dan is het daar blijkbaar dan weer niet vergeten. Leon de Graaf met Pittsburgh in de Rain.

0: uit 1971, Pittsburgh in the Rain van Leon de Graaf. Stond in de top 2000 voor het laatst in 2001. Daarna is hij eruit gevallen. En wij vallen er ook uit. En we doen dat met een liedje van Barbara. Tot zo.
1: Dites-le-moi du bout des lèvres. Je l'entendrai du bout du cœur.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
10: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
11: Ik ben Leni en ik kom uit Ilmerdam. Je zal er maar wonen.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen en verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is het tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar het werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
17: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
16: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
19: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
20: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
24: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu bij Dirk, Nutrilon opvolg, druimus of peutermelk, €12,99.
2: Tekst en uitleg. Met Jos Heremans.

0: tekst en uitleg.
1: NH. Ja, welkom terug bij Tekst en Uitleg. We zitten in het tweede uur en we begonnen met Hariwig Minnis. Met een nummer wat natuurlijk heel bekend geworden is door Corrie van der Bos. Het is genoeg. Hariwig doet de dames. Zo heette dat programma waarin ze liedjes van allerlei vrouwen zong. En dat deed ze met het Matanki kwartet. En dat was echt verbluffend goed. Jammer dat daar eigenlijk nooit een vervolg op gekomen is. Want het waren echt heel goed gearrangeerde liedjes. En zij heeft blijk gegeven van het feit dat ze prachtig kan zingen. En ja, ik was onder de indruk daarvan. En daarom laten we dit nu horen. Maar er zit natuurlijk altijd nog een andere reden achter, ook bij een titel van een liedje. Want we gaan het zo hebben over Genoeg Over Mij. En dat is het theaterprogramma van stand-up comedian. En mogen we toch ook wel zeggen, clickbait, virtuoos, Stefan Pop. Die ook nog eens een keertje podcast maakt onder de titel Zo Opgelost. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Alleen dan moet hij wel even hier zijn. Hij is onderweg. We willen dat hij heel voorzichtig doet. Dus hij moet zich niet haasten. We moeten rustig aan doen. En als hij hier aankomt, dan vangen wij hem op. Ja, dat doen we. En daarover zingt hij weer Roxanne Hazes.

0: Ja, we vangen haar op. Roxanne Hazes met Vang je mij. En wij vangen straks Stefan Pop op als hij hier binnenkomt razen. Die is onderweg naar ons toe, maar we hebben wel al even contact met hem. Goedemorgen, Stefan.
1: Goedemorgen, Jos.
0: Hoe is het ermee, jongen?
1: Ja, ik ben heel nog ziek geweest.
0: Ja, je klinkt echt heel erg verkouden. Dus wij bewonderen het enorm dat je toch in je auto gestapt bent op weg hier naartoe.
1: Hey, maar ik was helemaal aan het trillen dat ik het vergeten was. Ik was eindelijk vannacht. Ik zei tegen mijn vriendin, ik ga nog heel even liggen hoor.
0: Ja.
1: En ik hoorde ping.
0: Ja, dat waren wij.
1: Bijna, toch?
0: Uh-oh. Ja, dat was ik. Ja, ben je, maar je doe rustig aan, doe voorzichtig ook. Ja. Ik denk dat je het afgelopen vrijdag hebt opgelopen, want toen stond je in een strandtent waarschijnlijk.
1: Nou, het was wel waardig, ja.
0: Ja, ging het goed?
1: Ja, ging heel goed. Het was eigenlijk, wat ik stiekem leuk vind, is dat ik af en toe een beetje een vreemde plek uitkies om dan te gaan optreden.
0: Ja.
1: Dus een strandtent in plaats van een theater. En de mensen die het risico nemen om ook een beetje op alternatieve plekken te komen kijken.
0: Ja.
1: Dat zijn heel vaak hele leuke mensen.
0: Oh, oké. Okay. Maar ja, je loopt natuurlijk wel het risico. Kom je er wel een beetje bovenuit? Want het is natuurlijk ook een beetje jolig gedoe altijd in zo'n strandtent.
1: Nou, het was binnen, hè. Het was dan in Bloomingdale's.
0: Ja.
1: En die hebben dan een afgesloten ruimte.
0: Ah. Ja.
1: Die ze vaak gebruiken voor symposia en zo. En ze hadden het begin van dit jaar al contact gezocht. Misschien is het wel leuk om daar een keer comedy te doen.
0: Ja.
1: En ik kan het wel collega's aanbevelen. Want als je dan begint op te treden en die zon die zakt in de zee.
0: Ja.
1: Ja, een perfecte decor is er niet.
0: Nee. Nee, nou ja, en binnenkort gewoon alle theaters in. Rij rustig onze kant op. Zo dadelijk gaan we het uitgebreid hebben over jouw theaterprogramma. Genoeg over mij. Over je werk als podcastmaker met Anna Grimbert en Tex de Wit. En natuurlijk ook over die succesvolle serie Clickbait. Tot zover, rij rustig. En we staan, het welkomstcomité staat voor je klaar, Stefan Pop.
1: Ja,
0: oké, tot zo.
2: Je zit daar zo diep in gedachten, dus ik denk voorzichtig met je mee.

0: Lisa Osterman met Genoeg. Een liedje uit een van haar vorige programma's. Maar ze is weer in reprise gegaan met het programma De Baas. En als je kans hebt om daar naartoe te gaan, dan zou ik dat zeker doen. Er zijn hier en daar nog wat kaarten te krijgen. Niet meer in onze provincie, geloof ik. Ik denk dat er misschien nog een paar te vinden zijn. Zo, ja, in Leiden bijvoorbeeld zie ik de komende maand. Maar ja, dan moet je maar even goed op zoek gaan. Want het is een programma wat zeer de moeite waard is. Lisa Osterman. Maar Lisa Osterman is niet de gast bij ons. Nee, bij ons is te gast. Helemaal vanuit Amsterdam, Stefan Pop. Die is dus onderweg met Gevaar voor Eigen Leven. En dan zul je misschien denken, Stefan Pop. Wie is dat ook alweer? Nou, zelf weet hij dat heel goed.
1: Ik weet heus wel hoe ik eruit zie, hoor. Ik zie eruit als een gast die, als hij geen biologische avocados koopt, in elkaar wordt geslagen door zijn vriendin. En dat is ook zo. Dat is ook zeker meerdere keren gebeurd. Maar dat vind ik ook zo lastig eigenlijk, als je me eerlijk vraagt aan feministen. Want er zijn heel veel sneuwe gasten zoals ik. En ik zie er een paar van jullie zeker zitten. We zijn echt, we zijn met een hele grote groep sneuwe mannen. En dan moet ik naar feministen luisteren dat alle mannen stom zijn. En dan zie je zo, ja, alle mannen zijn ook heel stom. Toen ik denk, ik durf helemaal nooit te praten met vrouwen. Je hebt helemaal niks aan mij. Er zijn ook heel veel sneuwe gasten. Dan moet je zeggen, ja, maar in essentie lossen alle mannen alles op met seks en geweld. Dan denk ik, nou, ik niet. Ik los helemaal niks op met seks en geweld. Moet ik eens een keer proberen thuis. Om het even op te lossen met seks en geweld. Ik heb geen machtspositie, hoor. Echt niet. Ja, de enige machtspositie die ik wel eens heb is als ik een weekendje wegvlieg met mijn vriendin en de vliegtickets staan in mijn telefoon. Dat is de enige machtspositie die ik heb. Dat ik dan tegen mijn vriendin kan zeggen, nou, als je mee wilt, dan pijp je me maar. En het gevolg daarvan is dat ik niet meer mag inchecken. Dat is eigenlijk waar we nu zijn beland. Maar als een max schaap moet mijn groep mannen zo, ja, alle mannen zijn stom. Ik durf niet eens te praten met vrouw tot mijn 21ste man. En dan fietste ik ze naar huis. En dan durfde ik ook helemaal geen move te maken. Dan zei zo'n meisje van, nou, wil je nog even bij mij naar boven komen en dan een kopje thee drinken? En dat was helemaal kortsluiting. Zo, ik lust geen thee! En dan ging ik weg.
0: Ja, dat is dus Stefan Pop. Heb je een beetje idee wat je zo dadelijk te wachten staat? Nou ja, we gaan het wel over hele andere dingen hebben natuurlijk ook. Over zijn theaterprogramma, over de podcast, zo opgelost. En natuurlijk ook over Clickbait. We kijken wel hoeveel tijd we nog hebben. Ondertussen gaan wij even lekker luisteren naar Julie en Claire.

0: Genoeg, genoeg. Julien Clerc daarover zong hij. Assez, assez. Zullen we het Vergeet Me Liedje doen vast?
1: Ja. NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het Vergeet Me Liedje.
3: Vergeet Me Liedje.
0: Ja, er kwam een verzoek binnen of als Vergeet Me Liedje graag een nummer wilde laten horen van de Stars on 45. En dan het liefst een van de eerste. Dus Proudly Presents the Star Sisters. Nou, doen we toch even.

0: Ja, de Stars on 45 als vergeet een liedje. Altijd leuk om die oude liedjes te horen. Dat zijn dus weer oude liedjes in een nieuw jasje. En de oude liedjes zelf, ja, die laten we af en toe ook wel horen. En dan zijn het hele oude vergeet een liedjes. Vergeet een liedjes kun je doorgeven op 088-850-51-52 via de app, hè, zoals gebruikelijk op zondagochtend. En je kunt ook mailen naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. Tegenover mij zit inmiddels Stefan Pop. Goedemorgen. Zeker. Goedemorgen. Ja. Na een doldwaarse rit door Noord-Holland is hij hier aanbeland. Hey, goed dat je er bent.
1: Dankjewel. Nogmaals dank voor de uitnodiging.
0: Ja, dag.
1: En excuus aan de luisteraar en aan jullie voor deze vertraging.
0: Ja, daar zijn luisteraars die zeggen, hartstikke leuke liedjes hebben we gehoord om in te stijgen. Maar laten we even beginnen bij wat jij in het dagelijks leven gewoon doet. Stefan Pop, jij bent stand-up comedian. Of moet ik je eigenlijk comedian noemen?
1: Ik vind wel dat ik meerdere genres nu doe. Mm-hmm. Dus ik voel me wel meer comedian, ja.
0: Ja. Ja, want je hebt een show in het theater.
1: Ja.
0: Dat kun je eigenlijk geen stand-up noemen, want het is gewoon twee keer drie kwartier. Dus dat is een avondvullend programma.
1: Ja, en dit is wel echt een cabaretvoorstelling.
0: Ja.
1: Dus ik heb hiervoor ook wel stand-up voorstellingen gemaakt. Voorstellingen hiervoor was echt veel meer stand-up. Maar deze heeft wel echt een duidelijke cabaretstructuur, zoals we dat kennen in Nederland.
0: Ja, wat is het verschil tussen stand-up en cabaret? Dat is altijd natuurlijk een
1: heikele kwestie. Ik heb bij stand-up heel erg het gevoel dat je op de golven van de zaal een beetje besluit om op verschillende manieren je teksten aan te vliegen. Mm-hmm. Je hebt wel eens collega's die zeggen dat ze dan hun teksten op het podium dan uitkiezen. Dat heb ik dan niet helemaal. Maar dat je de ene keer met woede een stuk begint en de andere keer met juist fluisterend of zo. Dus dat stem je een beetje af op de zaal. Mm-hmm. En als je een cabaretvoorstelling maakt, dan heb ik toch veel meer die theaterboog. Dus die versnellingen en vertragingen, die heb je van tevoren met je regisseur al afgesproken. Want anders kom je aan het eind niet uit.
0: Oké. Okay.
1: Dus het is iets preciezer werk daarin.
0: Ja.
1: En stand-up is daarin organischer.
0: En is stand-up ook misschien meer fragmentarisch? En is een cabaretvoorstelling meer een rode draad die je volgt?
1: Nou, zeker als het een cabaretstructuur heeft, merk je vaak na een uur, op drie kwartier, een punt dat je toch een soort van kantelpunt moet hebben. In films heb je dat ook altijd. Het hoofdpersonage zit met een probleem en hij moet het oplossen. Of zij moet het oplossen voor zichzelf. En dan draait die film. En dat voel je bij een cabaretvoorstelling ook veel sterker dan bij stand-up.
0: Ja.
1: Daarom zie je dat heel vaak stand-up voorstellingen ook een uur zijn.
0: Ja. Dan ben je ook wel moe.
1: Ja, dan ben je eigenlijk wel moe, ja. En dan heeft het publiek ook vaak wel genoeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, omdat je natuurlijk heel erg geconcentreerd probeert te luisteren. En het gaat natuurlijk van het ene onderwerp naar het andere onderwerp.
1: Ja.
0: Bij een cabaretvoorstelling word je meer meegenomen in de persoon.
1: Nou, en je hebt met je regisseur natuurlijk nagedacht over hoe kan ik die broog naar 90 minuten trekken. Of in mijn geval, ik heb twee keer 45 minuten.
0: Ja.
1: Dat je dus met elkaar bekijkt, oké, hoe kunnen we dat chaosmoment, dat kritieke moment, precies iedere avond op het juiste moment hebben.
0: Ja, want jij bent wel een cabaretier, om het dan zomaar te zeggen, die het heeft van gesproken woord. Jij gaat er geen liedjes tussendoor mogen.
1: Nee, nee.
0: Heb jij het ooit wel eens overwogen?
1: Ja, maar daar heeft het publiek wel voor gekozen om maar vrij duidelijk te maken, dat moet je niet meer doen.
0: Okay.
1: Ik hoorde net het liedje van Lisa Osterman en ik kan met zoveel jaloezie naar luisteren.
0: Ja.
1: Hmm. En gewoon dat ik dacht, dat talent had ik zo graag willen hebben.
0: Ja, maar je hebt weer andere talenten. Want jij neemt het publiek mee op een reis door je leven eigenlijk. Hè, in het programma Genoeg Over Mij.
1: In dit programma, ja. Dat klopt, ja. Ik ben nooit iemand geweest die over zijn afkomst op het podium wilde staan. Maar in dit verhaal, wat ging over dictaturen en algoritmes en censuur. Kwam mijn achtergrond dat mijn ouders Roemeen zijn en zeker mijn grootouders zoveel last hebben gehad van het communistische regime in Roemenië. Gingen die twee zo vaak de teksten kruisen. Dat ik dacht, dat is wel misschien mooi om die twee verhalen naast elkaar te leggen.
0: En hoe is dat? Want in hoeverre speelt jouw achtergrond daarin een rol? Want je ziet er zo Hollands als boskoopse appeltjes uit. Dus hoe is dat ontstaan? Hoe zijn jullie met z'n allen hier beland?
1: Nou ja, dat is een verhaal op zich. Mijn Roemeense opa was een tropenarts.
0: Oh.
1: Ja, die was tropenarts. En die was tropenarts geworden in Indonesië. Dus ik heb één Nederlandse oma.
0: Ja.
1: En die hebben elkaar ontmoet op de boot naar Indonesië.
0: Jeetje.
1: En zoals mijn vader toen in de jaren 80, begin jaren 80, eind jaren 70, naar Roemenië gegaan om te kijken waar hij vandaan kwam. En daar heeft hij mijn moeder leren kennen. Dus zo is dat, dat is een wereldreis
0: is
1: op zich.
0: Die connectie, ja. Want dat, Roemenië in de jaren 70, jaren 80, dat was gewoon streng communistisch nog met een dictator aan het hoofd.
1: Mijn vader was heel links.
0: Ja.
1: En daar is hij wel langzaam vanaf gevallen
0: toen hij daar kwam.
1: Toen hij daar kwam, ja. Dus hij is heel idealistisch naar naartoe gegaan, denkend dat daar de toekomst lag.
0: Ja.
1: Maar dan is hij wel wakker geschud, ja.
0: Maar hij is daar dus naartoe gegaan. Omdat hij zijn roots wilde vinden.
1: Ja.
0: Het grappige is, ja, dat is misschien een beetje een persoonlijk verhaal. Ik ben dus in eind jaren 70 ook in Roemenië geweest. Oh. Een keer op vakantie. Omdat ik dacht van, nou, dat lijkt me zo'n land, daar moet ik een keer heen.
1: Ja.
0: En ja, je ogen vielen open van verbazing. Want er werd nog met paard en wagen gereden.
1: Ja.
0: Als je een excursie wilde doen, dan moest er altijd iemand mee. Als je het vliegtuig uitstapte. Daar stonden er twee rijen militairen waar je tussendoor naar de paspoortcontrole moest. Dat is dus ook een beetje het land waar jouw vader toen in terecht kwam.
1: Zeker, maar hij was ook een van de enige buitenlanders die in dat land was en in die stad.
0: Ja.
1: Dus hij was ook wel een attractie.
0: Ja.
1: Dus ik weet dat je net zei dat ik er in Nederlands uitzie, maar als je ons in Roemenië neerzet, dan ben ik behoorlijk Roemeen, hoor. Dan zie je wel dat het...
0: Oh ja?
1: Maar dat gaat dan als een lopend vuurtje, dat er natuurlijk een Nederlandse Roemeen ineens in de stad is.
0: Oeh.
1: En dat was dan best wel een grote stad, maar...
0: Welke stad
1: ik weet dat mijn vader zijn kamergenoot, die was van de geheime dienst. Die moest hem in de gaten houden.
0: Oh ja. Ja,
1: en de Nederlandse geheime dienst heeft mijn vader ook nog wel contact. Of hij niet klusjes wilde doen daar.
0: Daar, of
1: zijn hele andere tijden.
0: Zijn oren en zijn ogen goed open wilde houden. Ja.
1: Zo'n detail treed ik niet in het programma, hoor. Nee. Maar
0: hij had in die tijd ook wel dat vrouwen, met name in Roemenië, probeerden contact te leggen met westerse mannen om het land te ontvluchten natuurlijk. Ja.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ik wil mijn moeder nu niet die hoek in duwen.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik denk, ik vraag het toch even.
1: Nee, het is echt een liefde. Want ze zijn na 40 jaar nog steeds bij elkaar.
0: Ja.
1: Dus daar heb ik vol geloof in.
0: Ja. Dus dat is jouw Roemeense roots. Dus dat is één deel van het programma. Het andere deel is jouw grote afkeer van algoritme.
1: Ja.
0: Ja.
1: En die is ontstaan omdat ik het sketchprogramma Klik weet maken. En wij zenden heel vaak uit op de sociale media en internet.
0: Ja.
1: En ik begon steeds meer te merken dat bepaalde filmpjes, ondanks dat ze dus veel geliked werden, zoals je dat dan zegt, ineens na een uurtje ineens op een plateau kwamen en niet werden getoond.
0: Op een plateau, moet je even uitleggen. Plateau,
1: dus je ziet een filmpje stijgen in views en ineens stopt dat.
0: Okay.
1: Terwijl je wel ziet dat die goed wordt ontvangen door het publiek. Dus je ziet veel comments, je ziet veel likes. Dus in principe, als het geen filmpje is wat aanstootgevend is of scherp, dan zou je verwachten dat die doorgroeit.
0: Ja.
1: En bij scherpe aanstootgevende filmpjes of onderwerpen die gevoelig liggen, dan zag ik gewoon dat het dus op een plateau kwam.
0: Okay.
1: En ik heb daar ook een opiniestuk over geschreven in de Volkskrant. Ik denk dus, als je dat lang genoeg doet, dan gaat het publiek steeds meer schrikken van heftige onderwerpen.
0: Ja.
1: En makers gaan er steeds meer voor kiezen om te maken wat het algoritme wil.
0: En wie zit daarachter dan? Wordt dat zo ingesteld door
1: Een paar factoren. Dus een factor is simpelweg commercie. Dus McDonald's verkoopt gewoon weinig hamburgers als ze daarvoor een filmpje hebben gehad over de oorlog in Oekraïne. Dat is gewoon niet zo'n leuk thema.
0: Ja.
1: En je hebt natuurlijk bepaalde landen, regeringen, die bepaalde woorden, bepaalde onderwerpen niet getoond willen worden.
0: En merk jij ook verschil? Want jullie maken met Clickbait hele leuke filmpjes, hele grappige sketches eigenlijk, maar dan in beeld.
1: Ja.
0: Heb je daar ook het idee bij dat het per onderwerp verschilt hoe snel je op zo'n plateau komt?
1: Ja hoor. Ja, ja hoor. Nou, dus ik kan het meest heftige voorbeeld wel geven. Dat geef ik ook in de voorstelling. Maar we hadden een filmpje, een sketch gemaakt over Gaza. En we hadden, ik weet al die triggerwoorden. Dus ik weet dat ik niet die woorden moet gebruiken. Ik weet dat ik niet die beelden moet laten zien. Dus alles was abstract. Dus toen hadden we het gepost. En toen hadden we 57 views in het eerste uur. En dat is voor ons ontzettend weinig. Want we gaan meestal naar 500.000.
0: Ja.
1: Dus toen gingen we dus even kijken wat er aan de hand was. toen was de bestandsnaam Gaza Line-up. Zo heette de bestandsnaam.
0: Ja.
1: Dus toen hebben we die film dus weer van internet gehaald. Hebben we hem opnieuw gemonteerd.
0: Ja.
1: Andere bestandsnaam gegeven. En toen hadden we 600.000 views.
0: Dit is bizar, hè, eigenlijk.
1: En mensen weten het niet. Omdat, nee. Kijk, wij zijn aan de achterkant nog bezig hiermee. Dus wij zien dat.
0: Ja.
1: Maar gewoon als je gewoon aan het scrollen bent, dan komt het niet in je op. Alleen als je heel lang iets niet ziet, dan raak je ook niet gewend aan scherpere humor, denk ik. Dus dat was mijn punt ook in dat opiniestuk. Ik maak me best wel zorgen dat mensen, die weerbaarheid van mensen, dat minder en minder gaat worden. Ja.
0: En de weerbaarheid van mensen, die gebruik je natuurlijk ook in je theaterprogramma, want je laat beelden zien, ook uit Roemenië.
1: Ja.
0: Ook niet al de vrolijkste beelden.
1: Nee.
0: Van het, de manier waarop de familie Ceausescu zeg maar, wordt gearresteerd ook.
1: Ja.
0: Hoe reageert het publiek daarop? Is dat een beetje
1: nou,
0: hetzelfde?
1: De meeste mensen snappen het wel. Het is wel echt het punt waar je naartoe bouwt in de voorstelling.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, kijk, ik heb ook wel geleerd in mijn carrière, ik kan niet iedereen plezieren. En voor sommige mensen komt het te hard binnen. Of die interpreteren het op een andere manier.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan hebben we het echt over een heel, heel klein groepje, hoor.
0: Ja.
1: Want de meeste mensen zijn, die vinden dat juist interessant dat je het naar dat punt hebt gebracht.
0: Ja, en dat je laat zien wat er ook echt gebeurd is.
1: Zeker,
0: verdonkeren maan je het eigenlijk een beetje.
1: Ja, maar dat is, dat is ook deel van die weerbaarheid. Dat mensen gewoon denken bij comedy van het moet gewoon lachen zijn. Het moet gewoon grappig zijn.
0: Ja.
1: Kom op. En dat is eigenlijk waarom ik een eerste helft heb en een tweede helft. Die eerste helft is vol op de humor.
0: Ja.
1: En het kan tot in die tweede helft. Dan hebben we het over dat punt op 3/4.
0: Ja.
1: Dat je dan en jezelf en je publiek klem zet.
0: Ja.
1: En dan moet je hem dan gaan draaien.
0: Ja.
1: En als je voor de pauze een gezellige, grappige avond hebt gehad.
0: Ja.
1: En misschien minder open staat voor die tweede. Zeker de tweede helft van de tweede helft.
0: Ja.
1: Dan kan dat wel rauw op je dak. Maar dat vind ik zelf dus artistiek. Was dat wel de echte uitdaging.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Je had dat ook om kunnen draaien. Dat je kunt zeggen, mensen na de pauze gaan we lachen.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar dan weet ik niet of ze dan waren gebleven in de pauze.
0: Nee, dat is niet wel. Dat is een risicootje natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Jij bent al heel lang bezig. Was jij een jongetje dat vroeger op de salontafel stond en de verjaardagsvisite vermaakte?
1: Nou, ik was vooral een jongetje die dan op zijn kamer verhalen bedacht en uitschreef.
0: Mm.
1: Ik schreef voor de schoolkrant en zo. En toen had ik het gevoel dat niet iedereen dat las.
0: Mm.
1: En toen is deze jongen op het podium gaan staan, omdat hij dacht, nou, dan moeten ze wel naar mijn verhalen luisteren.
0: Ja. En toen?
1: En dat voelde heel erg goed.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat was wel echt een eye-opener. Ik was namelijk helemaal niet zo van aandacht vragen. Maar gewoon die ideeën en die verhaaltjes die ik bedenk. Mm-hmm. Daarom is Clickbait ook zo'n fijne uitlaatklep voor mij. Dat ik visueel een verhaaltje kan vertellen, maar ook gesproken op het podium. Of in een podcast iets op kan gooien, op kan lossen.
0: Ja, laten we even naar dat Clickbait gaan, want het zijn scènes. Dan moet je heel scherp zijn in hoe je teksten schrijft. Hoe doen jullie dat? Want je werkt met een groep mensen. Jullie zijn nu met z'n vieren, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En nou, ik schrijf het.
0: Oh, jij schrijft
1: het? Ja, ik schrijf het gewoon. Ik schrijf alle teksten.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dan hebben we één keer in de 2-3 maanden hebben we een leessessie.
0: Ja.
1: En zit de rest erbij.
0: Ja.
1: En dan lezen we wat ik heb geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En dan scherpen we dat met z'n allen aan.
0: Ja.
1: En dan valt er heel vaak wat af. Dus je schrijft eigenlijk 2 keer zoveel.
0: Ja.
1: En dan gooi je de helft weg.
0: Oké. Okay. En wat doe je met die andere helft die je weggooit? Kun je dat dan gebruiken in je theatervoorstelling?
1: Soms. Maar het is ook wel echt een reden waarom je het weggooit.
0: Ja, het is niet alleen kill your darlings, maar ook kill your uglies.
1: Maar die leessessie is heel fijn, want soms heb je in je eigen hoofd dat je denkt dat het heel erg grappig is.
0: Mm-hmm.
1: En dan maakt zeker de leessessie, de voorleessessie, maakt wel duidelijk, oh nee, het is eigenlijk inderdaad niet zo grappig.
0: Ja.
1: Ik vind het gewoon zelf een komisch moment.
0: Ja.
1: En andere keren denk ik bij mezelf, ja, ik heb er niet zo heel veel vertrouwen in, maar laat het maar gewoon lezen. En dan blijkt tijdens het lezen dat iemand een stemmetje pakt.
0: Ja. Oh,
1: of iemand
0: een
1: toevoeging geeft en ineens groeit zo'n scène.
0: Ja.
1: Dus ik gooi ook in het begin niks weg, maar als je dan aan het lezen bent, dan moet je heel streng zijn.
0: Ja. En met wie zit je nu? Met Kees van
1: Amstel?
0: Valentina Toot.
1: Robert Blij.
0: Oh ja.
1: En Tukir Weinstein.
0: Oh, oké. Okay.
1: En Robert Blij was ook genomineerd voor de Roos Door.
0: Ja.
1: Ook een eigen kindersketchprogramma met Freek Donkers. Freek Donkers is een jaar regisseur geweest bij ons. En showrunner.
0: Ja.
1: Dus wij zien ook Clickbait echt als een springplank voor jonger talent.
0: Ah ja, kun je je aanmelden dan?
1: We hebben vorig jaar een aanmelding gehad, ja.
0: Ja.
1: Dus hebben we een heel breed, hebben we gewoon gezegd, stuur me dat in. En dan, dus we hebben 600-700 aanmeldingen gehad.
0: Zo.
1: En toen hebben we een workshop gegeven aan 40 van die mensen.
0: Ja.
1: En daar zijn ongeveer 10 van overgebleven. En die gebruiken we nu af en toe in sketches.
0: Ah ja, zo. Ja. Het is wel zo natuurlijk dat stand-up comedian en sowieso comedy is heel hot tegenwoordig. Het is natuurlijk wel heel erg veranderd in vergelijking met vroeger. Hè? Als je dit, wat jullie doen bijvoorbeeld, vergelijkt. Nou ja, ik noem maar wat, noem maar een thema van een paar grote namen. Met Freek de Jonge of Wim Zonneveld of Wim Kan of Toon Hermans. Dan is het een heel andere manier waarop jullie de werkelijkheid benaderen.
1: En hoe doe je precies dat?
0: Nou ja, het lijkt harder te worden. In die zin van dat je de werkelijkheid veel meer visualiseert dan dat je dat kon.
1: Nou, ik kan je zeggen dat als ik ga schrijven, ik begin met beelden. En niet met tekst.
0: Nee.
1: Dus ik ga echt nadenken, wat voor beeld kan ik nou scheppen? Wat visueel prikkelend is voor een kijker, ja.
0: En zijn er dan nog dingen die je niet wil laten zien? Waarbij je zeg maar je eigen inquisitie bent?
1: Nou, wat ik heel bewust doe, bijvoorbeeld nu bij Clickbait. Vroeger hadden we heel vaak dat we bewust waren van de camera.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan maakte hij een sketch en dan keek je in de camera. En Draastaal deed het bijvoorbeeld ook heel erg veel.
0: Ja.
1: Dus dan in de camera keken of een reportage maakte. En dan ben je bewust van de camera. Maar wat ik heb gemerkt, dat heel veel comedy op internet wordt gemaakt door mensen die in hun eentje zijn of in duo's zijn. En die pakken altijd de camera. Dus die kijken in de camera.
0: Ja.
1: Dus ik heb eigenlijk een beetje een nieuwe regel sinds 2-3 jaar. Dat als ik aan het schrijven ben, dat ik zoveel mogelijk sketches probeer te schrijven.
0: Ja.
1: En een vierde wand.
0: Ah ja.
1: Omdat dat dan anders is dan wat er al wordt gemaakt op internet.
0: Ja, ja.
1: Dus, ja, er zijn gewoon bepaalde trends waar je inderdaad rekening mee houdt.
0: Het is trouwens best moeilijk ook, hè? Want er is een enorme golf aan comedians op dit moment. Om je te onderscheiden, dat lijkt me best lastig.
1: Ja, ja, en tegelijkertijd is er ook een trend bij die makers om dus heel erg op die snelheid te zitten. Om zo snel mogelijk het eruit te gooien. En soms kijken we wel eens naar en denken bij mezelf, ja, had hier nog maar even een paar uur extra over nagedacht.
0: Ja, dat is zeker zo. Ja.
1: Het is namelijk heel veel korte baan.
0: Nou ja, ik kijk natuurlijk omdat er natuurlijk hier ook regelmatig gasten komen zoals jij. En ook andere mensen die optreden. Het komt inderdaad wel voor dat je denkt bij voorstellingen van ja, best leuk, maar het is nog niet af.
1: Nee, dat begrijp ik heel goed.
0: Maar waar zit die druk? Zit die bij de producenten omdat die iemand in het theater willen hebben en de theaters zijn?
1: Ja, dat doet ook het algoritme. Dus als jij een jonge maker bent, dan moet je je onderscheiden waarschijnlijk op internet. En dan moet je 3-4 filmpjes per week maken.
0: Ja.
1: En anders val je uit dat algoritme.
0: Ja.
1: En ik heb dan een voordeel dat we een podcast hebben lopen, Clickbait hebben lopen. En ik heb wat stand-up. Dus ik heb eigenlijk altijd wat 3-4 filmpjes in de week.
0: Ja.
1: Maar als jij dus niet zo'n ondersteunend netwerk hebt, dan moet je het allemaal in je eentje doen.
0: Ja.
1: En dat is wat je dan merkt. Dat mensen dan eigenlijk boven hun kunnen aan het produceren zijn.
0: Ja.
1: En eigenlijk zijn ze super talentvol. Maar eigenlijk zouden ze maar gewoon 1 filmpje per week moeten maken.
0: Ja, ja. Ja, de haast om vooral gezien te blijven.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is er een baan bij eigenlijk.
1: Nou ja, en ze doen dan heel vaak is de sketch 1 gedachte.
0: Mm.
1: Dus dat is 40 seconden.
0: Ja.
1: En dan is de grap gemaakt. En wat we eigenlijk altijd proberen met Clickbait, en het klinkt heel gek om dat al lang te noemen, maar voor social media is 2-3 minuten best wel lang.
0: Best lang, ja.
1: Maar in een sketch van 2 minuten zal je hem moeten draaien.
0: Ja.
1: Dus dan is het niet de eerste gedachte, dan moet ook die tweede gedachte langskomen.
0: Ja.
1: En dan komen we eigenlijk terug, net zoals bij een cabaretvoorstelling, het driekwartspunt.
0: Ja.
1: Er moet iets gebeuren nu, want anders haak ik af.
0: Ja.
1: En dat is de uitdaging die je zelf maakt. Hoe langer je speelt, hoe heftiger dat moment is.
0: Ja, en wat je ook steeds meer ziet, tenminste, is dat als er geen tekst onder staat, als het niet ondertiteld is, dan klikken mensen het alweer weg.
1: Ja.
0: Dat is echt bizar, toch?
1: Nee, maar wij houden zelfs dus rekening met het feit dat wij veel hoger schieten. En wat ik daarmee probeer te zeggen is dat de ruimte die je tussen je hoofd en de bovenkant van het beeld overlaat, is bij ons relatief groter dan bij televisieprogramma's, omdat wij weten dat als wij het verticaal posten, dan staat daar heel vaak je naam en een Instagram van die titeltjes staan naar boven.
0: Ja.
1: Dus als je hoofd te dicht op die rand is, dan gaat dat over je hoofd heen. Dus in al dat soort dingen denken wij dus al na. Ja. Over hoe wij die filmpjes moeten produceren.
0: Ongelooflijk, ongelooflijk. Maar goed, laten we even naar het theater gaan. Ik denk niet dat we uitgebreide tijd hebben om het te hebben over Zo Opgelost. Wat een hele leuke podcast is. Die jij samen maakt met Tex de Wit en Anna Grimbert.
1: Ja.
0: Met hele leuke vragen.
1: Ja, hier een paar deuren verderop.
0: Ja, een paar deuren verderop. Ja. Dat wordt hier in de studio ook gemaakt. Er zitten hele leuke dingen bij. Wij verzinnen zelf ook altijd allerlei vragen die we nog steeds moeten insturen. Maar goed, dit geldt te rijden. Daar moeten de mensen dus maar uitgebreid zelf naar gaan luisteren. Ik moet het nog even gaan hebben over je theatershow. Want je staat de 14 en de 15 in de Kleine Comedie in Amsterdam.
1: Ja.
0: Dat is wel het Walhalla voor een comedian, toch?
1: Zeker, zeker. Het is namelijk een theater wat zich leent voor comedy, omdat het een constructie heeft waardoor het publiek heel dicht op het podium is.
0: Ja.
1: En die balkons zijn ook heel dicht bij je. En je zit een beetje krap. En stiekem is dat...
0: Of achter een paal.
1: Of achter een paal. Het is eigenlijk een perfecte plek voor comedy daarin. Dat mensen dicht op elkaar zitten. En een beetje ongemakkelijk. Er zijn een paar theaters in Nederland die eigenlijk je niet zou verwachten dat het zo gunstig is voor comedy, maar die juist heel gunstig zijn. Heel vaak zijn comedyclubs in een kelder bijvoorbeeld ook een hele prettige plek.
0: Ja.
1: Omdat het een soort van geheim genootschap dan voelt.
0: Ja, je kruipt op elkaar.
1: Je kruipt op elkaar, ja. Ja.
0: Zijn er ook plekken waar je niet graag optreedt?
1: Zeker. Ik heb zelf een... Ja, maar dan pak ik ineens heel veel theaters. Maar ik heb zelf namelijk een voorkeur voor een verhoogd podium in plaats van een vlakke vloer.
0: Ja,
1: want als je op een vlakke vloer staat... Heel veel zalen in Nederland zijn tegenwoordig multifunctioneel. En dan hebben ze dan een tribune die wordt uitgeschoven.
0: Ja.
1: Maar dan wordt die heel hoekig. Dus als je dan aan het uitspelen bent... Ja, het is een beetje radio, dus ik kan het niet echt voordoen. Maar je staat heel erg rechtlijnig tegenover je publiek. En als je dus iets wil uitspelen... dan heb je niet die ronding van een toneel... waardoor je iets in de ronde kan spelen en alleen maar zo vlak. En dat vind ik zelf theatraal minder.
0: Ja, en je staat omhoog te kijken.
1: Je staat ook omhoog te kijken. En dat is, denk maar na over hoe je een telefoongesprek dan uit zou spelen. Voor een tribune is dat anders dan voor een rond podium.
0: Ja.
1: Dus ik ben stiekem wel blij dat ik nu iets grotere zalen mag spelen.
0: Ja, ja, ja.
1: Want die middenzalen zijn heel vaak die multifunctionele zalen.
0: Ja, het leukste zijn natuurlijk die zalen zoals de Kleine Comedie, de Leidse Schouwburg of de Haarlemse Schouwburg. Dat je echt die oude, hoe noem je dat? Er is een naam voor, ik kom er even niet op. Dat het echt die ronde vorm heeft. Dan word je eigenlijk omarmd door het publiek.
1: Ja, ja. Dat is voor spel, vind ik dat veel fijner. Ja.
0: Ja. We hebben nog anderhalve minuut. Zit jij nu op het hoogtepunt van je carrière, Stefan Pop? En zeg je van, nou, hierna word ik schrijver van romans?
1: Ik heb wel eens een boek geschreven en toen heb ik er 130 verkocht of zo.
0: Oké, dat lijkt me nou geen goede keuze.
1: Maar ik probeer iedere ochtend gewoon wakker te worden en te denken, wat wil ik nu maken? En ik voel me gezegend dat ik meerdere opties heb om het idee wat ik heb in een bepaalde artistieke vorm te gieten. Dus of nou podcast, sketch of theater is. Ik voel me echt gezegend dat ik daarin een keuze heb.
0: Ja, en die keuze die blijft jou. Je wil niet voor één ding kiezen.
1: Nee. Ik weet dat veel... Dat zou sommige dingen ook ten goede komen. Maar zo zit ik gewoon niet in elkaar.
0: Nou, we gaan je ongetwijfeld nog vaker spreken en langer. In de toekomst. Voorlopig moeten we het hiermee doen. Want 14 en 15... 15 en 16 september in de Kleine Comedie staat Stefan Pop. En als je verder wil zien waar hij speelt in onze provincie, dan moet je gewoon maar even naar zijn website gaan. stefanpop.nl. En dan komt het .com trouwens. Dan komt het allemaal dik voor elkaar. Ja. Straks, na 12, hebben we Ron Kars, die is terug van vakantie. En is het dus ook weer adres onbekend. En wat ons betreft wens ik je nu vast een hele gezellige zondagmiddag. Maar ik weet ook al wie er volgende week komen. Dan gaan we het namelijk volop hebben over Franse muziek. Over de nieuwe voorstelling C'est ma vie van Britta Maria en Maurits Fonsen. Voor nu dus nog een hele gezellige zondagmiddag.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
9: Ik ben Toon uit Spaarndam.
10: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
11: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
12: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
13: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Twaalf uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. En ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging. Daar werkte hij regelmatig. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
18: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
19: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
21: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
9: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
23: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches on the look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
28: Zondag.
29: Het beste uit 60, 70 en 80.
30: De muziekmiddag.
31: Met William van der Locht.
32: De muziekmiddag.
33: 1968.
34: 1985.
35: 1976.
36: 1976.

0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
2: Met Lilian van der Locht.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH. NH helpt.
1: Wie is een taart?
3: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
1: Waard. Wie is een taart waard?
4: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
3: Ja, super lief mensen. Die is heel veel van me. Ik raak helemaal een beetje emotioneel.
1: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?
5: NH.
1: Adres onbekend.
0: Met Roemke.

0: is onbekend.
1: Goedemiddag. Ja, gelukkig, daar zijn we weer in de volle studio, omringd door verhalen waar we binnen gaan, waar we stil van worden. Dat je het weet, het is gedaan met rust. Wie weet gaat straks bij jou de telefoon. Door wie hoop jij nog eens gezocht te worden? En als je ons weer wil helpen, leg ons gratis nummer alvast vast in je telefoon. Weet je het nog? Het is 0800 30 30 300. In die volle studio, bekende gezichten. Deze zijn van voorjaar 2025. Er zijn niks veranderd, tenminste van de een weet ik het niet. Aad Duivenstein vertelde toen over zijn rossige vriend Kees Slaman uit het Westland, over vakanties met een tent die groter was dan de auto, dan de lelijke eend. Alleen, Aad kon hier niet zijn. En Kees die zegt, ja, ik ben gevonden, ik kom toch gezellig. Een omgekeerde zoektocht dus een beetje. Hij had een lijst bij zich als handelaar.

0: Een Iron Butterfly in een Cadde de Vita.
1: Oh ja.
2: Ja. Ja. Ja. Nou, dat was een leuke tijd. Nou.
0: Ja, we gingen op vakantie naar Frankrijk met die twee eentjes en een kever.
1: Ja, in die bungalow tent. Ja.
0: In die tent. Ja, en er was ook Wim, Aad, Kees, Nol en Aad Kester was erbij.
1: Hé. Hey. Ja, zo ging dat toen, beste Kees. Jij bent gewoon weer terug. Je had genoeg gesprekstof. Is inmiddels alles afgewerkt van die hele lijst?
0: Ja, we hebben eigenlijk de hele lijst nagelopen met Aad. En ik heb een hele goede verstandhouding met elkaar. We appen ook heel veel en we praten ook.
1: Ja, want jullie waren toen 20ers en nu in de 70. Nu zien we jou ook voor het eerst, Aad.
3: Ja.
1: Is de vriendschap wat jou betreft hersteld? Kan dat nog na al die jaren?
3: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. En het is ook gewoon leuk om iemand waar je vroeger een vriend was en zulke leuke dingen hebt gedaan en dan op een gegeven moment kwijtraakt. En dan na al die jaren afvraagt van ik zal die best eens weer eens willen zien.
1: Ja, dat kunnen mensen allemaal doen op adresonbekend.nl. Ik weet dat jouw lichaam je een hele tijd in de steek heeft gelaten.
3: Ja, klopt.
1: Dan komt er een vriend van toen terug. Denk je dat dat helpt in het herstel, zo'n vriendschap?
3: Ja. Nou, ja, ik vind een goede vriendschap is voor mij heel erg belangrijk.
1: Ja, zo is het. Dat is Adres Onbekend. En ontzettend fijn dat jullie bij ons zijn deze middag. En je weet dat Adres Onbekend begint aan het laatste hoofdstuk. Na 55 jaar is het eind in zicht. We worden wegbezuinigd per 1 januari. En dan willen we er liever nog niet aan denken hoeveel zondagen we nog met je mogen delen. Maar dat zijn er 17. En één van ons is al verdwenen. Sterverslaggever Emilie de Boer is ons voorgegaan.
4: Ik ben Emilie de Boer en ik ga de boer op om jouw zoektocht op te halen. Elke week weer. Regio in, regio uit.
5: Ze kwam hier als Friese stagiaire van begin 20 binnen.
4: Goedemorgen, het is mijn Emilie de Boer van de KRO, van het programma Adres Onbekend.
6: Goedemorgen.
4: Ik hou misschien een hele gekke vraag, maar ik ben op ziek naar iemand die de Elfstedentochtskaart had, een jongetje zo'n 90. Hebben je persoonslijsten van de meesten die de Elfstedentochtskaart hadden toen?
5: Emilie was er in veel talen. Ze reisde het land door, regio in, regio uit. Diana zocht haar vader. Amy vond hem in een hoge flat en ze moest daar praten als brugman.
4: Emilie de Boer. En ik werk voor een radioprogramma. En dit is een oude bekende van u.
7: Ik vraag me godverdomme wat. Jullie overvallen me zo ontierlijk.
4: Dat weten we.
7: Waar ik over... Ik denk aan alles, maar behalve aan dit.
4: Leg dat dan eens uit.
7: Nog belazerd.
8: Hoezo belazerd?
7: Ja, denk je zelf?
8: Ja, door haar.
7: Ik heb er nooit bij zullen staan.
4: U wist het niet natuurlijk.
7: Nee.
4: Maar als u nou even de tijd hiervoor neemt.
5: Nog een talent. Ongebreideld enthousiasme. Via dating vond Jan van 84 een vrouw. Stella van al 92. Amy onderzocht na een week of wat hun status was.
4: Ik kan het niet geloven dat jullie nog steeds gewoon hier
9: wij
4: samen zijn.
9: Wij zelf niet.
10: Nee, hij zegt het net nog.
9: Net nog. Ik ben er met mijn pet niet bij.
5: Uiteindelijk trouwden ze ook. En wie was hoorbaar als getuige?
11: Jan schuift de ring aan de vinger van juffrouw Stella.
4: Nou, harder Jan.
5: Hoofd van de zoekbrigade, brenger van veel goed nieuws. Deuren gingen voor haar open.
4: Maar het is een en al feest, want hij hangt aan de telefoon. Draai je maar om. Want Mansoor, ongelooflijk knappe man trouwens. Ik heb hem net gezien. Die is hier. Hallo.
5: Dag Amy, 15 jaar hebben we van haar mogen genieten. Ergens in Amsterdam komt nu een middelbare school oren tekort. Want is verrijkt met haar. Nu hun mevrouw de Boer. Zij heeft een moedige stap gezet.

0: Als je dat hoort, weet je dat het grote zoeken weer is begonnen. Welcome back door John Sebastian.
1: Johan kan hier niet zijn. Hij zit met zijn been in het gips in Breda aan de telefoon. Het is nu bijna 3 jaar geleden toen hij ook telefoon kreeg. Hij werd compleet overvallen, want zijn eerste liefde belde hem. Connie van Meel uit Terheiden. Het knappe meisje dat hem verdrietig achterliet in het jaar 1960. Op Goede Vrijdag, dat vergeet hij niet meer. Dat ene telefoontje bracht hem zo in de war dat hij haar nummer direct kwijt was. Belde Connie hem nog maar eens.
0: Ja, doet ze dat maar vandaag. Dat zou helemaal mooi zijn. Meneer Johan van Doesburg, wat is daar gebeurd? De telefoon ging en aan de andere kant zegt iemand hallo met Connie?
2: Ja, inderdaad, zo is het gegaan. Zei je met Connie van Meel, weet je nog wie ik ben? Dus ja, dat weet ik zeker nog wel. Dat ben ik niet vergeten. En ze stelde eigenlijk voor om contact te hebben. En ik was daar totaal door verrast. Nooit zoiets verwacht. Want ja, het was ook al zo lang geleden. Ja, en het vervelende was, het kwam op een totaal ongelegen moment ook nog.
0: Wat was het ongelegen moment? Wat was er aan de hand?
2: Nou, ik was toen heel drukdoende met de mantelzorg voor mijn vrouw. En ik dacht, wat moet ik hier nu mee? Ja. Ik dacht, ja, ik schuif het even door. Ik heb gezegd toen, ik kom hierop terug, ik bel je later wel.
0: Ja, en luisterde uw vrouw toen mee?
2: Ja, die stond erbij.
0: Oh ja. Dat maakte het nog ongemakkelijker.
2: Ja, ik vond het ook niet gepast om op dat moment dat te gaan doen. Ja. Ik dacht, nou, ik kijk later wel. En op die telefoon kon je dus zien wie dat er gebeld had. Al ja. Toen niet. En later bleek dat die functie het ook niet meer deed. Dus ik was het nummer kwijt.
0: Ja, vanwege de functie toen, op je telefoon, ja.
2: Ja, en ik ben toen gaan zoeken. En nou ja, ik heb van alles geprobeerd, maar niet kunnen achterhalen.
0: Nee, wat zal zij gedacht hebben? Die Johan, die zegt zo weinig?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik vraag me ook af, waarom heeft ze me toen gebeld? Het was meer dan 60 jaar geleden zonder enig contact. En ja, mogelijk is ze mij ook misschien niet helemaal vergeten.
0: Nee, dat lijkt
2: dus
0: zo.
2: Dus die vraag, ja, die bleef bij mij hangen van hoe zit dat?
0: Ja, Connie van Meel, als u dit hoort, bel 0800 30 30 300. Dan gaan wij het wel over u hebben, mevrouw van Meel. Want zij was je eerste liefde?
2: Ja. Die ben ik tegengekomen in augustus 1959. Met een groepje jongens gingen we zwemmen in Oosterhout. En het was een nichtje, geloof ik, van een van die jongens. En die ging dus mee. Nou, ik zag haar toen voor het eerst. En nou ja, ze maakte wel indruk. Vond het een hele mooie verschijning. Er is toen nog geen afspraak gemaakt. Ik was toen nog redelijk groen ook.
0: 16 jaar zo te zien.
2: Ja, later kwamen we elkaar tegen, want onze routes naar school die overlapten elkaar deels en we stonden voor dezelfde overweg stil. En ja, toen kwamen we toch weer in contact met elkaar. En ja, verkering is misschien een groot woord, maar het was allemaal niet zo spectaculair. We zijn in ieder geval gezamenlijk een aantal dingen gaan doen. Bezoek aan een museum, een expo, nog een keer gaan zwemmen, schaatsen op natuurreis. Een keer mee naar carnaval.
0: Ja, allemaal
2: dat
0: leuk, hè?
2: En ben daar ook bij.
0: En je noemt en haar wel je eerste liefde.
2: Jawel, en vooral veel op en neer fietsen naar te rijden.
0: Ja. Wie heeft hier een eind aangemaakt aan deze relatie?
2: Zij zelf.
0: Waarom?
2: Dat was, ja, dat vroeg ik me ook af, maar blijkbaar ben ik niet boeiend genoeg geweest in die tijd.
0: De groen misschien?
2: Dus, ja, dus op Goede Vrijdag 1960 zei ze van, dat is over, ik maak het uit. En ja, misschien dat ik in die tijd ook ja, nog iets of wat verlegen was. Dat is later wel een eind aangekomen, want ik ben het onderwijs ingegaan. Ja. En dan moet je wel zorgen dat je altijd zelf de regie hebt.
0: Ja. Ja, dat moest Connie eens weten. Dat heeft ze nooit kunnen horen, want ze belde en je kon weinig terugzeggen. Je hebt nu de regie over deze zoektocht. Ik zie ook, je hebt de foto's erbij gepakt. Gaan we ook zo doen in de uitzending. Maar nou, zij zelf nog. Wij zoeken Connie van Meel uit Terheide, geboren 1944.

0: De George Baker Selection in The Little Green Bag. Fijn dat we er weer zijn, tenminste. Dat vinden wij. Een telefoontje roerde veel aan. Connie van Meel, de eerste die het hoofd van Jan, toen nog Johan van Doesburg, op hol bracht. En dat doet ze 65 jaar later nog eens. Want zij belde, zij moet nu 82 zijn, hij al 83. Ze belde hem in Breda. En die telefoon ging weer neer. En je denkt, ik wil haar weer spreken. Kwam zij toen weer helemaal boven, Johan, bij je?
1: Ja. Echt wel. En ja, er kwam weer van alles boven. Terug naar die tijd. En ja, ik moet ook zeggen, ze is nooit helemaal uit gedachten geweest. Een aardig voorbeeldje is, ik luister graag naar Radio 5. En als Buddy Holly langskomt met Peggy Sue, dan zie ik altijd het beeld van Connie weer.
0: Ja, en jouw vrouw, die er nu niet meer is, wist dat ook?
1: Nee, daar heb ik eigenlijk nooit veel over verteld. Nee.
0: Het was tussen jou en haar. Ja. Ja. Maar kennelijk is ze je dus niet vergeten.
1: Nee, blijkbaar. Ik heb geprobeerd van alles om ze te achterhalen. Gezocht in de regio Terheide, maar dat leverde allemaal niets op. Dat is een doodspoor.
0: Ja. En jij weet alles nog tot in detail. Wat zegt dat? Is dat vanwege Connie of heb jij gewoon een ijzersterk geheugen?
1: Ik denk het laatste. Ik ben het onderwijs ingegaan. Ik heb wat acties gehaald. Ik ben begonnen met Frans, daarna economie en vervolgens geschiedenis. En dat is mijn hoofdvak geworden.
0: Ja.
1: En een wapen van een geschiedenisleraar is natuurlijk een goed geheugen.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk, vandaag krijgt deze geschiedenis een nieuwe episode. Belt Connie van Meel nog eens, maar nu dan wel naar ons. Gratis, maar nooit voor niets. 0800 30 30 ja. 300. En zij is er gelukkig nog wel, ons hoofd van de zoekbrigade, Anne Groenman.
2: Ja, en die zoekbrigade die staat te popelen om weer te beginnen na de zomer. En ze zijn ook direct in jouw zoektocht gedoken, Johan. Een snelle zoekronde op de achternaam van Meel, Terheide, levert niet direct iets op, dat zei jij zelf ook al. Dus ja, wat kunnen wij dan verder doen voor jou? Nou, ik denk waar wij het allerbeste in zijn, namelijk samen met alle luisteraars proberen om dichterbij te komen. En de eerste reacties op je verhaal, die komen ook al binnen. Zo reageren Peter en José dat ze ook in de hoofdstraat in Terheide hebben gewoond. Ze zeggen, ja, buurmeisje Connie, die hebben wij wel gekend. Maar ja, waar ze gebleven is, geen idee. En ook Kitty reageert en zij zegt, Connie van Meel was een vriendinnetje van mij van de lagere school. We hebben zelfs nog contact gehouden toen we alle twee verkering kregen. Dus dat klinkt veelbelovend. Ja. Maar, zeg ik er gelijk bij, maar helaas heeft Kitty ook al jaren geen contact met Connie. Dus zij kan ons niet verder helpen, ze wordt wel herkend. Maar ja, nu is het nog wachten op die ene verlossende tip die ons naar het nu brengt, waar Connie nu zou kunnen zijn. En dus moeten we oproepen, zit jij nu thuis te luisteren en heb jij wel contact gehouden met Connie van Meel? Of ken je iemand anders uit Terheide met die achternaam bijvoorbeeld? Bel ons dan even op 0800 30 30 300. Of je kunt ons ook mailen op zoeken@adresonbekend.nl.

0: Blues in Texas is een enorme hit in de Verenigde Staten. Is het hier de doorbraak van Ella Langley? Wij banen ons een weg door de veelheid aan verhalen van afgelopen zomer.
1: Word ik gezocht?
0: Een liefde die eindigde met een hersenschudding. Jij werd aangereden, Ineke van Gent. En je vriend van toen, Lex, herinnert zich dat hij aan je bed stond. En dat min of meer gelijk ook jullie afscheid was. Beetje vaag. Het was in Voorschoten. Hij werkte bij de marechaussee. En het boterde niet zo goed tussen hem en jouw vader. En dat hielp niet.
2: Ik heb nog bij afscheid nog een LP'tje of een EP'tje. Een plaatje in de bus gegooid bij haar. Met een liedje van Wilco Bertie, van die hebt er geleerd van mij te gaan houden.
3: Ja, vanavond om 17:15 ben ik vrij, heet het liedje. En de vraag is natuurlijk, heeft Ineke van Gent dat singeltje nog? Ze komt uit 1946 en van de Leidseweg 121 in Voorschoten, waar ze woonde met haar ouders en drie broers en zussen. Ineke van Gent is veel gezien in de gereformeerde kerk. Ze werd doktersassistente en trouwde met meneer Boom. En samen gingen zij in de Bollestreek wonen.
0: Het is hier vaker gezegd, weet waar je aan begint als je zomaar uit nieuwsgierigheid een DNA-databank bezoekt. Zo ontdekte Amsterdamse Stefan 3 maanden geleden dat zijn vader niet is. En zijn Duitse moeder Ingeborg Floor leeft niet meer. Stefan komt zelf uit 1970. Toen werkte moeder in een Duits ziekenhuis in Hattingen. Ze woonde daar intern. Met wie ging zij om?
3: En hoe kunnen wij Stefan helpen? Hij is geboren in maart 1970. Zijn moeder woonde toen al jaren in Hattingen, bij Bochum en Essen in Duitsland. En moeder Ingeborg Helene Hermine Floor was daar verpleegkundige in het Evangelisch ziekenhuis. Wie kende haar? Ze is geboren in 1940 en 10 jaar geleden is ze gestorven.
0: We zijn ook nog in Lelystad, maar dat hoor je niet aan Virginie. Er komen 20 Limburgse seconden aan over jou, Madeleine Huizing. Jij was haar beste vriendin op de Rijks-HBS in Roermond. Jij kreeg veel meer aandacht van jongens. Je was ook zo knap. Je had ook een liefde. Koos was dat. Hij ging naar Amerika en dat deed jou verdriet. Als vriendinnen rekten jullie de grenzen op in de klas.
4: Voornamelijk op school haalden we ondeukende dingen uit. En moesten we overblijven. En dan, nou ja, ik was een echte rebel in het overblijflokaal. Nou, dan hadden we er van die boterhammetrommeltjes waar ze van die banden omheen zaten, van die weggelaten banden. Nou, en daar schoot ik dan de lampen mee van de muur af of zo.
3: Madeleine Huizing moet dit toch nog weten, ook al speelde het zich 60 jaar geleden af in Roermond. En daar woonde de familie Huizing ook, op het Karel Doormanplein. Dat vriendje Koos heette voluit Koos de Kruif en hij emigreerde dus naar Amerika. Vader Huizing reisde ook, want hij moest vaak verhuizen vanwege zijn werk bij de NS.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Het eerste zoekprogramma van heel Nederland met Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: Het was ook de zomer van Erna Wietsma. We leerden haar kennen in de openingsuitzending van vorig jaar. Ze heeft een veel jongere broer en zus tegen wie ze letterlijk opkijkt. Ze zijn veel langer dan zij. En anders. Ze is erachter hoe dat komt. Moeder Ali is op een warme zondagmiddag eenmalig tegen een man aangelopen over wie ze het niet meer wil hebben. Het was in een café in Wierden. Een middag in 1962 die Erna voortbracht.
2: Via een verhaal heb ik gehoord dat op een zondagmiddag dat ze daar is geweest met een vriendin samen en twee mannen. De vriendin is met een van die mannen weggegaan. En dat is later haar man geworden. En die andere man bleef zitten. En ze zijn toen weer ze wandelen. En als je, ja, misschien is het toen gebeurd.
3: Zegt ze er helemaal niks over?
2: Helemaal niks. Nee, het blijft een wond.
4: Zwanger zonder een relatie in een andere tijd. Kom daar maar eens mee thuis.
2: Mijn oma die was blind. En op een gegeven moment deden ze samen de was. En toen merkten ze dus van, oh ja, hey Ali, waarom ben je niet ongesteld geworden? Ja, en toen is het balletje gaan rollen. En ze wonen natuurlijk in Wierden. Dus ze hebben, natuurlijk, maar ze wonen in Wierden. En dat was heel christelijk. Dus dat zei niemand wat van. En dat werd ook eigenlijk met de nek aangekeken. Zo van, dat hoort gewoon niet.
4: Ja, wat pijnlijk allemaal.
2: Ja, het was heel pijnlijk voor haar, maar ook voor opa en oma.
4: En er is wel iets goed van gekomen, namelijk Erna. Haar moeder trouwde, kreeg nog twee kinderen en zo was het verleden weggepoetst. Al bleef Erna maar wrijven in de vlek. Moeder liet zich toen toch een naam ontvallen van een gymleraar uit de omgeving. Jan Bos. En er werd gelukkig druk meegezocht.
5: Weet jij zo het telefoonnummer van Jan?
6: Mobiel?
5: Mobiel, ja. Nou, Ina, mijn vrouw kijkt even.
6: Weet niet, in de stress gisteren.
5: Is van het programma Adres Onbekend. Ja, zoek nou maar even. Was Jan mobiel, ja. 06...
4: Ja, bedankt. En dat nummer, dat gaf ook gehoor. Maar de familie Bos valt af. Nadat er toch maar DNA is toegevoegd aan een DNA-databank. En daar valt een heel andere naam. En zo eindigden we vlak voor de zomer, Anne.
7: Ja, twee namen kwamen uit het onderzoek van de zoekbrigade tevoorschijn toen. De namen van twee broers, Henk en Gerrit-Jan. Uit de goede regio, allebei twintigers in de jaren 60. Helaas leven ze niet meer en ze kregen allebei ook geen kinderen. Maar gelukkig was hun zus bereid om ons, en eigenlijk vooral Erna natuurlijk, uit de brand te helpen. En ja, natuurlijk is er nu, na die lange zomerstop, een DNA-uitslag binnen.

0: Happy ending, happy maar vol cynisme. Joe Jackson wilde een klassiek klinkend duet maken en koos daartoe Elaine Caswell. Erna Wietsma is geboren in het jaar 1963, groeide op in een gezin waar ze haar enthousiasme niet altijd kwijt kon. Ze had als enige moeite met het maken van dictées, met taal. Van wie heeft ze dat? Is dat van haar vader? Wat zegt DNA?
1: Ja, en was een van de broers, Henk of Gerrit-Jan, inderdaad haar vader? Zij leven niet meer, maar hun zus was gelukkig bereid te testen. En Erna, die stuurt ons in hoofdletters: jongens, ik heb familie! Ja.
0: Erna, als de vrouw met wie jij test een zus is van jouw vader, dan ben jij nu een tante rijker.
2: Eindelijk, het kwartje valt. Ja. En ja, ik hoef verder niet meer te zoeken. Dus ik was alleen maar blij.
3: Je hebt eindelijk heb je familie gevonden.
2: Ja, precies. Ja.
3: Helemaal geen Jan Bos.
2: Nee, inderdaad. Helemaal geen Jan Bos. Een leugen, een misvatting was.
3: Nou, is het een leugen of is het een onwetendheid?
2: Onwetendheid.
3: Okay.
2: En ik heb dat later ook even laten merken aan de familie Bos.
3: Ja. Zeg jouw moeder dan dat ze wat gehad heeft met een van de twee broers, over wie het nu uiteindelijk wel zou moeten gaan? Of, en met Jan Bos?
2: Nou, nee. Met Jan Bos, die komt helemaal niet meer te sprake. Wat heel erg opvalt, is dat ik, toen ik 12 was, was ik er al mee bezig. Dat is al heel lang geleden. Maar dan gingen wij s'avonds een rondje lopen, zondagsavonds onder Studio Sport. En dan vroeg ik daarna, en dan zei ze eigenlijk van, nou, laat die pleister er maar op zitten. En dan zei ik van, nou, kun je ook geen naam noemen of wat dan maar ook. En toen zei ze op een gegeven moment, Henk. En toen dacht ik van, ja, Henk. Van alle kanten op. En ik had in een familie mensen die Henk heten. En dan, ja, dan word je onzeker. Dus,
3: maar de naam Henk is dus altijd gevallen?
2: Die is altijd gevallen, ja.
3: En nou heeft deze mevrouw met wie je getest hebt een broer die Henk heeft?
2: Ja, precies. Ja, dat is heel toevallig, hè. Ja.
3: Oeh.
2: Dat is heel apart. Ja.
3: Maar allebei die broers die leven dus niet meer?
2: Nee, geen van beiden. Nee, hij is verongelukt met een auto-ongeluk gehad. En dat is al een aantal jaren geleden. Dus dat is heel spijtig.
3: Ja, en pijnlijk waarschijnlijk voor zijn zus om dat aan jou te vertellen.
2: Precies, want daar is verder nooit meer over gepraat. En dan kom ik in één keer met mijn verhaal. En dan wordt alles weer opgerakeld. Ja, dat is gewoon hartstikke pijnlijk.
3: Denken jullie, zij en jij dus, dat je de dochter bent van Henk?
2: Ja, dat denk ik wel. Hij was altijd wel met vrouwen bezig. Tenminste, in die zin, hij had veel contacten, laat ik zo zeggen. En wat voor contacten laat ik in het midden? Dat weet ik niet, ik was er niet bij.
3: Maar hij had een broer en dat was Gerrit.
2: Ja, dat klopt.
3: Maar je had vast ook wel contacten met vrouwen.
2: Ja, die was vrijgezel. Zij geloofde niet dat hij het was. Want zij heeft ook een aantal karaktereigenschappen opgeschreven. En dan denk ik van, ja, daar kan ik mij in herkennen. Dus dat is, dan is het voor mij wel duidelijk.
3: Noem er eens een paar.
2: Nou, heel zorgzaam. Hij was ontzettend lief. En zorgzaam. En dat ging altijd van het positieve uit. Dat herken ik wel heel erg in mezelf.
3: Ja.
2: En toen dacht ik van, oh, nu weet ik waar het vandaan komt. En netjes. En hij was netjes.
3: En dan ben jij ook?
2: En dan ben ik ook, ja. Ik had vroeger altijd ruzie omdat de schoenen in de kamer stonden. En ik wilde ze opruimen.
3: Ja, sokken in de was.
2: Ja, nou, ja, inderdaad. Ja, precies. Ja.
3: En dat had Henk ook?
2: Ja, dat had Henk ook. Dus dat vind ik wel heel bijzonder.
3: Heb je al een foto gezien van Henk?
2: Nee, helaas. Nee.
3: Maar die moet er toch wel zijn?
2: Ja, die moet er wel zijn. Ik heb haar nu uitgenodigd voor een kopje koffie.
3: Ja.
2: En en dan is het wachten daarop. En op dit moment zat het privé niet zo fijn. Dus dan laat ik dat ook maar zoals het is. Ja. Even rusten.
3: Ja. En geeft het jou ook rust?
2: Ja, het geeft mij heel veel rust. Ja. Ik ben daar echt heel erg blij mee. En ik heb ook zoiets van gelukkig. Het is opgelost. Weet waar ik vandaan kom? Beter kan het niet.
0: Nee, en je moeder leeft ook nog. Wat zegt zij?
2: Ik heb haar nog niet verteld. Nee.
3: Niet verteld?
2: Ik ben er nog niet naartoe geweest. En ik wil dat persoonlijk vertellen. Ik ga dat niet over de telefoon met haar bespreken. Want ik wil ook zien wat voor reactie of ze geeft.
3: Ja, nou, en wij weten het ook nu.
2: Ja, nou, inderdaad. Ja.
3: Onderschat dat niet.
2: Nee. Ik ben er me bewust van. Ja.
3: Je hoort aan je dat het opruimt.
2: Ja, het is inderdaad een. Het ruimt inderdaad op. Het is een stukje wat compleet is. Als je niet weet wie biologische. Een van beide je biologische vader of moeder is. Dan ga je toch op zoek.
0: Ja, jij wel. Van harte, Erna. En als jij thuis ook iets wil uitzoeken, adres onbekend.nl. Ze staan je hier al op te wachten.

0: Answer my prayer, I say a little prayer, Rita Franklin. Dan is er nog iets met een ring gevonden bij een wasserij in Emmen. En binnengekomen bij onze collega's van het succesvolle radioprogramma Bert op 5 van Bert Kranenbarg. Wij vielen woensdag in hun uitzending.
1: Is er iemand die zegt van, hey, ik mis een ring?
2: Ja.
1: En zo, ja, neem dan alsjeblieft contact met ons op.
2: Ja, ja. Anneke en Jacco, tenminste, je denkt dat er Jacco staat. Is moeilijk te lezen, die mannennaam.
1: Het is een heel mooi sierschrift, ja. Alleen leesbaar is het niet echt.
2: Nee, nee. Anneke en Jacco is makkelijker dan Annie en Jan, zou je denken. Maar kennelijk, ja, we hebben ook nog geen reacties gehad van mensen die zeggen, ik herken hier wel iets van. Ken jij het radioprogramma Adres Onbekend eigenlijk?
1: Jazeker.
2: Dat is een programma dat...
0: Nou ja, voordat wij het wisten, hadden we een zoektocht geadopteerd. Trouwring gevonden in de was in Emmen bij wasserij Clean Lease. Goedemiddag, Reinoud Polé.
1: Een hele goede middag.
0: We hoorden jou al heel even. Wat is er nou gebeurd? Komt die ring uit de was tevoorschijn?
1: Ja, ik ben onderhoudsmonteur bij een wasserij. En wij kregen een klacht dat het waterverbruik van de wasbuis te hoog was. Dus toen zijn wij op onderzoek uitgegaan. En bleek dat een van de pompen het niet goed deed. Dus die hebben wij opengeschroefd. En toen zaten er allemaal vezels in. En tussen de vezels zat deze gouden ring.
0: Gouden ring?
1: Ja.
0: En hij is dus tevoorschijn gekomen in Emmen. Komt hij daar dan ook vandaan?
1: Dat hoeft niet, want wij wassen de uniformen en de was van ziekenhuizen uit heel Noord-Nederland. En wij hebben ook heel veel vakantieparken waar wij de was voor doen.
0: Ja.
1: Dus hij kan in principe uit heel Nederland vandaan komen.
0: Oh ja, anders staat de ring eigenlijk al op adresonbekend.nl?
3: Zeker, daar is hij te zien.
0: Oké, nou, kijk even mee, maar het zijn er dus twee aan elkaar gemaakt, alsof pa en ma er niet meer zijn, en de ring is samengesmolten. Er staat op 5 april 1969, kan een trouwdatum zijn of een verlovingsdatum, door Anneke en Bert Kranenbarg zegt getrouwd met Jacco. Nou, kan je dat door dat sierlijke handschrift niet zo goed lezen aan de binnenkant van die ring? Wat lees jij erin?
1: Ja, we hebben nog even gekeken en het zou ook Jebo kunnen zijn.
0: Jebo?
1: Ja.
0: Ja. Is de ring pas gevonden?
1: Pardon, wat zei u?
0: Is hij onlangs gevonden?
1: Nee, we hebben hem begin 2025 hebben hem gevonden.
0: Ja.
1: En ik heb even gezocht, de pomp is niet eerder los geweest voor onderhoud. En die is geplaatst in 2006. Dus het kan al heel lang zijn dat hij erin heeft gezeten.
0: Ja. Maar je weet dus niet precies. Dus tussen een jaar en 6 jaar geleden, zeg je daarmee? Of nou, 5 jaar, zoiets?
1: Ja, de pomp zelf is in 2006 geplaatst. Dus dat is al 20 jaar geleden. Alleen wij registreren altijd wanneer iets wordt onderhouden. En we hebben in 2020 hebben we een nieuw systeem gekregen.
0: Ja.
1: En daar staat in ieder geval niet in dat hij onderhouden is. Dus ja. In het ergste geval is het 20 jaar geleden dat hij er al ingekomen is.
0: Dat is toch heel belangrijk. Ja, in de een of andere manier krijgen we nu meer informatie over het wassysteem dan over die ring zelf. Maar het is dus een samengesmolten dubbele ring. Dat kan je ook zien. Je ziet er twee over elkaar. Een jaar of 20 jaar na Anneke en die andere is die ring wel terug. Haal hem af op 0800 30 30 300, Anne.
3: Ja, wij zoeken natuurlijk mee en online is ook je oproep echt heel veel gedeeld. Samantha die zegt inderdaad, het lijken twee aan elkaar gemaakte trouwringen. Dat gebeurt vaak als één of beide personen zijn overleden. Maar het gaat eigenlijk vooral over die tweede naam. Want Anneke is heel duidelijk, de datum 5 april 1969 is heel duidelijk. Maar ja, is het Jebo, is het Jacco? Mensen thuis denken Ilco, Tycho, Lebo. Er komen allerlei namen voorbij. Maar ik denk dat we het antwoord wel hebben, want echt veruit de meeste mensen denken dat het SEBO moet zijn. S-E-B-O. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het schijnt wel veel voor te komen in Groningen en in Friesland. Dus ik zou zeggen, ja, Anneke en SEBO dan maar. Wie zijn dit?
0: Precies, dit kan een S zijn, die eerste. Kijk op adresonbekend.nl. Reinoud, blijf alsjeblieft in de buurt voor het geval wij zometeen meer weten. Dat zou...

0: echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Ik ben Wil uit Den Helder.
10: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
11: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Adriaan uit Volendam.
13: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Eén uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïnse president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inmiddels is daar inhoudelijk niks over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief en openhartig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk is. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen weer wegreed. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies. Ook zijn er brandstichtingen, beschietingen en bedreigingen geweest. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
11: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
16: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
17: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
23: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
24: Nee, Attents met ds.nl.
25: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
26: Iedere zondag
27: het beste uit 60, 70 en 80.
28: De muziekmiddag.
29: Met William van der Locht.
30: De muziekmiddag.
28: 1968.
29: 1985.
28: 1976.
29: 1966.
28: 1982.
29: 1978.
28: 1969.
27: Het beste uit 60, 70 en 80.
28: Muziekmiddag.
29: Met William van der Locht.
27: Zondag van 2 tot 5 bij NH. Goedemorgen.
31: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
27: Bart Slim.
31: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
27: Goedemorgen met een pakkie met Bart.
31: Hoe drink je je koffie?
32: Zwart.
27: Wat moet er op de toeter?
31: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
27: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
31: Onder het genot van een lekker bakkie.
27: Hier.
31: Ja.
27: Bij NH.
31: Dat bedoel ik.
33: Adres onbekend.
27: Met Ron Kas.
33: Hier begint de tweede helft van Adres onbekend met Ron Kas.

0: Adres onbekend.
1: Daar in Breda, Johan werd opgeschrikt door eerste liefde van 65 jaar geleden, Connie van Meel. Zij belde 3 jaar geleden op zijn vaste nummer. En hij denkt, als de rook om mijn hoofd is verdwenen, bel ik weer terug. Maar geen nummer op zijn nummerherkenning. Wat nu, Anne?
2: Ja, er komen echt heel veel goede tips binnen over Connie van Meel. Dank daarvoor. Bijvoorbeeld over Café de Zevende Hemel in Terheide. Want wie daar de eigenaar is, of zijn eigenlijk, zijn Gerrit-Jan en Corinda van Meel. Zelfde spelling ook. Dus wij dachten meteen, ja, zouden zij dan misschien familie van Connie zijn? We hebben opgebeld en vroegen of de naam Connie een belletje deed rinkelen.
3: Connie van Meel? Nee, eigenlijk niet.
2: Het gaat om een mevrouw die geboren is in 1944... en die heeft in de Hoofdstraat gewoond vroeger, met haar ouders en een oudere zus.
3: Ja, 1944, dat is al best wel oud natuurlijk. Wij zijn van de 66.
2: Ja, dus het moet gaan om een generatie eerder. Ja, woont haar schoonfamilie dan al lang in Terheide?
3: Die komen eigenlijk van de Noud, ze zijn niet uit Terheide.
2: Oké, okay, dus in 1944 woonden ze daar nog niet?
3: Dat weet ik niet. Misschien net wel of misschien net niet, maar dat weet ik niet.
2: Zouden jullie eens rond kunnen vragen in die familie van Meel of het iemand iets zegt?
3: Ja, dan zou ik even appen moeten sturen, want ik heb nog geen pen en papier bij de hand.
2: Nou, dat heb ik natuurlijk gedaan en alle informatie is inmiddels verstuurd. Ze gaat rondvragen bij de familie van Meel, dus nou, dat blijft nog even spannend. Komt trouwens ook nog een tip binnen over Annemarie Rasenberg. Dat was een vriendin van Connie met wie ze vaak samen fietste.

0: bijvoorbeeld Anneke Venema en Sebo Gankema naar boven. Deze Sebo is in 2015 overleden. En zijn weduwe Anneke die woonde toen in Winsum. Nou ja, zou dat misschien dan het echtpaar zijn van deze ringen? Meld je bij ons als deze familie Gankema of Venema hier iets in herkent. En wie dat ook deed, dat was deze mevrouw. Ze heet Anneke Goren en ja, het is wel een interessant verhaal, moet ik zeggen. Want er lijkt een heleboel overeen te komen met jouw zoektocht, Reinoud. En het belangrijkste is, denk ik, zij heet dus Anneke. En haar overleden man heette Sebo.
1: Ja.
0: En Anneke is nu aan de telefoon, want ik dacht, jullie moeten alles maar eens naast elkaar leggen. Kan dit kloppen?
1: Nou, Anneke, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Met Anneke Goren.
1: Ja, wat denk je? Is jouw trouwring uit de was gekomen?
2: Ja. Ja.
1: Want wat is jouw verhaal? Heb jij inderdaad in het ziekenhuis gelegen?
2: Ik heb in het ziekenhuis gelegen. Ik heb heel lang in het ziekenhuis gelegen. Ik heb in maart, 22 maart, een ongeluk gehad. En ik heb mijn ontslag 3 augustus gekregen.
1: Prima, ja.
2: En ik heb na de laatste operatie... ik moest mijn ringen afdoen en na die operatie heb ik 2 dagen later heb ik mijn ringen weer omgedaan. En kreeg ik de gelegenheid om mij te toetsen. En toen heb ik waarschijnlijk met een washandje over mijn hand gewreven en die ring was te ruim geworden.
1: Ja.
2: Doordat ik nogal afgevallen was en... Nou, ik had dat niet gelijk in de gaten. Want anders had ik die ring wel gepakt. Maar een paar dagen later, ik denk, dat is mijn ring. Nou, dus verpleegkundigen en alles nagezocht en gekeken. En nou, dat was weg.
1: Ja, hij zat in de was. Ja, waarschijnlijk.
2: Ja.
1: Dus jij bent nu dolblij. We moeten wel een paar dingen met je checken. Hè? Het gaat om een Anneke en iets dat lijkt op Sebo.
2: Ja, het is Sebo.
1: En het is een samengesmolten ring.
2: Ja, omdat mijn man 4 jaar geleden overleden is, heb ik van die ring van mijn man, heb ik dus samen met die van mij een ring laten maken met een diamantje erin.
1: Ja, 5 april 1969 staat er in die ring, dat weten we zeker.
2: Ja, en dat is de verlovingsdatum.
1: Oh ja.
2: Want in die tijd ging je nog verloven.
1: Maar er is dus één heel gek ding, en dat is Reinoud. Jij zegt, dat kan niet afgelopen zomer. Die ring is al veel langer bij mij.
3: Ja, dus er zit in deze ring zit geen diamantje.
1: Ja, maar die knop is al losgelaten in de was.
2: Die is eruit gegaan.
1: Zou je kunnen zeggen. Maar kan het zijn, Reinoud, dat jij je vergist en dat het pas van de zomer is gebeurd? Dat het iets anders is wat er misschien jarenlang heeft gelegen? Dat deze ring van de zomer is?
3: Dat zou kunnen. Ja, dat lijkt mij vaag. Maar als die mevrouw zegt dat het haar ring is, dan zal het ongetwijfeld haar ring zijn.
1: Nou ja, Anne, jij wil erbij.
0: Anneke, jij hebt mij foto's gestuurd, maar die zijn zo vaag. Ik heb ze naast elkaar gelegd, maar ik kom er gewoon niet helemaal uit of het nou dezelfde is of niet. Dus ik denk toch dat we eens moeten kijken of wij die foto's iets scherper kunnen krijgen. En dan weten we het misschien zeker.
1: Ja, ik durf je toch niet helemaal te feliciteren, Anneke.
2: Nee.
1: Hoewel ik het ook heel onwaarschijnlijk vind dat er nog een Anneke en Sebo zijn 5 april 1969. Dat is te gek. Als dat wel zo is...
0: Ja, dan moeten ze bellen natuurlijk en dan mogen jullie het zelf uitvechten. Maar ik weet het niet hoor. Het is toch ook wel te toevallig.
1: Ja.
2: En dan moet het ook nog dezelfde ring zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, dat moet ook nog dezelfde model van de ring zijn.
1: Stuur jij een afschrift van de jouwe, leggen we die naast het plaatje dat wij hebben. Praten we ook nog even door met Reinoud, want die begint natuurlijk ook een beetje te twijfelen, hoor ik. Ik denk, die gaat zeggen, nee, het ligt er al jaren. Maar er zit enige ruimte rond deze ring. 0800 30 30 300 van alle varianten.

0: James Ingram en Michael McDonald, ja, Moby Dare. Op het debuutalbum It's Your Night van James Ingram uit 1983.
1: We zoeken eerst de liefde Connie van Meel en hier intussen nog zo'n man. Gerrit is hier met zijn vrouw Ans. Zij heeft haar man ertoe aangezet om ons in te schakelen, want anders houdt het nooit op. Hij was stapelgek op nota bene een andere Ans. Ans Bosboom, die hij voor het eerst zag op het strand in Scheveningen. Hij was meteen verkocht. Ze kregen een relatie. Nee, ze kregen tot 2 keer toe een relatie.
0: Relaties en Ansen, en Ans Ierman zelf. Ik kan het eerst gaan vertellen, je bent gelukkig meegekomen. Je bent meer dan 50 jaar getrouwd met een man naast je, met Gerrit. Ging het in die jaren vaak over die andere Ans, die eerste Ans?
2: In het begin wel.
0: Ja?
2: Toen heeft hij het hele verhaal verteld. Toen wilde ik het weten ook.
0: Ja?
2: Ja, tuurlijk.
0: Vond je het niet lastig om te horen dat hij steeds over een verkeerde Ans begon te vertellen? Tenminste.
2: Nou, nee hoor. Ik vond het niet zo erg lastig.
0: En wat is het verhaal zoals hij het aan jou vertelde?
2: Ja, hoe ze elkaar hebben leren kennen. En dat tot 2 keer toe heeft hij weer contact gezocht, de tweede keer. En toen zijn ze weer, hebben ze weer verkering gekregen. En toen zouden ze gaan trouwen. En ja, hij heeft gezegd dat haar moeder er waarschijnlijk achter zat. Dus dat ben ik nooit achtergekomen.
0: Denk
2: en
0: je
2: hij
0: dat?
2: Ook niet.
0: Denk je dat, Gerrit, dat haar moeder ertussen zat?
3: Ja, want we hebben op trouwen gestaan. We hebben verloofd geweest. We hebben pannen. Alles hebben we uit van onze familie allemaal cadeaus gehad om te gaan trouwen. Nou, en toen kwam het puntje bij paaltje. En toen kwam ze zeggen tegen mij van ik ga niet met je trouwen. Ik zeg, ga niet met je trouwen. Ik zeg, hoe dat zo? Ze zegt, nee, ze zegt, ik ga niet met je trouwen. Dus ja, toen, mijn ring heb ik nooit terug gehad van haar. Zij heeft haar eigen ring en zij heeft al de spullen, stofzuiger en noem maar op, heb ze allemaal gehouden.
0: Ja, die ring zit waarschijnlijk ergens in de was in Emmen, denk ik.
3: Dus,
0: ja. Ja, goh, maar maar heeft ze je wel goed uitgelegd waarom ze het uitmaakte?
3: Nee, dat heeft ze nooit verteld. Maar dat heb ik wel ontdekt van de moeder. Want die heeft alles
2: verziekt.
0: Oh ja, je zoekt naar het goede woord daarvoor. Maar had ze daar een reden voor misschien? Had ze het misschien moeilijk, die moeder? Het is nooit zomaar, hè?
3: Het was natuurlijk, ze had nog 2 kleine kinderen. Eentje van 1 en eentje van 3. En die zijn toen ook daarover in huis geleefd. En toen kwam er wel eens een man, kwam er wel eens aan de deur. Nou, en die ken ik ook niet. En de nicht van de, die kwam wel aan de deur, die woonde in Rijswijk. Oh ja. Die kon ik niet, maar toen heeft ze met me kennis gemaakt.
0: Nee, maar dit is natuurlijk het verhaal van een man die een keer op het strand van Scheveningen een meisje tegenkomt. Toen ben je achter eraan gegaan, weer het verhaal?
3: Ja, dat klopt, want toen was ik met mijn vriend en toen zei ik tegen mijn vriend, ik zeg, joh, ze gaan naar huis. Ik zeg, wij gaan met onze brommetje erachter, want ze gaan naar de tram, lijn 3... En dan gingen ze mee naar het Rijswijkseplein.
0: Ja.
3: En wij erachteraan. En iedere keer als die tram stopte wij.
0: Had jij even pauze. Dus zij komt die tram uit. Komt daar Gerrit tegen? Komt daar jou tegen? Heb je er toen verkering gevraagd?
3: Ja, toen ben ik dus daar naartoe gegaan. En toen hebben we ze thuis gebracht. Want ze was met een vriendin. En een kindje van haar. Ja. Van haar moeder dus, hè? Niet van haar.
0: Nee. Zij had geen kinderen. Zij had alleen een moeder die ook weer kinderen had, waardoor het allemaal wat gecompliceerd was in die tijd. Het is uitgegaan. Je gaf het niet op. Het is weer aangegaan. En nu vragen wij ons af, waar is Ans Bosboom gebleven?

0: my eyes and count to 10. Maar dan een paar octaven hoger, Dusty Springfield. Wij denken aan verloofde Anze Bosboom. Van juni 1947, woonde in de jaren 60. In de Spaarnestraat, huis nummer 57 Den Haag. Er was een zusje Willy. Nog eentje Ilona. Moeder heette Westhof. En Ans werkte bij de PTT Alles en Iedereen gesitueerd in Den Haag. En jij, Gerrit, zei ik wil met je trouwen. En daarna was het snel over. Kan het zijn dat je te direct, te resoluut bent geweest?
1: Ja, misschien wel. Ik kon het niet begrijpen. Ik denk, ze hebben alles gekregen van me. Ze waren arm. En ik had natuurlijk, en mijn vrouw en mijn vader hadden een groot bedrijf. Dus ik had ze een jas gegeven, een winterjas heeft ze gekregen van me.
0: Ja.
1: Ze kreeg alles van me.
0: Maar liefde is niet te koop.
1: Maar liefde, nee, dat kan je ook niet kopen. En toen ben ik één keer, toen was het te laat om met de trein naar Rotterdam te gaan. Toen ben ik wezen slapen daar ook. Mocht ik daar slapen?
0: Oh, misschien was dat het. Jij kwam te dichtbij in de ogen van de familie. Nu komt de aap uit de mouw.
1: Ja, misschien wel.
0: Wow. Heb je daarvan wakker gelegen dat ze nee tegen je zei? Heeft dat je uit je slaap gehouden? Dat ze je heeft afgewezen? Heb je er veel verdriet om gehad?
1: Ja, wel veel verdriet. Ja, ik heb toen ik.
0: Nee, niet gelukkig, maar dat je het begrijpt. Ja.
1: Toen ze het eruit gestaan, uitgemaakt had. Toen ben ik naar huis gegaan. En janken natuurlijk. En mijn moeder. Rustig, jongen. Dat komt echt wel. Er zijn meer meisjes. Maar ik zeg, ja. Ik was helemaal onkele bolus van er.
0: Dat snap ik, ja. En toen was dat gelukkig niet zo heel veel later. Ze zit hier, Ans nummer 2, die alles goed maakte. Die al het leed deed vergeten. Een tweede kans werd een tweede Ans. Wat wil je vooral delen met haar?
1: Als met
0: je
1: haar?
0: Nog eens ja.
1: Ja, dat was de tweede Ans. En dat heb ik haar verteld ook. Ik heb tegen haar gezegd, ik heb eerst Ans, daar was ik helemaal dol op. En, maar jij, ja, zegt ze, maar ik heet Ans en ik kom ook uit een andere stad. Ze zegt, ik kom niet uit Den Haag, ik kom uit Gouda.
0: Nou, wij gaan zoeken naar die eerste Ans, die voor alle zekerheid Bosboom heet. Die moeten we hebben. Die andere hebben we al, die zit gewoon al 50 jaar naast hem.
2: Anne. Ja, ik moet wel lachen om jullie samen, hoor. Gerrit, jij wist dat Ans nog twee jongere zussen zou hebben, Willy en Ilona. En je wist nog de meisjesnaam van hun gescheiden moeder, Westhof.
1: Ja.
2: En toen zei de zoekbrigade, ja, wat als die dochters nou geen Bosboom heten, maar Westhof, naar hun moeder. Dus daar zijn zij op gaan zoeken. Nou, Ans Westhof is niet te vinden. Maar wie ze wel vinden is een Willy Westhof uit omgeving Den Haag. Dus die hebben we natuurlijk gelijk een berichtje gestuurd. En jij hebt haar gekend, dus ik dacht wel grappig. Dit is haar profielfoto. Misschien herken je er nog wel iets in van Willy Westhof dan het zusje van Ans zou dit kunnen zijn. Zie je er wat in?
0: Nou.
1: Ja,
0: oh.
1: Dat gezicht is, dat lijkt precies op de moeder.
2: Echt?
1: Ja.
2: Nou, dan lijkt het wel alsof we goed zitten. Maar ja, je
1: Willy
2: weet ook.
1: Willy was de oudste.
2: Ja.
1: Willy was 3. En Ilona, die kwam er later bij. Ja. Die was een baby nog.
2: En ze mogen allemaal reageren vandaag. Wij wachten geduldig af op een berichtje van Willy Westhof. Hopen dat ze reageert. En anders gewoon 0800 30 30 300 draaien voor alles over Ans. Ik denk dan Westhof.
0: Ja, denk ik.

0: zichzelf Douwe Bob opgenomen in Nashville.
1: Word ik gezocht?
0: Veel liefde vandaag. Hoe lang kan liefdesverdriet aanhouden? Bij Piet is dat aan de lange kant. Liefde voor jou, Sylvia van Duin uit Leiden. Jullie hadden samen trouwplannen ook al, maar jouw ouders keurden het af. Jaren later, het was 1986, stond jij ineens bij hem voor de deur in Epen, in Limburg. Daar waren we vorige week nog. Piet stond daar als versteend. Daar kwam geen woord uit. Moet je hem horen, Sylvia?
2: Dit is nou 54 jaar geleden. Nou, ik denk dat iedere dag aan. Ze was gewoon de liefde van mijn lieve. Wat moet ik daar nou aan zeggen? Zij was voor mij speciaal. Je weet wanneer je de ware tegenkomt, dat weet je. En dat waren wij ook voor elkaar. Nou, dat mocht niet.
3: Als ex-verloofde Sylvia van Duin destijds toch de moeite heeft genomen om vanuit de Leidse Bloemenbuurt naar het Limburgse Epen af te reizen om Piet nog eens te spreken, nou, dan geeft dat volgens mij wel hoop. Sylvia van Duin kreeg na Piet 3 kinderen. Ze werkte als receptioniste bij LOI in Leiden. En ze is de dochter van technisch regisseur Piet van Duin en schoenenverkoopster Marie van Duin.
0: Twee lichtpuntjes in een adoptiegezin, Marian en Wilma. Erkennen jullie jezelf in deze context? Hannelore groeide op bij de familie Hendricks in Helmond. Moeder Corrie Hendricks overleed. En toen kwamen jullie in huis als kindermeisjes. Het was inmiddels de tweede helft van de jaren 70. Jullie verdwenen allebei voor haar nogal plotseling. Zij heeft jullie daarna zeer gemist.
3: Ze zullen nu 65 zijn, Marian en Wilma. Ze kwamen uit Hilvarenbeek en uit Middelburg in dat gezin Hendricks van vader Bert en moeder Corrie. Zij adopteerden 3 kinderen, dat waren Hannelore die zoekt en ook Michiel en Esther. Marian hield van de motocross en van de muziek van Normaal. En Wilma die had lange benen en die hield van paarden. Adres van toen is bekend, Julianalaan 20 in Helmond.
0: Dit is een lief gebaar. Best verre familie komt je tegemoet. Marcella Veenhuizen, voluit voor alle zekerheid. Marcella Veenhuizen-Korver. En dit is dus aardig van Betty. Zij was op vakantie in Schotland van de zomer. Kreeg een appje van iemand uit haar Friese dorp. Zo van, moet je horen, iemand op Facebook is op zoek naar familie van jou. En dat is van haar opa Ipe Janssens. En Betty denkt, hey, ik kan jou misschien helpen, Marcella.
4: Nou, Marcella, je bent een beetje vastgelopen in het contact met historisch Don Riep. Maar ik ben een kleindochter van een zus van je opa. En samen met mijn oudste zus kunnen we proberen jouw vragen te beantwoorden.
3: Ja, alleen nou moeten wij dus wel met die zoekster op Facebook in contact zien te komen. En dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Marcella Veenhuizen-Korver. Haar opa en oma waren Ipe en Pietje Janssens. Zij kregen 3 dochters en wij weten 2 namen. Ali en Henny. Dit gezin is van Dron Rijp naar Zeist verhuisd, waar opa Ipe werk vond als melkboer.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: The Logical Song.
1: Dick, Dirk, Dirk. We gaan naar Almere en naar het jaar 2024. Toen was Dick Cornelissen bij ons. Dick komt uit een familie waar namen al generaties lang worden doorgegeven. Zijn vader was Dirk, een vader aan wie de herinnering vooral pijnlijk is. Want vader verdween, toen Dick nog maar een kind was, met een andere vrouw naar Zuid-Afrika. Maar nu komt er toch iets terug van vader. Alsnog.
2: Ja, weet je dat nog? Met vader is het contact verstomd toen hij wegvloog. Maar nu ontdekken ze zijn overlijdensakte. En wat staat daar?
3: Dat hij in 2002 in Zuid-Afrika is overleden. En een naam van een halfbroer. Waarvan wel een vermoeden bestond dat ik ooit een halfbroer had. Maar met een adres in Zuid-Afrika. We hebben een brief daarheen geschreven, maar helaas geen antwoord op gekregen.
2: Ja, het was natuurlijk ook een oud adres belangrijk. Er moet dus een halfbroer zijn. En dat bevestigt weer een gerucht dat moeders zus, een tante dus, eens de wereld in hielp. Zij heeft vader Dirk na zijn vertrek naar Zuid-Afrika nog eens gezien.
3: Mijn vader is een keer in Arnhem aan de deur geweest en heeft aan mijn moeder gevraagd: hebben jullie nog interesse om voor contact? Mijn moeder heeft dat afgehouden. En mijn tante zei ook van: mogelijkerwijs is er een halfbroer. Mogelijkerwijs, dus ja.
2: Niet zeker. Nu wel. Hij staat zwart op wit. Dick's broer heet dus Dirk. Is geboren 1955. En hij heeft hun vader dus vast langer, beter gekend. Dick's eigen herinneringen aan hun vader zijn schaars.
3: Eigenlijk één keer met mijn vader vliegeren op Papendal bij Arnhem. En voor de rest, ja, eigenlijk weinig van mijn vader.
2: Ja, want ze zijn gescheiden toen je 8 was. En toen is hij 2 jaar later naar Zuid-Afrika vertrokken. Wat weet je van het moment dat hij bij jullie wegging?
3: Eigenlijk het stukje van: er staat een bakfiets in de straat. En als kinderen zit je te spelen met een bakfiets. Dan blijkt het uiteindelijk dat het de bakfiets van je vader is om zijn spullen op te halen. Dus er werd gewoon niet met de kinderen gecommuniceerd. Hij was ineens gewoon weg.
2: Er staat een bakfiets voor de deur, die wordt volgeladen.
3: Volgeladen.
2: Met zijn spullen?
3: Met zijn spullen.
2: Hij is vertrokken.
3: En over en uit. Eén keer nog gezien met mijn zus samen een paar schoenen kopen. En het verhaal was over.
2: En nu stapt daar ineens nog een nazaat van vader uit de officiële stukken. We vinden hem in Johannesburg. Een stom verbaasde Dirk, die niets ooit maar heeft meegekregen over die halfbroer in Nederland.
4: Not at all.
5: Wow.
4: My parents got married around 54, 53, I think. But nothing was ever said that my dad was married before. I had a suspicion at one stage, but I never knew.
2: Nou, dan wordt het tijd voor een eerste kennismaking.
3: Hello, Dirk. There was some rumors that I have a half brother. Dus early this year, we saw op genealogy dat my father died in 2002 met een sign that van Dirk Johan Cornelissen Jr. Dat was de noos van I have a half brother.
2: Ja, zo is het ook. Beide een zoon van Dirk die heen ging in het jaar 1992. Toen was jij, Dirk, in Zuid-Afrika 37.
6: Ja, it was a nice dad, but yeah, very quiet. That's probably why I never heard about anything from what happened before, you know.
2: Have you ever been in the Netherlands?
6: I've been all around Europe, but not in the Netherlands.
2: Oh.
6: After my mom died in 78, I think it was, or 77, 78, myself and my dad did go to the Netherlands.
2: Okay, you're very welcome to see your brother.
6: Ja, it's expensive.
2: Toen was het nog te duur, toen in het jaar 2024. Maar van de zomer werd het spannend op Schiphol. Dick zag Dirk en is zo hier.

0: De mama's en de papa's. I saw her again. Ja, hem ook. Twee volslagen onbekenden, geboren in het jaar 44. Later ook in 1955. Dan hebben we het over Derk Cornelissen als vader. Hij liet begin jaren 50 zijn zoontje van 6 dik achter. Begon een nieuw leven in Zuid-Afrika. Inclusief een nieuwe zoon die hij de naam Dirk meegaf. Ze zagen elkaar voor het eerst in de adresloze zomer. Maar Dick, dat was dus 2 jaar geleden dat we net hoorden in Adres Onbekend. Wat is er gebeurd in die 2 jaar?
1: Nou, we hebben regelmatig contact gehad met WhatsApp. Alleen, ja, WhatsApp ligt ons beiden niet zo. Dirk Johan ligt het niet zo en mij ligt het eigenlijk niet zo. Eigenlijk tegen een kastje te praten.
2: Maar hij is dus na 2 jaar, ruim 2 jaar... Heb je hem pas voor het eerst gezien? Heb je dit kunnen doorbreken?
1: Voor het echt gezien natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: Voor WhatsApp natuurlijk wel, maar ja, dat zijn wat beelden.
2: Dan zie je hem voor het eerst in je leven.
1: Ja. Ja.
2: Hoe was dat moment?
1: Ze stapten uit de bus hier en het was heel, ja, het was heel eigen gewoon met elkaar even. Dus ja, het voelde goed. Dan zie je toch dat er overeenkomsten zijn.
2: Ja.
1: En toen vroeg Mieke, mijn vrouw, vroeg ook aan Dirk Johan van... wat zie je nou aan zijn onze vader erin?
2: Ja.
1: Toen zei hij eigenlijk, ja, boven het bovengedeelte. Dus een bepaald gedeelte van het gezicht.
2: Oh, het gezicht. Ja. Ik denk vanaf de buik, nee.
1: Nee, van het gezicht.
2: Ja, ik zie het. We hebben een foto, ook op adresonbekend.nl.
1: Het was een heel gezellig en een heel, ook heel lief. Ook zijn vrouw, heel aardig en lief. En de kinderen waren mee.
2: Heb jij nou behalve de bovenkant van het gezicht meer een beeld gekregen van je vader?
1: Het hele rustige. Nou, hij is ook heel rustig. Ik ben ook heel rustig. Dus we hebben toch een aantal dingen aardig gemeen. Dus het was eigenlijk een middagbezoek, hè? Een lange middagbezoek.
2: Ja. Een middag om nooit te vergeten?
1: Nee, om nooit te vergeten. Het is toch... je hebt hem in levende lijven gezien en het heeft jou eigenlijk een beeld gegeven. Ik heb nou een broer. Hè?
2: Die had je nog niet?
1: Nee, had ik nog niet.
2: Ga je ook een keer die kant op?
1: Het is, vliegen voor mij is geen pretje. Die lucht kan ik moeilijk tegen. Want ik heb wel eens een keer vroeger, toen ik wat jonger was, een hele vakantie eigenlijk een bloedneus gehad van eigenlijk die luchtbehandeling in het vliegtuig. Dus of dat er ooit in zit, zeg niet nee, maar... Vooralsnog niet.
2: Nee, ik zie dat je ook al 82 bent.
1: Ja, net geworden, hè? Ja? 22 augustus.
2: Ja.
1: Ja. Dus of dat er dan in zit, ik denk het niet.
2: Nee.
1: Maar goed, daar hebben we denk ik alle twee vrede mee.
2: Ja, en jullie hebben altijd nog WhatsApp.
1: Wel, dat toch, ja.
0: Dankjewel, Dick.

0: blijft indrukwekkend. Zo stil, een eerbetoon aan de drummer van Bluff, Chris, die 25 jaar geleden, zo oud is het liedje, is overleden.
1: Het vertrek.
0: Ja, daar staan we nu, aan het vertrek op een adres waar veel van de zomer is ingehaald. Erna Wietsma zocht met lege handen haar vader. Nu heeft ze familie, minstens een tante. Tussen Dick en Dirk zat een gevlogen vader die een nieuw leven begon in Zuid-Afrika. Nu schelen ze nog maar een letter. En adres onbekend was doorspekt met liefde. Een trouwring of een verlovingsring van 5 april 1969. Twee gouden ringen samengesmolten, gevonden in de was van Anneke en nog iemand, Sebo, opgeëist, of niet?
2: Ja, ik weet het ook niet zo goed. Ik denk toch dat we Anneke eigenlijk moeten vragen om wat scherpere, betere foto's te sturen van haar ring. En dat Reinoud dan toch maar moet rondvragen van, ja, is het wel echt deze ring die begin 2025 is gevonden, of is er toch iets verwisseld? Want het hangt wel van toevalligheid aan elkaar anders. Ik hoop dat we volgende week een definitiever antwoord hebben.
0: Ben je het mee eens dat als je een verlovingsring hebt van 5 april 1969... twee gouden ringen, alles klopt, dat alleen de datum waarop je gevonden is niet klopt?
2: Ja, dat is raar, toch?
0: Dat is heel raar. Of is er toch nog een andere Anneke en Sebo 5 april 1969? Het blijft openstaan. Mm-hmm. Nou ja, goed. Ik wou eigenlijk zeggen wat ik ervan vind, maar ik weet het eigenlijk ook niet.
2: Nou, volgende dan.
0: Johan van Doesburg heeft zijn eerste liefde Connie van Meel van 60 jaar geleden niet hervonden. Ze vond hem 3 jaar geleden aan de telefoon. En gebeurt daar nog wat vandaag?
2: Nou, iedereen is volgens mij blij dat ze weer mogen helpen zoeken, want het regent reacties op jouw zoektocht, Johan. Sterker nog, ik heb op de valreep van deze uitzending nieuws voor je.
3: Heel mooi.
2: Connie van Meel is namelijk gevonden. We hebben haar achter de schermen al even aan de lijn gehad. Ze bevestigt ook jouw hele verhaal. Ze heeft zich inderdaad afgevraagd waarom jij, toen ze jou belde een paar jaar terug, waarom je toen zo snel ophing. En ze zegt, nou ja, goed, ik wil hem dan toch wel de kans geven om het me uit te leggen. Niet op de radio, maar ze zegt, stuur me Johans nummer maar toe en dan ga ik hem bellen.
3: Nou, dat is heel mooi.
0: Ach Johan, zo zit je dan thuis met je benen omhoog. Je zit in het gips. Je zit je een beetje te vervelen daar in je eentje. En dan ga je gewoon naast die huistelefoon zitten. En dan ga je gewoon maar hopen tot die gaat.
3: Ja, nou, ik ga ervan uit dat het goed gaat komen.
0: Ja, ik ook. Gefeliciteerd, hè. Je zoektocht is opgelost.
3: Ja, heel hartelijk dank voor jullie inspanningen.
0: Ja, hebben we heel graag gedaan. Hebben we ook nog Gerrit. Dat is toch het slechte nieuws van vandaag. Had verkering met Ans Bosboom. Daarna nog eens. Ze waren bijna getrouwd. Maar nu weten we ineens dat Ans er niet meer is. Gerrit, dat heb jij ook een kwartiertje geleden gehoord. Toen kwamen we erachter.
4: Ja, daar schrok ik hard van. Ja. Maar ik wil jullie toch heel hartelijk bedanken. Want het blijft. Ik ben nou 81, maar dat is vanaf 19. 19 jaar was ik toen ik met haar mee ging. En ik zou er echt mee trouwen. Dus daar ben ik erg bedankt voor. Ja. Dat ik nou eindelijk dat uit mijn hoofd kan zetten.
0: En je krijgt er nog iets bij ook, denk ik.
2: Ja, zeker. Want ik kan je wel iets meer vertellen. Wij hebben het nieuws gehoord van het enige kind van Ans, haar zoon Mark. Nou, die stond wel even te klapperen met zijn oren toen hij opeens hoorde dat zijn moeder gezocht werd. Hij is wel een beetje van de schrik bekomen. Hij is heel benieuwd naar jouw verhalen. Hij kan op dit moment niet aan de lijn komen. Hij loopt in de dierentuin rond met zijn kinderen. Maar gelukkig hebben we ook contact gekregen met het zusje van Ans. Niet die van de foto, niet Willy, maar Ilona Westhoff.
4: Dat
2: en
4: is
2: zij
4: de jongste.
2: Is aan de telefoon voor je.
0: Oh, dat is fijn. Schat. Goedemiddag, Ilona.
5: Goedemiddag.
0: Ja, dan gaat ineens de hele familiegeschiedenis open dankzij Gerrit hier aan tafel.
5: Ja, nou inderdaad, dat hoorde ik, ja.
0: Hoe is het voor jou om dat te horen?
5: Ja. Nou ja, ik wist daar natuurlijk van. En door in de loop der jaren krijg ik natuurlijk ook om dat te horen. En Gerrit wil weten waarom Ansje zeg maar de verloving verbroken had. Dat was het toch eigenlijk?
0: Weet jij dat?
5: Ja, dat weet ik.
4: Oh, dat is mooi.
5: Dat is mooi. Ja, dat heb ze in de loop der jaren ze dat een beetje losgelaten. En dat was omdat ze verliefd was geworden op een andere man.
4: Oh.
5: En dat is de vader van Mark.
4: Oh.
5: Ja.
4: Nou, dat heeft ze mij nooit verteld.
5: Dat hoorde ik, ja.
4: Ik ben 2 keer met haar omgegaan.
0: Ja, dat weet ik.
4: Eén keer toen was zij 16 en ik ook.
0: En een jaar later.
4: En daar 2 jaar later zijn wij weer bij elkaar gekomen.
0: Ja, en toen is hij gelukkig wel aan een andere Ans blijven hangen. Ik zie allemaal foto's.
2: Ja, ik kom even jouw kant op, want ik heb een foto waar jullie zelfs samen op staan. Die had Ilona nog, dus ik ga hem je even geven.
0: Ja, maar wel fijn, Ilona, dat je dit in ieder geval uit de wereld helpt. Want hij is heel blij dat u nu weet hoe het zat.
4: Ja, dit is zo, hoor.
0: En er wordt toch wel met liefde over je zus gesproken, hè?
4: Dat is... Dat, kijk, want dat was ze natuurlijk... Ja, dat was ze. En dat is ze ook. Want dat vind ik ook. Ja, een stukje ouder geworden, maar dat ken altijd.
2: Ja, dat is een foto van later natuurlijk.
4: Van later, ja.
0: We zijn allemaal een stukje ouder geworden, Gerrit.
4: Toen was zij jaar of 18, 19, okay, denk ik.
0: Nou, het komt allemaal weer terug. Dat is Adres Onbekend. We zijn er voorlopig nog. We hopen jou volgende week hier weer aan te treffen. Dankjewel voor vandaag en tot de volgende alweer, volgende week.

0: dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
9: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
10: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
11: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 2:00.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
12: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
13: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
15: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Wie was er aan de beurt?
20: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
21: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Muziekmiddag
24: met William van der Locht.

0: Als ik heel eerlijk ben, klopt eigenlijk alles wel in dit liedje.
1: De Muziekmiddag.
0: En ha. 1968, je hoorde het wonderkind Stevie zelf. Stevie Wonder heb ik het dan over. En dit nummer lag al een tijdje op de plank. Het was eigenlijk geschreven als een zeer romantisch liefdesliedje. Maar het kwam toen niet echt uit de verf. Het tempo werd wat opgeschroefd en een wereldhit was geboren. Goedemiddag, wat fijn hè, om Ron Kas weer te horen met Adres Onbekend. En vanmiddag tot 5 uur staat die heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80 centraal in de Muziekmiddag. Ik ben William en die draait straks een juweeltje, een pareltje van The Alan Parsons Project. Maar eerst hebben we het even over het financiële plaatje. Het was een sneer naar het beleid van Margaret Thatcher in de jaren 80, daar hebben we het dan over. Het is de band Simply Red. Ja hoor, heel makkelijk gemaakt, die grap natuurlijk. Rood staan. Money's too tight.

20% vluchtte Alan Parsons samen met zijn songwriter Ear Wilson eind jaren 70 naar het vorstendom Monaco. Daar had je allemaal gelast van toen natuurlijk. En daar raakte Eric in de casino's van Monte Carlo gefascineerd door de tragiek van de gokkers. Dit gaf hem dus de inspiratie voor het volgende album. En daar stond deze The Turn of a Friendly Card op. Wat een juweeltje. Dit is de muziek met een van en na. Straks draai ik nog wat eerste singeltjes van luisteraars. Misschien zit jouw eerste single daar ook wel bij. Straks over een plaat of twee bijvoorbeeld het eerste singeltje van Maya. Maar eerst hoor je wat vrolijke muziek van Jimmy James uit 1976.

Ja, ze was echt nog maar piepjong. Hè. Ze was maar 14 toen ze dit liedje zong. En je zag haar op televisie misschien nog een klein beetje in beeld bij. In een veel te grote trui zingend naast een grote gele taxi. Vanessa Paradis heb ik het dan over. Die hoorde je zojuist met Je le taxi. Het liedje stond 11 weken non-stop op nummer 1 in Frankrijk. Dat spreekt voor zich. Maar wat veel unieker is, ze wist zelfs de harten van de Britten te stelen. Want het was behoorlijk uniek in die tijd dat een Frans nummer hoog in de Britse hitlijst terecht kwam. Het stond daar namelijk op nummer 3 in de Britse top 40. Een prestatie die eigenlijk sinds die tijd zelden is nagedaan door een Franse artiest. Ja, dat is ook wel leuk. Ik kreeg een paar weken geleden een berichtje van Marja. Ze schrijft: mijn eerste singeltje kocht ik van een DJ op een schoolfeest voor 2,50 gulden. Ja, dat waren nog eens bedragen. Dat was in 1970. Het liedje zelf is veel ouder natuurlijk. Ik heb het over James Brown. Nou, er zijn veel slechtere keuzes, Marja.

dat gospelkoor, dat is toch wel een beetje de kers op de appelmoes in het liedje. Road to Nowhere, samen met Slippery People, toch wel een van de grootste hits van de Talking Heads. Ja, ik weet, het duurt nog een hele tijd. Het duurt nog ruim anderhalf uur, maar dan is het zover. Dan brengen we samen 1988 een bezoek. Wat stond er op die 6e september in de top 3? Door de direct van me, na het nieuws van 4 uur. Dit was de eerste hit na Waterloo van ABBA. Niet bepaald dus een eendagsvlieg dat beentje. Het is SOS op NH.

0: Ah, oh, wat is dit leuk. Dit waren Limburgers met een tropisch jasje.
1: NH.
2: Van 2 tot 5.
1: De Muziekmiddag.
2: Muziekmiddag.
0: Ik bedoel, eerlijk is eerlijk. Het klinkt een beetje alsof het rechtstreeks uit de Cariben of Spanje komt. Maar het werd gemaakt door een ras echte band uit Maastricht. En de press was weer een voortzetting van de Limburgse band The Walkers. Ja, die band die ken ik dan weer niet zo. En omdat het geluid wat verouderd was geraakt van die Walkers, gooiden de mannen compleet het roer om naar de toen hippe ska en reggae. En met succes, want Cantare Pepe werd een groot hit en bereikte met gemak de 11e plaats toen in ons land. En het liedje vertelt een beetje het verhaal van een hardwerkende Spaanse ober, Pepe. Ja, je hebt er natuurlijk compleet een beeld bij. En die werkt in een chique bar, terwijl het buiten met bakken uit de lucht komt, droomt hij van zijn geboorteplaats Castalla. En hij droomt ook van de Spaanse hete zomers. Hij spaart al zijn pesetas op. En dat doet hij om ooit terug te keren naar zijn eigen plaats. Om daar zijn eigen Pepe's Bar te openen. Het beste uit de jaren 60, 70 en 80 in de Muziekmiddag van NH. Met nu die prachtige plaat van Labrisivre.

Oh, ik heb wel even zitten te genieten hier in de studio, hoor. Live and kicking. Je hoorde de Simple Minds. Die scoorde begin 1985 natuurlijk een wereldwijde nummer 1 hit met Don't You Forget About Me. Dat was uit de film The Breakfast Club. En die plaat die moesten ze vanwege hun platencontract opnemen. En de band die had het nummer niet zelf geschreven. Ze stonden niet echt achter. En ze hadden er zelfs een hekel aan. En ze wilden dolgraag bewijzen dat ze zelf als band zijnde een nog grotere hit konden schrijven. En dat antwoord kwam dus met deze Alive and Kicking. Hey, laat me nog even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl.

Ja, ze leeft er nog lang en gelukkig. Het is de man in die eeuwige lange regenjas die absoluut niet kan dansen. Maar dat geeft niet, want dat kan ik ook niet. Rick Astley, daar heb ik het over in Together Forever. En weet je, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar het gezicht van Rick, dat past niet bij zijn stem, vond ik altijd. Het stereotype plaatje past er gewoon niet. Ik bedoel, je verwacht een grote, volle soulzanger. En je krijgt een kleine, slanke zanger met een babyface. Maar ja, het bracht hem veel succes eind jaren 80. Dit is de muziekmiddag van een haap. Tof dat je erbij bent. Terug naar 1979. Dit is Supertramp.

Prachtig. En ik blijf nog 2 uur zitten hoor. Ik ga nog niet naar huis. Take the long way home. Door de Supertramp op en na. Wat je wel krijgt is het NOS-journaal van 3 uur zometeen. Dus heel graag tot straks.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En? Je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond Binnen.
9: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
10: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
11: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
12: Ik ben Ali uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 3 uur.
15: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2de manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
17: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
18: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
17: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we van weer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: De Muziekmiddag.
22: Met William van der Locht.

0: Ja, ik vind het allemaal goed. Als zij het geloven, dan geloof ik het ook.
1: NH.
2: NH.
1: NH.
2: NH.
1: Hits uit 60, 70 en 80. NH. De muziekmiddag. De muziekmiddag.
0: Je hoorde I'm a Believer van de Monkees. En dat was zelfs de best verkochte single van 1966. En het nummer is niet geschreven door de Monkees zelf, maar door niemand minder dan Neil Diamond, die heel ongetwijfeld. Hij had dit nummer eigenlijk voor zichzelf geschreven en wilde het als eigen single uit gaan brengen. Maar gaf het uiteindelijk aan de Monkees. En dat was achteraf een prima zet, want Neil die verdiende namelijk miljoenen aan de royalties. Goedemiddag, leuk dat je bent blijven luisteren naar de Muziekmiddag van NH. Ik ben William. Weer eruit tot 5 uur. Het beste uit de jaren 60, 70 en 80.

Nou, je zou natuurlijk denken dat is helemaal niet raar dat dit een normale studio-opname is. Maar dit was een live optreden tijdens Pinkpop in 1977. Manfred Mann's Earth Band, Davies on the Road Again. Het was een cover van Robbie Robinson. Straks voor Nel draai ik iets moois van Kenny Rogers. Dat Kenny? Ja, jawel hoor, dat kan echt. Moet jij eens opletten. Je hoort hem naar deze van Grace Jones. Hey.

speciaal voor jou, Nel. Ja, want die stuurde een aantal weken geleden een berichtje of ik iets van Kenny Rogers wilde draaien. Je hoorde Ruby, Don't Take Your Love to Town. Het was zijn grote internationale doorbraak. En het liedje, ja, dat is wel tragisch, gaat over een verlamde Vietnam-veteraan die in een rolstoel terechtkwam. Hij moet lijdzaam toezien hoe zijn vrouw Ruby zich opmaakt en vervolgens de stad in gaat. Daar lekker gaat feesten om hem te bedriegen met een andere vent. Je luistert naar de muziekmiddag van daarna met nu de Human League. Ach, dit vind ik zo mooi. Zet je radio maar wat harder. Dit is Louise.

Ja, die meiden, die dames, die hadden dus geen idee hè, wat ze zongen. Ze hadden de tekst gewoon vanaf papier ingezongen. Ja, dat ging natuurlijk wel vaker zo. En pas veel en veel later werd de pikante tekst van het liedje duidelijk voor de dames. Je hoorde de band La Belle en Lady Marmalade. Over een half uur is het zover. Dan is het in één keer 3 platen lang, 6 september 1988. Wat stond er vandaag in de top 3? Je hoort ze alle 3 achter elkaar direct na het nieuws van 4 uur. Ja, ik weet, dat duurt natuurlijk nog even. Straks de eerste single van Rem, waarvan de kans groot is dat het ook jouw eerste single was. Maar eerst hoor je dit pareltje. Het is de band America.

Ik kreeg dus een aantal weken geleden een foto met daarop een singelhoes. En dat was de singelhoes van dit liedje. Met daarop de hand van Rem. Dan zie je hem dat hij hem vasthoudt, het singeltje. En daarbij schreef hij dus, dit was mijn eerste singeltje. Ja, en daar zijn natuurlijk miljoenen exemplaren van verkocht. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. En het had maar heel weinig geschild of het liedje had de film Grease nooit gehaald. Want de producent vond het liedje niet passen bij de jaren 50-stijl van de film. Maar ja, ondertussen werd het dus de grootste filmhit aller tijden. En de plaat was dus al nummer 1 voordat de film überhaupt uitkwam. Het beste uit de jaren 60, 70 en 80 hoort tot 5 uur hier bijna aan de gezellige muziekmiddag. 1982 nu. Het is Fleetwood Mac. Dit is Gypsy.

Ja, ik weet natuurlijk niet of het echt waar is, maar de duim, zo gaan de verhalen van basgitarist Mark Ing van Level 42, was toen op het hoogtepunt van de band verzekerd voor ruim 3 miljoen pond. Something About You, joh, de Level 42. En die zanger van Level 42, die Mark Ing, die heeft trouwens een zwak voor Hollandse vrouwen, want daar was ze eerder al met 2 getrouwd. Tja, dat kan je natuurlijk makkelijk zeggen. What a man. Dit is Linda Lindell.

0: Het is heerlijke muziek op en aan.
1: I Can Go For That, Daryl Hall en John Oates. Dit is misschien wel grappig om even te vertellen, het vermelden waard. Michael Jackson gaf later en Daryl Hall toe dat hij de baslijn van Billie Jean, je weet wel, dat boom, boom, boom, boom, boom, had gejat uit I Can Go For That. En nu ik er goed naar luister, ja, heb ik daar wel een klein beetje een idee bij. Dat was tijdens de opnames van We Are The World. Toen stapte Michael Jackson naar Daryl Hall toe en die zei, I hope you don't mind. Ja, ik kan Michael niet zo goed nadoen, dus ik doe het gewoon even op de normale manier. I hope you don't mind, I stole your baseline. En Daryl Hall die reageerde lachend daarop. En die vertelde doodleuk dat hij die baslijn ook zelf weer ergens vandaan had gepikt. Het nieuws van 4 uur hoor je zometeen. En daarnaast in 1 keer 3 platen lang 6 september 1988. Dus heel graag tot zo. We were all-

0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
6: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
8: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
9: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 4 uur.
12: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzacke is Prins Klaus herdacht. Hietzacke ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
13: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smidje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smidjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smidje met DT.
15: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: De Muziekmiddag.
11: Met William van der Locht.
21: Gezellig.
11: De top 3 van
21: 6
11: september 1988.
21: Het verhaal over een knap meisje met een oerlelijke man. Op
11: nummer 3.

0: Het waren de Pasadena's en die werden uiteindelijk zelf ook legendes. 4 weken lang stonden ze op het erepodium. Tribute.
1: De top 3 van
0: 6 september
1: 1988.
0: Nederland beleefde een aangename, droge en overwegend zonnige nazomerdag. Het werd 22 graden en we waren met 14,7 miljoen inwoners. En ben je jarig vandaag? Gefeliciteerd natuurlijk. Dan ben je jarig met de zanger van Kane, dat is Dinant Woesthoef. Songzangeres Macy Gray, Geert Wilders, Yvonne Keeley. En dat blijft natuurlijk deur donderen bij Benny Joling, die is ook jarig. En Pink Floyd's Roger Waters is ook jarig. Op nummer 3 deze week een plaat die in 1978 al uitkwam. En tijdens live-optredens zong Joe Jackson deze Is She Really Going Out With Him altijd a cappella. En na lang aandringen van de fans besloot de platenmaatschappij hem uiteindelijk in 1988 toch op single uit te brengen. En het werd vooral een hit bij ons en bij de Belgen. En dan op nummer 2 de dochter van Vicky Brown, dat is Sam Brown, een vrouw met een prachtig stem en natuurlijk een prachtig liedje. Jorde stap onderweg naar nummer 1 en op nummer 1 deze week een ode aan Little Richard, Elvis Presley, The Supremes, Smokey Robinson en Stevie Wonder. Tribute, de Pasadena's. De band kwam trouwens gewoon uit Londen hoor. Volgende week rond deze tijd heb ik weer een nieuwe top 3 voor je. Dan neem ik je misschien wel mee naar 1969. Uit dat jaar hoor je deze klassieker, het culturele erfgoed van Ramses Shaffy en Lisbeth List.

te klappen in de studio om die handclaps in de opname te krijgen. Want het ging toen natuurlijk nog niet digitaal. Je hoorde heerlijke muziek van Patrice Washington met haar enige hit in ons land, Forget Me Nots. Vergeet niet om even een berichtje te sturen. Hè? Wat was jouw eerste single die je kocht of kreeg in de jaren 60, 70 of 80? Stuur me gewoon simpelweg een berichtje. Kost je helemaal niets. Muziekmiddag@nhradio.nl. 1973 nu. Het is prachtige muziek van de Eagles. It's a

je kan natuurlijk zeggen wat je wilt over Bo George van de Culture Club. Maar een prachtige stem heeft deze man. Je hoorde Time. Die plaat was er al trouwens voor Do You Really Want To Hurt Me. Maar de platenmaatschappij besloot dus eerst om die uit te brengen. En daarna kwam dus alsnog deze Time uit. Wat uiteindelijk ook een enorme hit werd. Een plaatje of 5, 6 probeer ik nog voor je te draaien deze middag. En deze is ook leuk. Dit zijn de McCoys.

Was dit liedje en de band een klein beetje vergeten. Je hoorde Tiffany. De groep achter dit nummer kwam trouwens oorspronkelijk uit ons eigen Amsterdam. Ze begonnen hun muzikale avontuur onder de naam Black and White. En omdat die naam niet echt lekker bleef hangen, besloten de groepsleden de bandnaam te veranderen naar het veel chicere Tiffany. Je hoorde Presidential Suite. En het nummer werd trouwens volledig geschreven en geproduceerd door Rob en Ferdy Bolland. En die broers stonden destijds bekend als de hitmachines van de Nederlandse muziekwereld. Je luistert naar de muziekmiddag van NH. En voor Richard is hier Joe Cocker.

0: Het zijn de Spinners, Rubber Band Man.
1: De Muziekmiddag.
0: NH. Geschreven voor de jonge zoon van de schrijver van het liedje. Die werd namelijk op school gepest omdat hij last had van overgewicht. Hij wilde met het liedje schrijven een muzikale superheld creëren. De Rubber Band Man. Het gaat over een fictieve, zeer grote man. Ook qua postuur, die waanzinnig lenig en cool kon dansen. Dat iedereen op dat feestje jaloers op hem was. En dat werkte vervolgens weer perfect om het imago van zijn zoon weer wat op te poetsen. Je luistert naar de Muziekmiddag. En Paul McCartney was er al in de jaren 60 natuurlijk, in de jaren 70, maar was er ook in 1989. Toen had hij

Het is Paul McCartney op en na en My Brave Face. Hij schreef het nummer samen met Elvis Costello. Straks, na het nieuws van 5 uur, word je weer helemaal bijgepraat over de sport in Noord-Holland, in NH Sport. Ik spreek je heel graag aanstaande vrijdag weer. Dit is Gary Brooker tot slot en No More Fear of Flying.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis. Met

0: alleen maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Ik ben Hans, ik woon in Horen en luister al 18 jaar met volle tevredenheid naar Radio NH.
4: Hi, ik ben Anna uit Amsterdam, Oud-West.

0: Vijf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze bemoedigd zijn door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen de komende weken online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale AfD de grootste partij. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De Italiaan Kimi Antonelli heeft zojuist de Grand Prix van Italië gewonnen. George Russell werd tweede en Max Verstappen finishte als derde. De race lag aan het begin ruim een half uur stil na een harde crash. Ferrari-coureur Charles Leclerc vloog hard een bandenstapel in. Hij bleef ongedeerd. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. De ploeg uit Alkmaar won uit bij Heerenveen na een achterstand, uiteindelijk met 2-3. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij twee penalties van Telstar-keeper Ronald Koeman. Dat gebeurde niet eerder in de Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Morgen ook weer zon en wolken en dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Show.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Sport.
12: Met Edward Dekker.
13: NH Sport.
11: Goedemiddag, het is zondag 6 september. We kijken op de klok en die zegt dat het 4 minuten over 5 is. Leuk dat je luistert naar een nieuwe uitzending van NH Sport op de dag dat Heerenveen AZ in 2-3 eindigde. De koploper kwam achter, had het lastig in Heerenveen, maar blijft zonder punten verliezen de nummer 1 van de Eredivisie. Tot grote vreugde van alle supporters, maar zeker ook van aanvoerder Jordi Klaasie.
12: Zeker, het is een mooie dag, met name voor ons vandaag.
11: Als de Cambuur eindigde in 2-2, keeper Ronald Koeman junior eiste in de 63ste minuut de hoofdrol op.
13: Belangrijk moment. Koeman. 1-2.
11: Bijzonder natuurlijk dat een keeper scoort. Even later ging de bal weer op de stip. Die beslissing werd echter weer teruggedraaid door de VAR. Joey Coy was de scheidsrechter. Maar ja, in de absolute slotfase van de blessuretijd gebeurde het omgekeerde. Coy gaf een vrije trap aan Telstar op de rand van de 16 wegens Hens. Maar die vrije trap werd door dezelfde VAR dus omgezet in een strafschop.
13: Belangrijk moment. Koeman. 1-2.
11: Goed, we hadden daar, als het goed is, de... Ja, komt-ie!
13: Minuut 101. Strafschop nummer 2 voor keeper Ronald Koeman. En ook deze schiet hij binnen. Het is 2-2. En Ronald Koeman maakt het 2.
11: Tja, onwaarschijnlijk dat dit gebeurde. Nico van Zoggel van Go Ahead Eagles, ik heb het opgezocht. En Dos maakte ooit 7 doelpunten in de Eredivisie. Milton Pus, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Edward.
11: Andere keepers die bijvoorbeeld 2 keer in 1 wedstrijd scoorden?
14: Die zijn er niet, maar
11: er niet.
14: Wel wereldwijd. Heb ik even zitten uitzoeken. Rogério Ceni, Braziliaans doelman. Zijn hele carrière gekiept bij São Paulo. Maar hij deed, behalve het keeper, ook nog scoren. Ruim 118 doelpunten voor die club in Brazilië.
11: Oh, heeft wel. Kom maar nog wel een tijdje te gaan.
14: Ja.
11: We komen uiteraard uitgebreid terug op de wedstrijd tussen Telstar en Cambuur. Ook gaan we natuurlijk terugblikken op de topper van gisteravond in de Johan Cruijff Arena. Verloor Ajax met 3-1 van PSV. Het ging na afloop vooral over de niet gegeven rode kaart aan Ruben van Bommel van PSV. Hij gaf Ajax-ziet Aaron Bouwman een flinke beuk.
15: Ja, ik zag dat van Bommel eigenlijk net te later een vol op Aaron inklapte. Ja, voor mij niks anders dan rood, maar misschien ben ik heel gek daarin, weet ik niet.
11: Dat zei aanvoerder Davy Klaassen bij de collega's van ESPN. Het is wel een wedstrijd waar Ajax verder mee kan. Milton, jij was in het stadion gisteravond. Bouwman is wel niet zo best afgelopen, hè?
14: Nee, die speelt deze maand voorlopig niet. En ik had eigenlijk wel verwacht dat hij misschien nog wel langer eruit zou zijn. Als je ziet hoe aangeslagen hij was en hoe lang hij ook bleef liggen na die botsing. Kunnen we het zo noemen?
11: Aanslag, ja, beuk.
14: Beuk.
11: Ja.
14: Ik had eigenlijk nog wel verwacht dat hij misschien nog wat langer eruit zou zijn.
11: Wat heeft hij precies, of is dat niet duidelijk?
14: Daar overval je me een beetje mee, want ik heb het wel zijdelings voorbij zien komen. Maar ik heb natuurlijk ook de volle focus gehad op AZ en Telstar. Dus dat ga ik nu snel even opzoeken. Even
11: tot
14: kijken.
11: Laten we rustig gaan. Hoe lang duurt dit muziekje, Arthur?
14: Nou, is een... Oh, sorry.
16: Ik kan hem opnieuw straks. Ik ga hem even een stukje naar voren halen. Zo. Hoppatee, 3 minuten nog.
14: Nou ja, gelukkig heb je me even wat tijd gegeven. Ik zet even een joker in. Hij is in het ziekenhuis opgenomen gisteren. Dat lees ik op Ajax.nl. Daar is geconstateerd dat hij onder andere zijn borstbeen en zijn long gekneusd heeft.
11: Oeh.
14: En de verwachting is wel dat hij vanavond weer naar huis mag. Maar hij blijft nog wel vandaag ter observatie in het ziekenhuis. Dus is echt
11: hij is nog in het ziekenhuis.
14: Hij is nog in het ziekenhuis.
11: Van Bommel is nog wel in de Ajax-kleedkamer geweest. En na afloop niet om daar nog een robbertje te vechten. Maar gewoon om het excuus te maken, toch?
14: Ja, en ik begreep ook wel van PSV-trainer Peter Bos dat iedereen feest aan het vieren was in de PSV-kleedkamer. Maar dat Van Bommel er echt als een dood vogeltje bij zat. Die was echt wel heel erg aangeslagen. En ik lees hier ook op Ajax.nl dat hij in ieder geval de duels van Ajax deze maand mist. Aaron Bouwman voor de duidelijkheid. Maar het is ook nog zo bekend dat hij nog langer uitschakelt. Dus maar minimaal dus deze maand.
11: Ja, wat een contrast met vorige week. Toen stond hij daar nog in een geïmproviseerde persruimte bij Telstar notabene te praten. En had de trainer Michel lovende woorden voor hem over. Want die noemde hem op de persconferentie de nieuwe Van Dijk.
14: Ja, over druk gesproken.
11: Zo zie je wel dat het de een of de andere week wel heel erg kan omslaan. Goed, over die wedstrijd komen we straks ook uitgebreid nog te spreken. Dat is de Eredivisie. In de Eerste Divisie ging Volendam in een waar doelpuntenfestijn met 5-3 onderuit tegen FC Emmen.
17: Volendam komt van een koude kermis thuis.
18: Nee. Dat is een slechte grap.
11: Ja, Frank van der Meijden die probeerde het bij trainer Erwin van der Looy, maar die kon er niet om lachen. We waren ook bij de amateurs van Volendam. Die zijn uitstekend aan het seizoen in de tweede divisie begonnen. En zeker in dat kermisweekend wordt de overwinning op Hoek volgens Lex Veerman stevig gevierd.
17: Nou ja, ik denk dat als ik binnenkom, ik heb inmiddels 2 interviews erop zitten, dan staat die ene tafel vol met bier en dan moet ik een hoop schade inhalen. Dus dan gaan we het even doen en dan wordt het feest. Eerst hier in Amsterdijk.
11: Ja, en de kermis die draait nog lekker door tot morgen, want dan is het de traditionele verkleedje. Maar dag Milton, moet je eens een keer heen gaan.
14: Ah, tot en met morgen dan, hè?
11: Ja, morgen, ja. Morgen maandagochtend. En ja, dan gaat iedereen verkleed over de kermis.
14: De hele dag toch nog?
11: Ja, de hele dag.
14: Okay.
11: Ja, maar ik vind het vooral fascinerend dat ze dan ochtends met de drank in de hand...
14: Het hele dorp ligt gewoon een week stil.
11: Ligt helemaal plat. Goed, om 6:30, om 6:30 hebben we het regionale nieuws. We hebben het weer met Jan Visser. Arthur hoorde je al eventjes, hij doet de techniek. En we zijn er tot 7:00 vanavond.

0: in deze uitzending van NH Sport van de Common Yards met Don't Leave Me This Way. De koploper van de Eredivisie, dat is en blijft AZ. Want AZ won vanmiddag met 3-2 in het Abel Enstra stadion van Sportclub Heerenveen. Daal, Meerdink en Oefkier, dat waren de doelpuntenmakers. Maar AZ had het best lastig met de tegenstander. Stefan Brandhorst zat in het stadion. Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edward.
0: En is daar nog altijd... Was het een zwaar bevoegde zegen voor de Alkmaarders?
1: Nou ja, zeker, want AZ had het echt gewoon heel moeilijk. Vooral in de fase, eigenlijk nadat ze op voorsprong komen... kwamen ze echt best wel in de problemen. Heerenveen draaide die wedstrijd om. En toen na de pauze heeft AZ wel de schade gerepareerd. Maar makkelijk ging het niet, maar uiteindelijk wel de 3 punten over de streep getrokken. En dat is natuurlijk het belangrijkste. 3 doelpunten gemaakt. En eigenlijk als je die doelpunten ziet... het zijn stuk voor stuk toch wel echt wereldgoals die AZ vanmiddag hier heeft gemaakt.
0: Ja, neem maar even mee. Daal maakte de eerste.
1: Ja, die kwam heel vrij naar binnen, zoals we wel een beetje van hem gewend zijn. Hè? Met zo'n snelle actie plaatste hij de bal mooi in de verre hoek. De 2-2 van Max Meerdink. Het was invaller Bieskov met buitenkant rechts die hem bediende. Meerdink die hem ineens pan klaarlegt. En van een meter of 2-23 schiet hem heel beheerst in de bovenhoek met zijn linker. En die Meerdink die had het toen op zijn heupen, stak Oefkier weg. En die besliste toen de wedstrijd in het voordeel van AZ. Met toch wel echt een heel fraaie stiftje. Dus ja, stuk voor stuk hele mooie doelpunten.
0: En wat is nou het geheim dat AZ hier 3 punten pakt... waar dat de voorgaande seizoenen niet lukt in Friesland?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. Hoor. Het is dat AZ niet helemaal door de ondergrens zakt. Het was niet zo slecht dat ze in één keer de hele wedstrijd uit handen gaven. Ze bleven toch echt wel aan Heerenveen vasthangen. Maar ja, Heerenveen kon het allemaal ook niet meer zo belopen in die tweede helft. En daar maakte AZ toch wel gebruik van, want zij lieten de ruimte. En ik sprak net met Max Meerdink en hij gaf toch ook wel aan dat het voor hem wel veranderd is. Hè? Want eerst was hij vaak invaller of werd hij gewisseld. Maar nu kreeg hij de kans om 90 minuten lang te spelen. Ja, en juist op het moment waarop hij normaal gesproken gewisseld was geweest, kon hij nu toeslaan en maakte hij dat doelpunt. Dan gaf hij later nog die assist.
0: Maakte AZ ook een fitte indruk op jou? Want ik hoorde een interview bij de collega's van ESPN met Jordi Klaasie, de aanvoerder die overigens in de basis kon beginnen vandaag. En die zei, ja, we trainen harder dan in voorgaande jaren.
1: Ja, ik heb het idee dat AZ vandaag niet heel veel moeite had conditioneel. Ze waren vooral aan de bal heel slordig, onzorgvuldig. En heel veel simpele paasjes van een paar meter die gingen mis. Waardoor ze dan vervolgens weer heel ver achter de bal aan moesten lopen. Ja, conditioneel zag het er prima uit. Weinig pijntjes. Veel spelers die ook tot het einde doorkomen. Ik had het net al over...

0: Meerdink. Ja, in het verleden speelde hij nooit 90 minuten, omdat hij het qua fitheid ook niet vol kon houden. Ja, nu dus wel. Dus je ziet wel dat dat een verandering is, denk ik, ten opzichte van voorgaande jaren. En dat je dus uiteindelijk dan ook dit soort wedstrijden wel over de streep trekt.
1: Wel Klaasie vandaag. Geen Kees Smit. Wat is er met Kees?
0: Die is nog geblesseerd. Die raakte vorige week in die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles geblesseerd. Was ook een twijfelgeval. Gaf echt tot vrijdag al aan bij de voorbeschouwing op deze wedstrijd. Dat betekende dat Klaasie, Kwakman en Koopmeiners op het middenveld speelden. En dat was toch best wel onwennig. Want Klaasie die kwam dan voor het eerst weer terug. Alleen die stond dan soms iets te diep. Kwakman die stond juist weer iets te ver terug. Het was allemaal heel erg zoekende. En uiteindelijk heeft Echtold in de rust toch echt wel flink gehamerd erop. En je zag ook in de tweede helft dat dat allemaal wel iets beter stond bij AZ. Maar je ziet ook wel dat Kees Smit wel gemist werd. Want er was weinig creativiteit op middenveld. Niet even iemand die uit het niets wat met die bal kon doen. Niet even een versnelling had aan de bal. Het was vooral de bal van de ene naar de andere kleuren spelen. Of van de een naar de andere teamgenoot spelen. Ja, en als AZ dan, zoals vandaag, niet heel zorgvuldig daarin was, maakt het zichzelf eigenlijk onnodig lastig.
1: Ja, maar ja, wel 3 punten. Bovenaan in de Eredivisie als enige ploeg nog zonder puntenverlies. Gaat eigenlijk allemaal crescendo. Hè? Geen Europese verplichtingen komende week. Gewoon Willem II op de vrijdagavond.
0: Ja, dus je zou zeggen, die kunnen weer 3 punten bijschrijven dan, want ze spelen thuis tegen Willem II. En ja, dan komt die interlandbreak ook al dichtbij. Ze spelen dan nog 2 wedstrijden. En dan zou je zeggen, ja, 24 punten na 8 wedstrijden. Het is zomaar mogelijk, hoor, voor dit AZ. Want het draait goed. Ja, dit soort wedstrijden, als je die weet om te draaien, dan ben je in toch wel wat in staat. AZ moet dan na Willem II nog wel tegen Telstar thuis. En dan op 10 oktober is het Feyenoord uit. Dus dat is wel de eerste echte serieuze test. Dan gaan we zien waartoe dit AZ echt in staat is, denk ik.
1: Ja, en dan zit Sunderland daar uit natuurlijk nog tussen voor Telstar. Dus dat wordt ook wel interessant, hè, om te kijken hoe ze dan zo'n uitwedstrijd in Europees verband nog verteren.
0: Ja, zeker. En dat is ook niet de eerste de beste tegenstander, Sunderland. Want die spelen volgens mij voor het eerst in meer dan 50 jaar weer Europees voetbal. Dus dat is ook een serieuze test. Maar ja, dat is wel internationaal. In de Eredivisie gaat het goed met AZ. Nou was het zo dat het vandaag niet heel frivol was. Vorige week werd er toch echt wel gesproken over dat het echt leuk was om naar AZ te kijken. Dat zeker was het vandaag niet. Vandaag was het allemaal iets moeizamer. Maar uiteindelijk toch die 3 punten. Dus uiteindelijk denk ik toch dat iedereen met een goed gevoel weer die bus instapt terug naar Alkmaar.
1: Over de Afsluitdijk. En dan komen ze ongetwijfeld op de Afsluitdijk ergens de bus van Cambuur tegen. En Cambuur speelde vandaag 2-2 tegen Telstar. Daar is veel over te spreken. Dat doen we straks met verslaggever Erik-Jan Brinkman. En ook over Heerenveen AZ gaan we dat in het volgende uur nog hebben. Dan hoor je dus inderdaad Max Meerdink, de doelpuntenmaker, en trainer Leroy Echtold. Stefan Brandhorst, dankjewel.

0: above. Dark Before the Dawn van Son Mieux om bijna 6:06 op NH Radio. Ja, de topper tussen Ajax en PSV was voor de Amsterdammers de eerste serieuze test van het nieuwe voetbalseizoen. Ja, Ajax is gezakt voor dat examen. Het verloor met 3-1 tegen de landskampioen. Eindhovenaren kwamen al vroeg aan de leiding, maar de achterstand werd via Tolu nog weggepoetst. En via Geertruida en Bajaraktovic liep PSV weg met een 3-1 zegen. Ja, het moment van de wedstrijd was natuurlijk de botsing. We hadden het er al eerder over tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman. Ja, van Bommel beukte Bouwman tegen de vlakte. En ja, de vlam sloeg daarna in de pan. Het was een massale vechtpartij. De gewisselde Davy Klaassen van Ajax kreeg in dat tumult geel. Je hoort Klaassen over het beruchte moment.
1: Ja, ik zag dat van Bommel eigenlijk net te laat een vol op Aaron inklapte. Ja, voor mij niks anders dan rood, maar misschien ben ik heel gek daarin, ik weet niet.
2: In de studio vonden ze het ook een rode kaart, dus dit is niet een hele gekke mening. Heel veel gedoe daarna, met de bank onderling.
1: Nou ja. Ik ging erin om het allemaal rustig te houden. Alleen, ja, toen zag Aaron ook liggen en toen zeg ik tegen die scheids van, ja, wat gaan we doen? Wat is dit? Maar ja, hij noemt het ongelukkig. Dat, ja.
2: Daar moet je maar mee doen.
1: Ja, hij is de scheids.
2: Maar goed, daardoor verliezen jullie niet. Waardoor wel?
1: Ik denk vooral dat we in de eerste helft laten liggen. Ik denk dat daar 2-3 hele grote kansen krijgen. En daar dat de 2-1 achterstand in de rust niet volgens de verhoudingen was.
2: Jij zelf ook? Ik dacht Klaassen gaat op de goal. Dat is raar.
1: Ja, dat dacht ik ook. Alleen ik tikte hem net met links eventjes aan, waardoor ik hem niet goed raakte. En dat soort ballen moeten erin. En dit soort wedstrijden is dat gewoon heel belangrijk.
2: Na vorig seizoen was het natuurlijk te verwachten dat PSV op dit moment verder is. Heeft het je soort van verrast dat jullie redelijk dichtbij kwamen? Met name de eerste helft natuurlijk.
1: Nee, omdat wij vorig jaar, je hebt het over vorig jaar, maar toen waren wij heel slecht. En wij zijn nu een stuk beter geworden. Alleen, je moet dit soort wedstrijden gaan winnen. Wil je echt PSV voor gaan blijven. En we staan nu, 3 verliespunten achter volgens mij. En die zullen we weer goed moeten gaan maken.
0: Al dus de aanvoerder van Ajax, Davy Klaassen, bij de collega's van ESPN. Ja, zijn mening was duidelijk. Van Bommel had rood moeten krijgen. PSV-trainer Peter Bos kreeg van een collega van Omroep Brabant op de persconferentie na afloop de vraag of Van Bommel niet al te ijverig handelde met zijn actie. Ja, wat volgde op het persmoment was een felle reactie van Peter Bos.
3: Hou op, overijverig. Hij heeft meeverdedigd wat ik hem lang niet heb zien doen. Hij heeft gespeeld zoals hij moest spelen. Met het mes tussen de tanden. Absoluut. En ik vond hem echt heel sterk spelen. Ik bedoel, Gaye is bekend als degene die ons vorig jaar nog de das omdeed aan in de blessuretijd. Omdat hij er constant overheen gaat. En dat heeft hij beteugeld, vind ik. En daarnaast ging hij er ook nog overheen. En dit zijn wedstrijden die moet je met het mes tussen de tanden spelen. Want die gaan we straks in de Champions League ook tegenkomen. Dus ik vind het geweldig gedaan, Ruben. Geweldig.
4: En over dat moment zal natuurlijk nog veel gaan. Ja. En dan het advies voor zo'n speler.
3: Dit is voetbal, jongens. Hè. Kom op, man. Ik heb het net ook die vragen daarover moeten beantwoorden. Kijk, als het rood is, is het rood. Hè. Dan heb je het me verder niet over. Maar het is wel voetbal ook. Hè. Kom op. Dit gebeurt in het voetbal. En als hij het bewust zou doen, dat iemand wel zijn voet over de bal zet of zo. Ik durf te beweren dat ik die dingen altijd echt zie aankomen. Maar dit is gewoon dat je je op een gegeven moment wegdraait. En dat is niet om iemand een beuk te geven.
4: Duidelijk. Heb je dan nog een advies voor hem voor de komende avonddagen?
3: Zo doorgaan. Zo doorgaan. En mee blijven verdedigen. En mee je duels blijven spelen.
0: Al dus PSV-trainer Peter Bos. Ja, bij Ajax debuteerden Victor Tsikankov, Thilo Kehrer en Sofyan Amrabat. En voor Amrabat zorgde dat voor een dubbel gevoel.
5: Natuurlijk, ik mijn beleid met de buurt heb gemaakt. Uitverkocht huis, warm ontvangst. Maar ja, als je uiteindelijk verliest, dan kun je natuurlijk nooit blij zijn.
6: Heb jij een verklaring voor waarom het na rust zoveel minder was dan voor de rust bij Ajax?
5: Ja, verklaring. Ik moet denk ik daarvoor de wedstrijd terugzien. Ik denk dat we over het algemeen een goede wedstrijd hebben gespeeld. Veel kansen hebben gecreëerd en dat het ook redelijk gelijkwaardig was.
6: Nou, wat was volgens jou het meest beslissende moment van de wedstrijd? De gemiste kansen van Berghuis Klaassen? De 1-2 vlak voor rust?
5: Kijk, je moet nooit naar...
6: Het momentje van Van Bommel?
5: Ten eerste moet je denk ik nooit naar één moment wijzen. Maar natuurlijk, als jij bij 1-1 staan 2-1 maakt of zelfs 3-1... dat is een heel andere wedstrijd. Ook een mentale tik, denk ik, voor hun dan. Scoren we helaas niet. En ja, dat moment heeft denk ik iedereen gezien wat daar gebeurde.
6: Ja, maar kun jij beschrijven wat jij hebt gezien bij die overtreding van Van Bommel en wat er daarna allemaal gebeurde?
5: Ja, ik wil daar niet te diep op ingaan. Dat is aan de Dat is aan de scheidsrechter, aan de VAR. Ik wil niet op mijn plek gaan zitten, maar nogmaals, ja, wat vond jij ervan?
6: Ja, het leek mij een rode kaart, maar...
5: Ja, denk ik ook.
6: Laatste vraag. Wat geeft jou vertrouwen dat het alsnog een heel mooi seizoen kan worden?
5: Omdat ik zie hoe wij elke dag werken. Dat we een heel goed team hebben met veel kwaliteit. Een hele goede trainer. En het is denk ik heel normaal dat jij vandaag... dat het nog niet perfect is. Het is het begin van het seizoen. Eigenlijk beginnen wij weer aan een nieuwe voorbereiding. Want we hebben 10 nieuwe jongens volgens mij ongeveer. Ja, bijna een heel team. Dus dat heeft tijd nodig, maar die tijd heb je niet. Dus dat moet ik uitwerken en zorgen dat het snel in elkaar gaat vallen.
0: Dat zei Sofyan Amrabat gisteravond na Ajax-PSV... op de persconferentie in de Johan Cruijff Arena. Aan de telefoon is nu Lorenzo Tat. Hij speelde lange tijd geleden bij Zuidvogels uit Huizen... samen met de Ajax-debutant Sofyan Amrabat. Goedemiddag, Lorenzo.
7: Goedemiddag.
0: Je hebt je oud-teamgenoten dus tegen PSV zien invallen. Zat je overigens in het stadion gisteren?
7: Nee, ik zat op de bank met vrienden te kijken.
0: En met wat voor gevoel zat je naar Ajax-PSV te kijken?
7: Het werd een hele leuke wedstrijd. Alleen uiteindelijk met een vervelend gevoel... omdat je toch voor Ajax bent en ook voor Amrabat natuurlijk. Dus het was een iets minder zaterdagavond.
0: Ja, een nederlaag natuurlijk ook nog eens... die je misschien niet helemaal zag aankomen...
7: Ik had ingezet op een gelijkspel. Want ik was heel benieuwd. Want PSV is wel een heel goed team natuurlijk. Dus, maar ik denk dat Ajax wel heeft laten zien, voornamelijk de eerste helft, dat het wel een mooi seizoen kan gaan worden.
0: Ja, dus er zijn een boel aanknopingspunten ondanks de nederlaag. Even terug in de geschiedenis. Wanneer heb jij met Sofyan samen gevoetbald?
7: Wij hebben een aantal jaar in de E'tjes en in de D-pupillen samen gespeeld. Waarna in de D-pupillen... snel naar Utrecht ging al.
0: Ja, dus dan praat je over... Dan waren jullie een jaar of 8, 9, denk ik.
7: Ja.
0: En
7: Soef was een jaar jonger dan wij waren. Dus die kwam er vanaf de eetjes pas bij in zoverre. Maar toen kon hij al met gemak het niveau aan... wat wij op de mat legden.
0: Waar bleek dat uit?
7: Zijn baltechniek op jonge leeftijd... daarin zag je gewoon dat hij vele malen verder was dan ons hele team. En dat is dus niet onopgemerkt gebleven.
0: Nee, dus die was inderdaad vrij snel weer vertrokken bij Zuidvogels.
7: Ja, klopt.
0: Ja, ja. En blijf je hem dan specifiek volgen? Want hij heeft natuurlijk heel veel clubs achter zijn naam staan.
7: In het beginjaren wel, maar bij Utrecht en ook bij Feyenoord. Natuurlijk, want de Nederlandse voetbal, dat volg ik wel veel. De afgelopen jaren wat minder gezien, behalve op de grote toernooien natuurlijk. Want de Turkse Liga en ook... bij Real Betis, dat volg ik niet wekelijks.
0: Nee. In het buitenland raakt hij dan een beetje buiten beeld. Heb je überhaupt nog contact met hem?
7: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Is dat jammer of gaat dat gewoon zo?
7: Ik denk dat het zo gaat, inderdaad. Dat hoort erbij natuurlijk. Je hebt op jonge leeftijd samengespeeld. En zijn leven staat in een heel ander teken... dan die van mij en van onze medespelers. Dus dat is niet gek.
0: Nee, heb jij het nog tot het eerste van Zuidvogels geschopt of niet?
7: Ja, dat wel.
0: Oké, kijk eens aan. En welk niveau is dat, Zuidvogels 1?
7: Mijn laatste jaar was hoofdklasse.
0: Nou, dus dat is toch nog een mooie voetbal-amateurcarrière, toch?
7: Ja, absoluut, zeker. Ja.
0: Heb je nog een specifieke herinnering aan je tijd met Sofyan of niet?
7: Ik kan me één actie... Ja, die heb ik gewoon nog in mijn hoofd. Dat hij was op het hoofdveld bij Zuidvogels. Dat hij van onze eigen 16 ongeveer de bal onderschepte. En toen dacht hij, weet je wat, ik ga gewoon met de bal naar de tegenstander toe... naar de andere kant van het veld. En dat lukte hem ook nog. Of hij scoorde, weet ik niet. Maar hij liep wel gewoon 4, 5 mannen voorbij in één actie. En dat staat toch nog wel op je netvlies eigenlijk.
0: Ja, dat is een onvergetelijke actie.
7: Ja.
0: En hoe vond je dat hij het gisteren als invaller deed?
7: Goed. Een solide gespeeld, denk ik eigenlijk. Gewoon over wat je van hem verwacht de laatste periode. Dat hij hij maakt bijna tot geen fouten eigenlijk... En het mooie, voor mij was het een van zijn eerste duels... dat hij meteen die jongen van PSV aan de kant zet. Dan zie je wat een blok beton het eigenlijk is. En ik denk dat Ajax nog heel veel plezier aan hem kan gaan beleven.
0: Is hij inderdaad de nummer 6 waar Ajax anderhalf jaar... na het vertrek van Jordan Henderson op zoek naar was? Is hij dat, verwacht je?
7: Ik hoop het. Ja. Hij moet natuurlijk ook aan de bal veel dingen laten zien nog. Dat weten we dat hij dat kan ook. Maar als zijn mannetje staat, hij sowieso als nummer 6. Dus ik heb er alle vertrouwen in.
0: Nou, hartstikke mooi. We gaan de komende tijd zien wat hij gaat presteren. We gaan jou ook zien trouwens, hè? Morgen op televisie, Lorenzo. Want de uitzending van NH Sport komt bij Zuidvogels vandaan. En jij komt nog voor de camera, toch?
7: Ja, klopt inderdaad. Ja, samen met de voorzitter, als ik het goed heb. Dus veel zin in.
0: Nou, mooi. Bedankt dat je nu eventjes aan de telefoon wilde komen. Lorenzo Tat, voormalig ploeggenoot bij Zuidvogels in de D'tjes en de E'tjes van Sofyan Amrabat. En tegen alle mensen zou ik zeggen, morgen even kijken, want dan is hij op tv. Dankjewel, Lorenzo.
8: Ik ben Anneke en ik kom uit de mediastad Hilversum.
9: Ik ben Jan Visser en ik kom uit Purmerend.
10: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Ja, en in Purmerend is het 22 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 6 september. In een huis in Midden-Beemster is gisteravond een overleden vrouw gevonden. Het gaat om een 65-jarige vrouw uit die plaats. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden nadat hij zich uit eigen beweging bij de politie had gemeld. Politie gaat uit van een misdrijf. De vrouw werd tussen 8 uur 's avonds en 9 uur 's avonds aangetroffen in de woning aan de Loevendijk. En over de aanleiding en de exacte toedracht is nog veel onduidelijk. Politie doet nog onderzoek naar het gebeuren. En of de man en de vrouw elkaar kenden, dat wil de politie nog niet zeggen. Een aanrijding op een van de meest beruchte rotondes op de burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer zijn vannacht 2 gewonden gevallen. 2 slachtoffers zijn voor behandeling naar een ziekenhuis overgebracht. Het was bijna 1:15 in de nacht dat het toen het misging op de rotonde die de burgemeester Kasteleinweg en de Oosteinderweg met elkaar verbinden. Automobilist schepte een fatbike waarop, zo vermoedt de politie, 2 personen zaten. De 2 zijn naar de eerste hulp overgebracht van het ziekenhuis. Over de aard van hun verwondingen is verder niets bekend. Waternet waarschuwt bewoners van de Elzenhaag-gezingel en omliggende straten in Amsterdam-Noord dat het drinkwater mogelijk vervuild is. Het drinkwaterbedrijf adviseert daarom het water voor gebruik tenminste 3 minuten te koken. Ook als je het gebruikt voor koffie, thee of het wassen van groenten. Vooral jong kinderen, zwangeren en ouderen wordt aangeraden extra voorzichtig te zijn. Het drinken van mogelijk vervuild water kan klachten veroorzaken zoals diarree, buikpijn en misselijkheid. Een erotische massagesalon aan de Rijnstraat in Amsterdam moet de vlaggen binnenhalen. Een Surinaamse eettent aan de overkant of die grote discountketen iets verderop in de straat niet. Het gaat om zogenaamde beachvlaggen die op de stoep worden neergezet om mensen zo naar binnen te lokken. Eigenlijk mogen die vlaggen er niet staan, maar het heeft volgens het stadsdeel Zuid geen handhavingsprioriteit. Toch stonden de handhavers bij de zogenaamde massagesalon Paradise Touch Club voor de deur. Meer nieuws vind je in de app en op onze site nanieuws.nl. Jan Visser, goedemiddag.
12: Het wordt goedemiddag.
0: Even toch iets checken bij je. 22 graden in Purmerend, dan zit ik goed.
12: Ja hoor, dat was toch wel zo'n beetje de maximumtemperatuur op veel plaatsen. Hier en daar bijna 23. Dus ja, dat klopt wel. Een mooie dag dus vandaag. Zo. Af en toe trok er wel wat bewolking over. Het oogde soms vanmiddag wel wat onstabiel. Dat komt op een zwak warmtefront. Hier lokaal kan er een spatje gevallen zijn. Want er was wel wat neerslagactiviteit volgens de radar. Maar dat stelde eigenlijk weinig voor. Dus kortom, een mooie dag, niet al te veel wind. Nou, morgen dan krijgen we het warmer. Er wordt warme, vochtige lucht aangevoerd. Die lucht bevindt zich nu nog boven Frankrijk. Weer het warme Frankrijk. Waar Parijs net 28 graden aftikte. Nou, die warme lucht komt morgen naar ons. Er zijn een paar wolkenvelden morgen, maar het blijft verder droog. En er is ook flink wat zon. En de temperatuur stijgt in de middag naar 24 tot 25 graden. En in het zuidoosten van Nederland wordt het 29 graden. Verder een zuidenwind. Later zuid tot zuidwest. En in de middag draait de wind naar west. Achter een zwak front. En in de avond komt er dan meer bewolking en neemt ook de kans op een enkele bui toe. En dan vanaf dinsdag, ja, dan gaan we toch echt wel een fase tegemoet met wat lagere temperaturen. Vaak toch wel net iets onder de 20 graden, met name woensdag. En op dinsdag en woensdag zijn ook de buienkansen vrij groot en staat er vooral bij Texel vrij veel wind. Dus het wordt even duidelijk minder. Maar morgen dus nog toch wel een late zomersdag. Niet verlaten, want het kan zelfs in oktober ook nog 25 graden worden. Al is dat zeldzamer, maar morgen kan dat dus op veel plaatsen lukken, vooral in het binnenland.
0: Ja, ik zei al tegen Arthur de technicus, ik vind dat je moet er vooral van genieten, Jan. Toch ook al, je weet niet wanneer het de laatste is natuurlijk, hè?
12: Nee, dat klopt. Ja. Maar aan de andere kant, ook al is het 15 graden, weinig wind en een zonnetje erbij, dan is het toch ook prachtig weer.
0: Jazeker, jazeker. Ja. En ik hoorde jou nog over veel wind. Hoeveel wind is veel wind?
12: Nou, zou bij de Wadden zou het een windkracht 7 kunnen worden uit het westen.
0: Nou, dus voor de watersporters is dat dan wel weer leuk.
12: Ja, dat is een... klopt.
0: Zeg Jan, was rood gisteravond bij Ajax, toch? Voor Van Bommel, vind je niet?
12: Ja, dat vond ik ook wel, ja. Ja, zeker. Ja.
0: Donkerrood?
12: Donkerrood, ja, ja.
0: Goed, worden je morgen weer. Fijne avond.
12: Hetzelfde.

0: Tell her about it, zong Billy Joel in deze uitzending van NH Sport, die nog tot 7 uur vanavond duurt. Ja, Ajax-PSV, daar is veel over gezegd. We hebben het over de wedstrijd van AZ gehad in Friesland, in Heerenveen. Maar er werd vanmiddag nog een wedstrijd gespeeld in Velsen-Zuid. Telstar tegen Cambuur eindigde in 2-2. Nou, zul je zeggen dat kan. Hè. Maar goed, bij Telstar was er al een rode kaart voor Torrison. Die ging er al in de eerste helft vanaf na een overtreding. Nou, daar komen we zo dadelijk nog even over te spreken. Dat was in de 22e minuut. Telstar speelde dus lange tijd met 10 man. Maar ja, Telstar kreeg een penalty van Koeman in de 63e minuut. Die schoot hij binnen. En even later, diep in de blessuretijd, gebeurde er nog van alles.
1: Dit is trouwens niet iets waar Kooi voor naar het scherm geroepen gaat worden. Dit is een oordeel wat de VAR kan maken. En de VAR legt hem op de stip. Dan is het dus boven de lijn gebeurd. En niet voor de lijn. En krijgt Koeman alsnog die tweede strafschop. Minuut 101. Strafschop nummer 2 voor keeper Ronald Koeman. En ook deze schiet hij binnen. Het is 2-2. En Ronald Koeman maakt het 2.
0: En hij sprintte richting de supporters, trok het shirt uit en ontving met liefde de gele kaart van scheidsrechter Joey Kooi, die bij die 2-2 dus eerst voor een vrije trap had gefloten wegens Hens. En daarvoor overrulde dat en toen werd het dus de penalty. Erik-Jan Brinkman maakte het allemaal mee in Velsen-Zuid. Nou, het is wel een onvergetelijke wedstrijd dit, Erik-Jan.
2: Ja, dat is zeker een onvergetelijke wedstrijd. Dat bedenk je ook niet, hè. Als Telstar met 2-0 achter staat, mannetje minder. En dan dat dit nog gebeurt. En dat dan Ronald Koeman junior uitgerekend de man is die beide doelpunten maakt. Maar wat er gebeurde bij die tweede treffer, bij die tweede benutte strafschop, echt het stadion ontplofte. En vlak daarna was natuurlijk het eindsignaal. En dan zie je mensen langzaam weglopen richting de uitgang. Iedereen met een grote glimlach. En iedereen sprak natuurlijk over Ronald Koeman junior. Want het was toch een ongelofelijke middag.
0: Ja, het is natuurlijk niet bijzonder dat hij een penalty neemt, want dat hebben we vorig seizoen ook al gezien. Dat deed hij ook al tegen Volendam, zeg ik zo uit mijn hoofd. Dus je was niet verrast dat hij in de 63e minuut de eerste keer achter de bal ging staan, of wel?
2: Nee, maar het is toch altijd wel weer apart, hè, als dan de man in het geel, want dat droeg hij vandaag, het keeperstricot, dat hij dan naar voren loopt. Dat is toch altijd een beetje een raar gevoel wat je dan krijgt. En ook al denk je van, ja, het is Ronald Koeman junior. Hij is goed met zijn voeten, misschien wel bijna beter met zijn voeten dan met zijn handen. En als dat voor de tweede keer gebeurt, ja, iedereen denkt, ja, dit kan toch niet waar zijn dat hij voor gewoon twee keer op een dag gaat scoren. En ik sprak hem net nog even en hij zei eigenlijk van, ja, dat hadden er 3 moeten zijn, want vlak voor die tweede penalty leek het erop dat Telstar nog een strafschop zou krijgen. Maar toen kwam de VAR ertussen en toen besloot scheidsrechter Kooi om daar geen strafschop voor te geven. Ja, het blijft gewoon heel uniek.
0: Ja, was jou, ik heb op de redactie zitten kijken, want dat maakt het allemaal nog mooier inderdaad. Die strafschop die werd teruggedraaid vlak voor het einde van de wedstrijd. Waarom was dat nou?
2: Ja, blijkbaar was dat dus niet een overtreding volgens de VAR.
0: Werd een hoekschop
2: maar ook bij die... Wat zeg je?
0: Werd een hoekschop uiteindelijk?
2: Ja, werd uiteindelijk een hoekschop. En die laatste strafschop, dus in de laatste seconde, dat leek erop eerst. En ik dacht ook vanaf mijn positie te zien. En iedereen dacht het eigenlijk vanaf de tribune van, dat is een vrije trap. En die werd toegekend net buiten het strafschopgebied. En er was eigenlijk ook weinig twijfel over op de tribunes. Maar in één keer, een paar seconden later, wijst scheidsrechter Kooi toch naar de penaltystip. En ja, zo gebeurde er vandaag natuurlijk heel veel. Die rode kaart waar jullie over gesproken hebben, dat was natuurlijk ook iets waarvan je dacht van, was dat wel een rode kaart? En vlak daarna maakte Cambuur een overtreding. Dan dacht je van, ja, dus dat werd beoordeeld met geel, maar was het niet rood? Dus zo waren er heel wat discutabele momenten vandaag.
0: Ja, laten we het even één voor één afbellen, want anders loopt alles door elkaar. Nog even over die vrije trap die toen een strafschop werd. Jullie dachten op de tribune in de laatste minuut, dat is gewoon een vrije trap. Maar voor de duidelijkheid, het beeld is stilgezet. Het was echt Hens, Kiele, echt boven de, boven de lijn. Hè, boven, en die hoort ook bij het strafschopgebied, dus daarom ging de bal uiteindelijk op de stip.
2: Ja, nee, ja, het scheelde natuurlijk heel weinig. Maar dat is dan wel weer het fijne van een VAR. Die kunnen dat precies zien. En het kwam Telstar heel goed uit.
0: Ja, dan heb je het nog over 2 rode kaartmomenten. Nou, laten we die van Torrison dan als eerste benoemen in de 22e minuut. Ja, die schopte, vond ik, zijn tegenstander onderuit. En dat vond de scheidsrechter ook.
2: Dat vond de scheidsrechter ook. Ik zie toevallig nu Henk Brugge het stadion verlaten. Die heb ik ook daarnet gesproken, de trainer van Telstra. Die kijkt nog eens even deze kant. Die heeft een glimlach op zijn gezicht. Maar die zei eigenlijk verdiende, of eigenlijk had hij gehoopt op 3 punten. En als het gaat om de overtreding van Thorisson, was hij toch vrij duidelijk van, dat vond hij echt overdreven. Dat was volgens hem geen rode kaart. Ik heb ook meerdere keren die herhaling gezien. Je zou hem kunnen geven. En je zou zeggen natuurlijk, is niet handig van die spits om op die plek een overtreding te maken. En hij raakte wel, maar het is wel heel zwaar gestraft.
0: Ja, nou goed, ik hoorde Danny Koevermans, oud-spits, en ook zelfs scheidsrechter zeggen dat hij het ook te zwaar bestraft vond. Ik kon er wel in komen, hoor Erik-Jan, dat hij rood gaf, want hij had weinig intentie om de man te spelen. Het was alleen niet heel hard, dat klopt, maar goed.
2: Nee, een beetje ongelukkig, zoals een spits dat soms kan doen.
0: Ik zou zeggen, geel met een rood randje en je pech als een scheidsrechter daar inderdaad rood voor trekt. En het andere moment waar je het even iets te snel overheen ging in mijn ogen, was het moment van de Cambuurspeler. Dan doel jij denk ik op Baouf, hè, die al geel op zak had en zijn tegenstander vasthield en eigenlijk een tweede gele kaart had verdiend.
2: Nou, ik bedoelde eigenlijk die eerste gele kaart, want dat was natuurlijk een harde overtreding. En dat schuurde ook wel een beetje tegen rood aan. Dat zou je op zich geel kunnen geven, maar gezien de situatie ervoor van Thorisson zou je denken, ja, daar heb je rood voor gegeven, wat zwaar bestraft is, geef dan ook hier rood voor. Inderdaad, wat je terecht zegt, van dan krijg je daar geel voor en even later houdt zijn tegenstander vast. Dat had ook zomaar de tweede gele kunnen zijn. Dus ja, daar komt Cambuur goed weg en heeft Telstra toch wel 2 keer pech.
0: Ja, en Johan Plat, de trainercoach van Cambuur, had het ook door. Die dacht, ik haal die boven, maar nog voor de pauze naar de kant.
2: Ja, dat is natuurlijk heel slim bekeken van hem. Want die had er niet veel langer op moeten staan. En bij elk wisselwasje dan had hij inderdaad wel die tweede gele kaart gekregen.
0: En zo zijn er dus veel momenten die met de arbitrage te maken hebben. Dus Joey Coy die heeft nog wel wat te evalueren in Zeist morgen, denk ik, hè?
2: Ja, die was zeker niet geliefd hier op de tribune. Dus bijna elke beslissing die hij nam, dat leverde wel een soort van fluitconcert op. Maar ja, uiteindelijk, als hij dan toch naar die penalty-stip wees, dan kan
0: hij niet, hè? Uiteindelijk was de VAR die...
2: Nee, hij niet, maar uiteindelijk neemt hij natuurlijk wel de beslissing. En dat zijn, daar kijken de mensen in het stadion naar. Dus daarna hebben weinig mensen het meer over de beslissingen van Coy. In ieder geval de supporters. Het zijn vooral hier in de perskamer waar we het over die situatie hebben. En dan met de spelers en de trainer. Maar ik denk dat de supporters met een glimlach het stadion hebben verlaten. Maar ik kan me voorstellen dat Coy wel wat uit te leggen heeft morgen in Zeist.
0: Ja, nou goed. 1 puntje voor Tel. Dat is minder dan ze vooraf natuurlijk op gehoopt hadden tegen Cambuur. Dat ik weet niet hoeveel doelpunten tegen had gekregen. En op 0 punten stond na 4 wedstrijden.
2: Ja. Ja, 5 doelpunten tegen Feyenoord onder andere. En volgens mij 4 tegen FC Twente. Dat zijn heel wat tegendoelpunten. En als je kijkt naar Telstra, zoveel hebben ze niet gecreëerd. Ja, Rui Mendes die kreeg een aantal mogelijkheden in de eerste helft. En nog een keer een bal op de lat, maar dat was in een klutsituatie. En als je uiteindelijk 2 keer scoort vanaf de penaltystip, ja, dat houdt natuurlijk niet over. Kan je zeggen, je had maar 10 man. Maar hier had eigenlijk Telstra zeker in eigen huis, tegen een ploeg die nog geen punten heeft gepakt, dan moet je eigenlijk gewoon winnen. Ja, 4 punten, 4 wedstrijden.
0: Ja, voor je Telstar niet beter worden na die rode kaart van Thorisson? Want je zag toch niet echt terug dat ze met een mannetje minder speelden?
2: Nee, dat zag je zeker niet terug. En dat maakt het juist extra zuur voor Telstra. Dat je met 10 man prima mee kan komen. En eigenlijk wel de bovenliggende partij bent. Ja, dan heb je hier toch al 2 punten laten liggen.
0: Ja, de vraag is wel wie bij Telstra de doelpunten moet gaan maken, toch? Hè? Dat gaat toch vrij moeizaam. En Mendes vorige week al een paar mooie kansen tegen Ajax om zeep geholpen. Vanmiddag weer. Ja. Thorisson is ook geen goalgetter. Bovendien zal die nu denk ik wel, ja, of zijn kaart moet geseponeerd worden. Maar toch wel 1 wedstrijdje moeten gaan brommen.
2: Ja, Telstra gaat wel beroep aantekenen. Dat heeft trainer Henk Brugge ook laten weten.
0: Ja, maar goed, dat is nog niet dat hij meteen inzetbaar is. Want woensdag moet Telstra alweer aan de bak in Enschede, hè, tegen Twente.
2: Ja, en volgens mij hebben ze daarna nog een paar moeilijke uitwedstrijden met AZ en Heerenveen. Zeg ik zo even uit mijn hoofd.
0: Ja.
2: Dat is niet een heel makkelijk programma. Jelani Seedorf, die kwam er ook op een gegeven moment in. En die heeft de volgende wedstrijd in de basis gestaan, in de spits. Is ook niet 1, 2, 3 een goalgetter. Ja, Rui Mendes, wel een aantal keer gevaarlijk geweest, maar schiet ze ook niet achter elkaar erin.
0: Ja, dus wie moet ze gaan maken?
2: Dat dachten wij. Zeg je?
0: Wie moet ze gaan maken?
2: Ja, maar ik moet zeggen, dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook gedacht. Toen dachten we, wie gaat bij Telstra die doelpunten maken? Hadden ze ook niet 1, 2, 3 een goal getten. En toen kwam het uiteindelijk wel goed. Had je heel veel spelers die een doelpunt konden maken. Waaronder bijvoorbeeld Jeff Hardeveld, kan ik me herinneren. Die heeft heel veel gemaakt.
0: Ja, toen kwam Sam van Duin tussentijds natuurlijk.
2: Sam, ja, maar die heeft ook natuurlijk geen 10 gemaakt. Dus
0: nee,
2: die heeft
0: 5,
2: een stuk of 4 gemaakt, 4-5. Ja. Dus dat houdt ook niet over. Het was vooral teamgebeuren. Dus ja, daar zal toch ook dit seizoen van moeten komen. Want ze hebben inderdaad geen speler die de 15 in gaat schieten.
0: Maar zien hoe dat komende woensdag verder gaat met Telstar dan in de Grolsvesten. Om 6:15 de wedstrijd tegen FC Twente. Het is uiteraard te volgen via het live-log in de app en op onze site nhsport.nl. Jan sprak dus met onder meer de trainer-coach Henk Brugge. Wie was nou die andere dat hij... Ben je er nog, Erik-Jan? Ja. Met wie was die andere?
2: De doelman, uiteraard.
0: Oh, de doelman, Ron Koeman junior. Ja. Wist je dat er geen enkele doelman in de Eredivisie 2 doelpunten in 1 wedstrijd heeft gemaakt?
2: Ik heb dat snel uitgezocht en dat is me inderdaad duidelijk geworden. Ja. Collega Milton Pus, die naast je zit, die heeft nog wel laten weten dat er een doelman ergens uit Brazilië was die de 100 heeft gemaakt.
0: Ja, dat heeft hij verteld, ja. En in Nederland, topscorer onder de doelmannen, weet je dat, Erik-Jan?
2: Moet ik aan iets recents denken of lang geleden?
0: Het is wel een maand tijd geleden. Wel uit jouw regio trouwens, zit ik te denken. Go Ahead Eagles.
2: Ja, ik weet dat die doelman van Heracles een keer scoorde.
0: Ja, Piekenhagen tegen AZ. Ja, die maakte 2-2 inderdaad, maar dat was er 1. Nico van Zogchel, die naam. Zeg jou wat, Nico van Zogchel?
2: Wie? Oh, Nico van Zogchel, ja. Vitesse, Eagles.
0: DOS.
2: Daar heb je bij gekiept.
0: Ja. En die heeft in totaal 7 doelpunten gemaakt in de Eredivisie. Dus dat moet Koeman eerst maar eens daaraan zien te komen.
2: Nou, hij staat op 3. Hij is al redelijk op weg.
0: Dat is bijna op de helft. Dankjewel, Erik-Jan.
2: Ja. Graag

0: Perfectly Lonely van John Mayer was de laatste plaat. Dit eerste uur van deze uitzending van NH Sport. Er is natuurlijk ook een live vlog op onze site. Ik zei het al, nhsport.nl via de app. Milton houdt dat al de hele middag bij. Vanwege dat voetbal dat er was. Maar er zijn meer sporten. Hoewel, er is ook gewoon vrouwenvoetbal. En die zijn nog bezig op dit moment, Milton, Noord-Hollandse clubs.
1: Zeker. Ajax speelt op dit moment tegen promovendus De Graafschap. En daar staat het 0-0. AZ is ook bezig, maar die staan wel op voorsprong door een laat doelpunt van Angel Harting vlak voor de rust tegen FC Utrecht.
0: En hoe liggen de verhoudingen in het vrouwenvoetbal eigenlijk op dit moment, dit seizoen? Want het is eigenlijk altijd Twente dat daar de baas is. Ajax zit daar dicht tegenaan en PSV. Hoe liggen die verhoudingen op dit moment?
1: Nou ja,
0: met AZ en Ajax dan bedoel ik met name?
1: Nou, AZ staat derde op dit moment, virtueel. En Ajax staat vierde. En PSV heeft vandaag met 6-0 gewonnen van Feyenoord. Dus ik zag dat Feyenoord wel wat ambities had. Maar ik denk dat die wel in de ijskast.
0: We praten al in de verleden tijd.
1: Ja, ze zijn net begonnen, toch? Ja, oké, maar als je 6-0 verliest, dan
0: dat is wel veel tegen.
1: Dus wel even in de ijskast.
0: Ja, de Champions League ging niet zo best in met Ajax. Verloren van Real Madrid deze week met 2-1. Ja,
1: maar Real Madrid is wel een topclub in Europa. Ja. Of een topclub in wording, moet ik zeggen.
0: Ja. Maar nee, dat is waar. Maar goed, toch verloren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alle Nederlandse vrouwenclubs wel in de Europa Cup. Dat
0: ja,
1: is iets.
0: Feyenoord ook trouwens.
1: Ja, daarom.
0: Zit Twente en Ajax. En er wordt gehonkbald in de Holland-series. Strijd om de landstitel. Nou, dat gaat dan meestal tussen Neptunus en Pirates. Hoewel de laatste 2 jaar stond HCRW natuurlijk in de finale. Pirates is daar nu weer bij. Hoe is de stand van zaken daar?
1: Ja, dan staat het 2-0 voor de Rotterdammers. Want oei. Ze wonnen vandaag met 10-6 van Pirates. Gisteren werd het 6-5. Dat was iets spannender, maar vandaag dus toch een grote overwinning.
0: Ja, staan voor de 15e keer op rij in de finale, Neptunus.
1: Ja, dat wordt Real Madrid.
0: Ja.
1: Ja, dan zijn we er toch weer.
0: Het is een best of seven, hè, voor de duidelijkheid.
1: Ja,
0: dus dat
1: precies,
0: kan.
1: Ja.
0: Ik kan me wel Holland Series herinneren dat het op een gegeven moment 3-0 stond en dat de andere ploeg toch nog met 4-3 won.
1: Ja, en goed om te zeggen is dat de volgende wedstrijd komende donderdag is.
0: Donderdag om 19:30 in Rotterdam zie ik. En dan zou het in het slechtste geval zaterdag al in Amsterdam beslist kunnen worden. Dan zou het 0-4 zijn voor Neptunus. Laten we hopen dat Pirates nog een beetje spannend maakt. Tot zover het eerste uur van deze uitzending van NH Sport. We gaan richting het nieuws van 18:00. En daarna blikken we nog terug op het betaalde voetbal. Op de overwinning van AZ, het gelijkspel van Telstar. En de fikse nederlaag van FC Volendam in de eerste divisie.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: ben Aria uit Hoofddorp.
14: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
15: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
16: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
17: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
18: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel
19: Noord-Holland. Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
21: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
22: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
25: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
23: Nee, Attents met ds.nl.
26: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
27: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
28: NH Sport.
29: Met Edward Dekker.
28: NH Sport.
0: Goedenavond en welkom bij het tweede en laatste uur van deze uitzending van NH Sport. We gaan nogmaals terugblikken op Heerenveen tegen AZ. Onder meer trainer Leroy Echtold komt voorbij. Telstar Cambuur eindigt in 2-2. Nou, mocht je het gemist hebben, dat kan bijna niet. Maar de doelman van Telstar, Koeman Junior, scoorde 2 keer. Hem hoor je ook in dit uur nog voorbij komen. Minder veel pret was er bij Volendam, want die gingen naar Emmen en verloren daar met liefst 5-3. Dat was even slikken voor coach Van der Looy en zijn mannen. Beter ging het met de amateurs van Volendam. Die versloegen Hoek en die zijn lekker feest aan het vieren op de kermis in Volendam. Doen we nog meer dit uur? Ja, we hebben om 6:30 nog het regionale nieuws. Het weer komt nog voorbij. En we hebben nog wel een klein stapeltje met de leuke platen liggen.

0: Is die dan bovenop dat stapeltje lag, was van UB40, de muzikale aftrap in 2 uur van deze uitzending van NH Sport. The way you do things you do. Ja, we gaan terug naar Heerenveen, want AZ boekte in Friesland een belangrijke overwinning. Draaide achterstand om tegen Sportclub Heerenveen, wonnen daar met 3-2. Max Meerdink stond wel symbool voor deze wedstrijd. In de eerste helft was hij zeer ongelukkig. Na de pauze richtte Meerdink zich op met een fraai doelpunt en een assist bij de winnende goal van Ayoub Oufkir. Meerdink was na afloop eerlijk over het spel van AZ.
1: Hoe je het zo kan omdraaien van een matige eerste helft. Van een matige eerste helft naar een goede tweede helft van mijzelf, maar ook van het team. Hoe wij de kleedkamer uitkomen, is gewoon heel volwassen.
2: Ja, wat echt een wereld van verschil, hè? Want om het maar even op jezelf te betrekken. Die eerste helft, ja, het lukte niet heel veel, hè?
1: Nee. Het was
2: echt van die simpele balletjes ook. Het verbaasde me.
1: Ja, misschien te gemakkelijk. Ja, het was matig wat ik net zei. Ik heb er niet heel veel woorden voor, want kijk, slecht is slecht, goed is goed. En dit was gewoon slecht. Maar wat ik net zei, hoe wij uit de kleedkamer komen met de jonge ploeg, is volwassen en was goed. En dan kan je zien dat we het zo kunnen omdraaien.
2: Ja, want hoe is dat gegaan, dat omdraaien?

0: de training volgens mij ook zo doet.
1: Nee, absoluut niet. Maar ja, het was een goede goal.
0: Ja, want vooral ook omdat je niet keihard schoot. Hè? Het was echt heel beheerst.
1: Ja, waar ik hem normaal op 100% wil schieten, schiet ik hem nu gewoon beheerst op 80%. En ja, dat is voor mij genoeg. Waar heel veel mensen dat aan mij hebben geadviseerd om op 80% te schieten. Dan is het lekker omdat hij zo naar binnen gaat.
0: En dan zie je toch, hè, dat een spits echt van dit soort momenten leeft. Want na zo'n eerste helft draai je de wedstrijd om met die gelijkmaker. En dan zit je er gelijk lekker in. En dan denk je van, nou, dan steek ik aan Joep Hoefkeer ook maar even diep.
1: Ja.
0: En die maakt uiteindelijk de winnende.
1: Ja, maar ik denk dat er lag heel veel ruimte achter de laatste lijn. En hij is razendsnel. Dus die bal hoefde daar alleen achter. En hij maakt hem gewoon heel goed af. Het is best moeilijk als je op snelheid bent. En om hem dan zo te chippen. Dat is pure klasse.
2: Ja, het was een bijzonder fraai doelpunt. Max Meerdink hoorde je over de winnende goal van Hoefkeer. Maar ook over zijn eigen treffer. Een fraai afstandsschot. De eerste van Daal die was ook niet verkeerd door naar binnen komen. En de bal richting de bovenhoek krullen. Zo maakte AZ dus prachtige doelpunten. En won het met 3-2. Milton, we hebben die wedstrijd ook zitten kijken hier in Hilversum op de redactie. Ja, de naam van Biskov valt al eventjes. Dat is natuurlijk nog wel een grote onbekende bij AZ. Hij kwam in de 64ste minuut in het veld als vervanger voor Jordi Klaas, die in de basis kon beginnen omdat Kees Smit niet fit was. Wat weten we eigenlijk van die Biskov? Wat kun je daarover vertellen?
3: Nou, dat hij over is gekomen van FC Midtjylland in Denemarken. Dat hij er ook al vanaf zijn jeugd speelt. En dat hij daar in 2020 zijn eerste officiële proefcontract tekende. En pas 2 jaar later maakte hij zijn debuut. Dus hij is nu pas 4 jaar echt voetballer bij Midtjylland. En ook nog wel interessant, in het verleden heeft Simon Paulsen diezelfde overstap gemaakt. Volgens mij in 2008 uit mijn hoofd.
2: Lang geleden, ja. Van een linksback was dat, Simon Paulsen. Lange linksback, ja.
3: Later ook nog bij PSV gevoetbald. En er zijn natuurlijk ook nog wel andere Denen die in het verleden bij AZ hebben gespeeld, zoals Christian Nygaard en Kenneth Perez.
2: Ja, maar die Biskov heeft een aardige som met geld gekost. Nou, zegt AZ daar officieel niks over. Maar rond de 7 miljoen zo'n beetje, begrijp ik.
3: Dat zijn wel de geluiden die wij hebben opgevangen.
2: Ja, dus dat is voor AZ-begrip echt veel geld.
3: Ja, dan zou die een van de duurste inkomende transfers zijn uit de AZ geschiedenis. Ja.
2: Vind ik wel een opvallende uitgave voor een middenveld, terwijl AZ toch op zich best wel aardig bezet is op het middenveld, toch?
3: Ja.
2: Of vind je het wel begrijpelijk?
3: Nou,
2: je zou dan eerder verwachten misschien op die rechterkant een speler erbij. Ze hebben Stengs natuurlijk transfervrij opgehaald bij Feyenoord.
3: Ja, maar ze zijn denk ik niet tevreden over Matthijs Sin. Want die leent nu ook uit aan ADO. En het is ook wel dan belangrijk om dan alsnog een concurrent te hebben voor enerzijds Kees Smit, die op 10 kan. Want hij kan op 8 en op 10 uit de voeten. En Jordi Klaas die bijvoorbeeld ook nog op 8 kan, of Dave Kwakman. Dus ik denk dat ze gewoon die concurrentiestrijd wel willen behouden. En hem daarom maar ik vind 7 miljoen euro. Naar verluidt wel echt wel een fors bedrag inderdaad.
2: Ja, want als ik dan kijk bij Transfermarkt, staat hij qua marktwaarde op 2,5. Dat vind ik dan wel weer gek. En Transfermarkt zit toch over het algemeen wel aardig in de richting. Dan denk ik van, zoveel geld?
3: Maar ja, aan de andere kant ze hebben ook naar verluidt zo'n 7 miljoen euro neergelegd voor Wesley Patachi. En die laat het ook nog niet zien, want elke keer vraag ik me af waarom hij in de baas staat boven Kelvin Stengs. Want als Kelvin Stengs invalt, er gebeurt wel elke keer wat bij AZ de laatste weken.
2: Nou ja, Patatje heeft natuurlijk een goede voorbereiding gedraaid. En misschien dat Stengs, die heeft natuurlijk vorig jaar amper gespeeld. Dus die zal echt nog wat tijd nodig hebben. Maar dat duurt al wel een paar weken. Maar die krijgt wel steeds meer speeltijd natuurlijk, hè? Stengs.
3: Ja.
2: Een kwestie van tijd dat die Patatje gaat aflossen aan de rechterkant.
3: Dat denk ik wel. En wat best wel pijnlijk is, als je ziet wat voor bedrag ze voor die Patatje hebben neergelegd.
2: Ja, moet wel afvragen of Stengs fit blijft natuurlijk.
3: Dat is altijd een risico.
2: Altijd, maar hij heeft natuurlijk wel een verleden.
3: Nee, daarom.
2: Ja.
3: Maar het is in ieder geval wel weer opvallend dat ook vandaag weer AZ een stuk beter is in de tweede helft dan in de eerste helft. Dus het lijkt wel alsof de donderspeech van Leroy Echtold elke keer het gewenste effect heeft.
2: Ja, want het is niet voor het eerst dat hij AZ in de tweede helft veel beter voor de dag kwam. Echtold ook wel echt boos geworden in de pauze, naar wij begrepen van een interview van Jordi Klaas hier bij de collega's van ESPN. Ja, AZ heeft ook gewoon goede vervangers. En Meester Wit kwam er ook nog in vanmiddag. Dus wat dat betreft heeft AZ wel wat op de bank zitten. Laten we eens naar die trainer toe gaan, Leroy Echtold. Voetbalde zelf gedurende 5 seizoenen in Friesland bij Sportclub Heerenveen. Hij was duidelijk ontevreden over hoe AZ de eerste 45 minuten voor de dag kwam. En ondanks dat AZ dan uiteindelijk met een 3-2 zege van het veld stapte, was Echtold kritisch op zijn ploeg, omdat het verschil tussen die eerste en de tweede helft gewoon te groot was.
4: Ja, nou, dat is wel een stap die wij gewoon moeten maken. He, dat het gewoon, we maken 1-0 uit bij Heerenveen, je moet gewoon door. Je moet dezelfde manier van spelen.

0: spelen blijven doen. En niet zeg maar, een beetje populair gezegd, inkakken. Je moet gewoon doorgaan. En anders roep je het gewoon op jezelf af, want dan kunnen ze eigenlijk veel te goed voor voetballen.
1: Ja. Dan heb ik begrepen dat je behoorlijk uit je plaats bent gegaan in de rust.
0: Ja, was even nodig.
1: Ja. Wat vloept er dan uit? Wat zeg je dan tegen ze?
0: Nou, gewoon dat ik dat niet wil. He, dat we gewoon de manier waarop wij met elkaar afgesproken hebben, hoe wij willen voetballen, dat moet je gewoon doen. En dan kun je juist wel eens een keertje, kun je juist een keer ook verliezen. Dat gebeurt in voetbal, of dat gebeurt ook sowieso in sport. Alleen niet op die manier zoals wij dat zeg maar de laatste half uur van de eerste helft hebben gedaan.
1: Ja. Vond je dat je ploeg dan uiteindelijk in de tweede helft de goede reactie meteen heeft gegeven?
0: Ze hebben zich zeker erin gevochten, ja. Ja, dat vind ik zeker.
1: En als je dan kijkt naar de doelpunten?
0: Ja, de doelpunten waren weergeloos. Ja.
1: Die van Max, om daarmee te beginnen, die raakte denk ik in de eerste helft bijna niks. En dan uit het niets zo'n toch een wereldgoal, denk ik.
0: Ja, Max maakte een hele goede goal. Maar dat weten we van hem, dat hij dat kan. Ja.
1: En dan groeit het met het vertrouwen. En dan geeft hij daarna die assist op Ayoub Oefkir en dan trek je hem over de streep.
0: Ja. Ja, en dan zijn we allemaal blij. Ja.
1: Deze overwinning, wat zegt dat over waartoe jullie in staat zijn?
0: Nou ja, ik zei ook net in de kleedkamer, het is mooi dat we hem hebben geleerd in één wedstrijd. Hè, dat je niet zo op het veld moet staan in de eerste helft. Ook al speel je uit. Je moet gewoon zorgen dat je je eigen spel op de mat kan leggen.
1: Ja. Kees Smit ontbrak vandaag, was natuurlijk al lang een twijfelgeval. Hoe groot was het gemis van hem op middenveld?
0: Ja, Kees is, vind ik, de laatste paar wedstrijden ook, vind ik hem gewoon behoorlijk. Ja, dan mis je hem zeker. Ja.
1: Hoe heb je dat dan proberen op te lossen?
0: Om met Dave en Jordi en Peer te spelen. Ja.
1: En wie van hen was dan de meest vooruitgeschoven? Want dat leek toch een beetje zoekende.
0: Ja, klopt. Dave wil graag ook natuurlijk naar de bal toe spelen. En Jordi en Peer die zijn natuurlijk wat defensiever. Dus we hadden niet echt een team die zeg maar ook de dieptes in ging. Klopt.
1: Dus te hopen dat Kees snel terug is.
0: Zeker.
2: Ja, klinkt een beetje alsof ze er met z'n drieën zelf mochten uitzoeken op dat middenveld. Hoe luister jij je naar Milton?
3: Alsof ze een dubbeltje op mochten gooien, een 10 cent. En dan
2: kijk maar.
3: Kop of munt.
2: Ja, niet echt een 10. En kijk maar wie waar uiteindelijk het beste tot zijn recht komt. Ja, Kees Smit, we hopen dat hij inderdaad snel weer van de partij is. Moet wel heel snel zijn, want vrijdag speelt AZ alweer de wedstrijd tegen Willem II. AZ is koploper, 15 punten uit 5 wedstrijden. PSV staat tweede met 13 punten uit 5 wedstrijden. En Feyenoord is de nummer 3 met 11 punten uit 5 wedstrijden. Ajax vinden op plek 5 nu nog met 7 uit 4. Maar die gaan waarschijnlijk wel een plekje zakken. Want Fortuna Sittard speelt op dit moment tegen ADO Den Haag. En Fortuna leidt met 3-1 en lijkt dus op 10 punten te gaan komen.

0: Bosa met Magnetic. Moet ik natuurlijk zeggen, 6:56. Lekkere plaat, dat zeker wel. Gaan een trapje omlaag van de Eredivisie naar de Eerste Divisie. Volendam ging vrijdagavond aan de Oude Meerdijk met flinke cijfers onderuit. Het werd 5-3 tegen FC Emmen. Daan Huisman, Reuven Niemeyer en Henk Veerman, zij maakten de doelpunten voor Volendam. Ja, de nederlaag is inmiddels de derde buitenshuis dit seizoen. En best wel opvallend, omdat Volendam vorige week nog in eigen stadion met liefst 6-1 over FC Dordrecht heen liep. Het optreden in Emmen viel daarom gewoon vies tegen. We gaan even luisteren naar doelpuntenmaker Daan Huisman en als eerste de trainer van Volendam, Erwin van der Looy.
1: Ja, als je zoveel kansen weggeeft en ook zoveel goals, dan wordt het lastig winnen. We hebben 3 goals in de uitwedstrijd gemaakt. Dat zou je toch zeggen dat er normaal gesproken genoeg moet zijn. Maar we waren verdedigend wel, hebben het heel, heel matig gedaan. Ja, weet je, als we even iets rustiger aan de bal waren, dan kwamen we er eigenlijk nog relatief simpel doorheen ook. Alleen, we waren ook zo slordig aan de bal. Zoveel onnodig balverlies vergeleken met vorige week. En ja, dan wordt het gewoon heel lastig. Dan moet je zo vaak omschakelen terwijl je in aanvallende positie staat. Ja, en zij deed dat goed. We wisten dat zij aanvallend goed waren. Met veel lopende mensen. Ja, dat hebben zij uitstekend gedaan. En wij heel matig.
2: 3 uitwedstrijden gespeeld. 3 keer verloren. Wat zegt dat? Is er een verband te zien?
3: Ja. Ja, er is een verband te zien dat we 3 keer uit verliezen. Dus dat beter moet. Ja, er is ook een verband te zien dat we 2 keer winnen thuis. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk, ik denk dat het heel veel beter moet. En meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.
2: Merk jij iets dat er een verschil is tussen uit en thuis? Misschien hoe het leeft, de instelling, hoe je naar een wedstrijd toe werkt?
3: Nee, ik denk dat het, wat mij betreft, hoe ik zelf naar wedstrijden toe leef, is elke keer hetzelfde. Nu is het 3 keer uit dat we verliezen. Maar dat is geen verband of iets. Nee.
2: Zoals je weet is er kermis in Volendam. Ga je nog een bezoekje wagen?
3: Ik denk alsnog. Maar ik denk dat we wel met een andere gevoel staan dan dat we hier hadden gewonnen. Dat mag duidelijk zijn.
2: Kan je misschien ook naar de schiettent? Kan je 2 keer in de weekend naar de schiettent?
3: Helaas. Nee, helaas staan we hier niet met een overwinning, dus dat is jammer. Maar volgende week hebben we nog weer genoeg kansen.
2: Volendam komt van een koude kermis thuis. Die kan ik nu gebruiken.
1: Dat is een slechte grap.
2: Hoe gaan, wordt er nog iets, de spelers hebben vrij geloof ik, of wordt dat ingetrokken nu?
1: Nee, we gaan niet meteen allerlei dat soort dingen doen. Ik hou er niet van, want en ik ga ook geen vrije dagen geven als we wel een keer goed spelen. We zijn gewoon met iets bezig en we hebben een lange week voor de boeg. Dus het heeft helemaal niet te maken dat spelers vrij krijgen. We hebben geen interlandbreak, waar je normaal gesproken wel altijd een weekend vrij hebt of 5 of 6 dagen. Dat hebben we niet, dus wij moeten nu tussendoor in het programma gewoon onze vrije dagen vinden om ook dat goed te doen. En natuurlijk is dat ongelukkig als je nu na zo'n wedstrijd 2 dagen vrij krijgt, maar ja, dat was al gepland en dat is ook vanuit fysiologisch oogpunt gewoon prima.
0: Dat zei Erwin van der Looy, de trainercoach van Volendam. Ja, die grap, kon jij erom lachen van collega Frank van der Meijden over de kermis, want jij begon met van der Looy vorige week uitgebreid op die kermis, vond hij ook niet zo heel erg grappig volgens mij.
4: Ja, maar ik heb het idee dat
0: hij
4: geen feestnummer is.
0: Hij is geen feestnummer. Hij schijnt vooral hele droge humor te hebben.
4: Nou, maar dat heb ik ook wel vorige week gemerkt, want op een gegeven moment maakte hij de grap dat hij het kermisshirt van Henk Veerman wel zou krijgen.
0: Ja.
4: Nou, die heeft het eigenlijk niet gekregen, want ik zag dat hij op een veiling is beland, maar dat terzijde.
0: Ja, maar normaal zou je zeggen schietend, dat is iets wat je aan de kermis linkt, maar ik vond een waarde van een koude kermis thuiskomen. Ja, daar kan je toch wel met een kwinkslag op reageren, of is dat iets te veel gevraagd?
4: Nou, waarschijnlijk als je 5-3 verloren hebt, is dat een beetje te makkelijk voor de trainer. Maar ik heb wel gemerkt dat hij af en toe humor heeft, maar dat is dan alleen na een gewonnen wedstrijd.
0: Al dus, Milton Pus. 5-3 werd het in Emmen. NAC Breda verloor met 4-2 van RKC Waalwijk. Top Os ging onderuit in de Gelredome met 2-1 bij Vitesse. De Graafschap is ook niet bezig aan een lekker seizoen. Ging met 5-0 onderuit bij Heracles. VVV verloor met 4-2 bij Helmond Sport. Is er dan geen enkele uitploeg die wel succesvol was? Jazeker. Jong Ajax op bezoek notabene bij Almere City. Dat toch hoog in de boom blaast dit seizoen. Jong Ajax won met 1-0. Zaterdag kreeg Dordrecht er opnieuw 6 tegen. Na Volendam was het nu Jong AZ. Dat 6 keer scoorde. Dordrecht maakte er zelf ook nog 3, dus het werd uiteindelijk een doelpuntrijke 3-6 daar aan de Kromme Dijk, maar wel winst voor Jong AZ. En bijna afgelopen is de topper in de Eerste Divisie tussen MVV van Andries Jonker En Roda JC, daar staat het vlak voor tijd 1-0 voor de Maastrichtenaren. En de Maastrichtenaren zijn nog zonder puntenverlies. Die zouden dus op 15 uit 5 kunnen komen. Heracles heeft er al 15 uit 5. En Emmen staat op 12 uit 5. Almere moet even passen, heeft 10 punten uit 5 wedstrijden. Jong AZ 9 uit 6 staat 7e. Jong Ajax 12e met 7 uit 6. En Volendam niet hoger dan plek 13 op dit moment. 6 punten uit 5 wedstrijden. NH

0: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
1: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
2: Henk Hagemeer uit Sparendam.
3: Ik ben Renate en ik kom uit Horen.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: In Haarlem is het 22 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 6 september. In Midden-Beemster is gisteravond een 65-jarige vrouw doodgevonden in haar woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit die plaats is aangehouden nadat hij zich in de buurt van de woning bij de politie had gemeld. Vooralsnog gaat de politie uit van een misdrijf. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. Bij een woningbrand in Amsterdam-Noord is vanmiddag een vrouw gewond geraakt. De brand ontstond rond 2 uur in een bankstel. De bewoonster ademde veel rook in en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Morgenochtend begint de rechtszaak tegen een 29-jarige autodealer uit Heerhugowaard. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Britse crimineel. De zaak draait om de vraag wat zijn rol was bij de dood van die man. De rechtbank behandelt de zaak morgen voor het eerst inhoudelijk. In Zaandam is vannacht een explosief naar binnen gegooid bij een woning aan de Rode Zee. Eerst werd een steen door het woonkamerraam gegooid, waarna een explosief naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. De bewoners denken dat de stenengooier zich heeft vergist, omdat ze naar eigen zeggen geen ruzie of vijanden hebben. De politie zoekt naar een man die op een brommer is gevlucht. Op het circuit van Zandvoort is vandaag de tikkende klokchallenge gehouden. Zo'n 1000 hardlopers en wandelaars deden mee om geld op te halen voor onderzoek naar de erfelijke hartspierziekte PLN. Het is nog niet bekend hoe hoog dat bedrag is. Vorig jaar werd er zo'n 2 ton ingezameld. Na 2 jaar afwezigheid keert morgen de Texel Schapenfokdag terug op de Groene Plaats in Den Burg. In 2024 ging de fokdag niet door vanwege blauwtong en vorig jaar was er te weinig animo. Nu doen 9 fokkers mee met in totaal 230 schapen. Burgemeester Mark Pol opent de fokdag om 9 uur. Een half uur later begint de keuring. Meer nieuws vind je in de app en op onze site nhnieuws.nl. Dan tot slot nog het weer. Vandaag verwachten we in Noord-Holland een overwegend bewolkte maar warme dag met maximum temperaturen tot zo'n 26 graden. Het is de hele dag droog gebleven en het was eigenlijk best wel mooi weer. Morgen wordt een warme dag waarin de temperaturen nog flink kunnen oplopen. Dat is wel voorlopig de laatste zomerse dag, want vanaf dinsdag gaat het kwik behoorlijk omlaag en gaat het harder waaien.

0: Bruce Springsteen met Glory Days brengt de tijd op ruim 9 minuten over 6:30. We gaan nog even terug naar Velsen Zuid. Naar De Witte Leeuw, die speelde 2-2 tegen Cambuur. De grote man daar was natuurlijk doelman Ronald Koeman junior. Hij benutte 2 strafschoppen.
1: Kijk, tuurlijk van de buitenwereld is het heel, of nou, misschien nog steeds gek. Alleen vorig jaar zei ik het ook al, voor ons is het best wel normaal dat ik de pingels neem. En ja, of een spits op doet of ik hem neem, ja, wat ik zeg. Voor ons is het normaal, dus ik ben er gewoon blij mee.
2: Maar volgens mij heeft er nog nooit een keeper 2 keer gescoord in de wedstrijd.
1: Nee, ik had ook 3 keer kunnen scoren misschien nog. Dus jammer dat die niet doorging. Hele rare regel, maar nee, toch blij dat we uiteindelijk een puntje halen.
2: Ja, maar ik loop net een beetje door die supporters heen. Iedereen heeft het over jou. Iedereen lacht en denkt van dit is gewoon echt een unieke dag.
1: Zeker. En ik voelde ook wel een klein beetje revanche. Vorige week natuurlijk was ik minder dan wat ik de afgelopen 2 jaar ben geweest. En daar baalde ik enorm van. Kan ik lang mee zitten. Natuurlijk, de wedstrijd was al klaar, 2-0. En ik maakte bij de 3e de fout en de 4e. Ja, maar toch blij dat ik het een beetje heb kunnen goedmaken.
2: Volgens mij heb je dat wel gedaan.
1: Jawel, zeker.
2: Wat gebeurt er dan bij jou, zeker bij die 2e? Want de 1e ging natuurlijk snel weer terug naar je eigen doel. Maar bij de 2e, naar het uitvak. Vertel even wat er dan bij jou gebeurt.
1: Ja, dan komt de ontlading. Dan weet je gewoon. En ik wist dat het is tijd na die penalty volgens mij. En ja, dan komt de vreugde. En dan ja, gewoon met de fans vieren. Die hebben ons wel redelijk goed gesteund. Zij maken natuurlijk 2-0. Dat is wel een tikkie voor ons. Maar ze bleven erachter staan. En dat kan je ze alleen maar voor bedanken. En nee, dan probeer je hun ook wat terug te geven.
2: Ja. Je werd nuchter. Je hebt dat nodige meegemaakt. Maar toch nog spanning als je dan weer voor die 2e keer erachter staat?
1: Ja, de 1e totaal niet. Maar ja, ik blijf zeggen, meer spanning dan Volendam uit zal er niet zijn. Dus nee, ik heb vertrouwen in mijn trap. En tuurlijk, de 2e wel iets meer spanning dan de 1e, maar schoot hem gewoon goed binnen.
0: Dat is een zelfverzekerde doelman van Telstar, Ronald Koeman junior, als eerste Nederlander scoorde die 2 keer in 1 wedstrijd in de Eredivisie. Ik denk wel dat de concurrentie een beetje gaat meekijken, want er viel mij wel iets op. Hij was niet snoeihard door het midden, zoals zijn vader altijd deed. Maar wel geplaatst in het rechterhoekje vanuit het perspectief van Koeman. Dus bij de keeper in de linkerhoek. Dus hij zal toch ook wel wat moeten gaan variëren, hè, Milton?
3: Ja, maar ik denk ook wel dat hij hem gewoon stijf in de kruising kan schieten, hoor, met zijn traptechniek.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik zeg alleen even dat dat nu mij opviel. Ik weet niet of hij tegen Volendam toen ook in de rechter benedenhoek was. Maar dit
3: was wel in de benedenhoek, maar ik weet niet of het rechts of links was.
0: Want dat wordt natuurlijk ook heel snel nu opgepikt, hè, door tegenstanders.
3: Ja, als je er maar 3 hebt genomen, dan is de kans op variatie, dan is de kans op variatie wel iets groter geworden natuurlijk.
0: Ja, vind je het nog gek dat hij hem neemt?
3: Nou, ik moet wel zeggen dat toen die eerste penalty gegeven werd aan Telstar en ik hem de bal zag oppakken, toen vond ik het wel opvallend. Ergens had ik het wel misschien wel verwacht, maar
0: na vorig seizoen, inderdaad wat hij zegt, spannender dan tegen Volendam, wel of niet in de Eredivisie blijven, wordt het niet.
3: Nee, maar echt is het toch ook wel pijnlijk dat de keeper blijkbaar dan de beste penaltynemer is binnen de selectie.
0: Nou ja, hij wordt
3: dat vind ik in ieder geval.
0: Hij is in ieder geval misschien wel beter met zijn voeten dan met zijn handen. Want ik zag hem 1 keer een doelpunt incasseren dat ik dacht hij duikt in het zwembad. Ja. Dook echt over de bal heen. Daar hoort dan verder niemand meer over. Maar,
3: nee, dat was heel pijnlijk, ja.
0: Misschien is dat ook een truc, hè? Dat je als je op zo'n manier...
3: Ja.
0: Nou goed, Ronald Koeman junior, hij moet er nog een stuk of 5 maken. Dan staat hij op gelijke hoogte met Nico van Sochel. Goed, behalve over deze strafschoppen van Koeman ging het na afloop ook over de rode kaart van Nokvi Thorisson. IJslandse spits maakte al in de 22e minuut een onnodige overtreding. Een beetje bij de cornervlag aan de overzijde van het veld als je op de hoofdtribune zat. Scheidsrechter Joey Cole was zelfverzekerd. Hij gaf een rode kaart en de VAR kwam niet meer op de lijn. Dus Thorisson moest naar de kant. Ja, de trainer-coach Henk Brugge van Telstar gaf na afloop duidelijk zijn mening over deze beslissing.
4: Nee, ik heb teruggezien, ik vind het geen rode kaart. En Nukvi die wil natuurlijk niet, heeft niet de intentie om hem te raken en met een rode kaart het veld af te gaan. En zeker niet bij zijn tweede debuut bij Telstar. Dus we nemen hem daarin niks kwalijk. En ja, de scheidsrechter maakt op dat moment een beslissing voor een rode kaart. En je hoopt dat de VAR hem dan terugdraait. Maar dat is ook niet zo. Dus dan moet je verder. En dat hebben de jongens wel goed opgepakt, vind ik.
2: Dat is ook niet helemaal handig, toch? Van hem om op die plek die overtreding te begaan?
4: Nee. Nee, en ik denk dat hij dat zelf ook gaat zeggen. Maar ja, het is gebeurd.
2: Al met al, eerste wedstrijd uitstekend resultaat tegen NEC. Daarna een paar nederlagen, nu een gelijkspel. Je gevoel na 4 wedstrijden?
4: 4 wedstrijden, 4 punten. Nou ja, gezien de wedstrijd van vandaag tevreden. Ik had gehoopt op 4 wedstrijden, 6 punten. Sparta thuis had je misschien iets meer verwacht. Maar als je thuis tegen Ajax speelt, dan is ieder puntje wat je pakt is natuurlijk mooi meegenomen. Maar we hebben nu ook een zwaar programma met 3 uitwedstrijden naar Twente, Heerenveen en AZ. Dus dan is het wel fijn dat je toch nog dat punt hier over de streep weet te trekken.
2: Ja. Maar met vertrouwen naar die 3 moeilijke uitwedstrijden?
4: Ja, tuurlijk. Anders hoeven we niet te gaan, toch?
2: En, het kan natuurlijk gebaseerd zijn op het spel en de resultaten van de afgelopen weken.
4: Nou, kijk, ik was echt wel tevreden, ook met 10 man over het spel. En ook tegen 11 man wisten we goed onder de druk uit te spelen en uiteindelijk goed in de eindfase te komen. Het enige waar ik niet tevreden over ben, is de effectiviteit in onze in de 16 van de tegenstander. Dat moet wel omhoog, willen wij uiteindelijk andere ploegen moeilijk gaan maken. En het onszelf makkelijker door gewoon wat makkelijke doelpunten te maken. En daar moeten we wel aan gaan werken.
0: Dat zei de trainercoach van Telstar, Henk Brugge. Het seizoen begon zo mooi voor Telstar met die overwinning tegen NEC. Maar het is daarna toch nog wel eventjes schrapen geblazen. 13e plaats staat Telstar met 4 punten uit 4 wedstrijden. Inmiddels is ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard ook afgelopen. Die wedstrijd eindigde in 2-3. Dat betekent dat Fortuna Sittard opklimt naar de 4e plaats. En Ajax dus een plekje zakt naar plek 6. En onderin staan Willem II, Utrecht, ADO Den Haag en Cambuur allen met slechts 1 puntje op de onderste 4 plaatsen. Wie was eigenlijk de VAR bij Telstar? Want die had toch wel een prominente rol, Milton?
3: Martijn Vos.
0: Zeg me niet 1, 2, 3 wat, als ik het eerlijk zeggen mag.
3: Mij ook niet, maar ik heb even opgezocht. Hij was overigens de scheidsrechter bij NEC Telstar. Dus,
0: bij die 2-1 overwinning van Telstar. Ja, in de Goffert aan het begin van het seizoen. Ja.
3: En ook nog vrijdag vloot hij FCM tegen FC Volendam.
0: Dus over het algemeen is hij de Noord-Hollandse ploegen, kunnen wij concluderen, dit seizoen gunstig gezind.
3: Ja, behalve dan vrijdag met die 5-3 nederlaag. Maar...
0: ja, dat is waar. Oh, ja. Daar viel ook niet tegenaan te doen. Dus. Ja. Goed, Telstar komt binnenkort weer in actie. Hebben we dat 1, 2, 3 paraat?
3: Ja, woensdag.
0: Ja, natuurlijk tegen Twente. Die inhaalwedstrijd, omdat Twente Europees speelde, moet Telstar dus midweeks aan de bak. Morgen dus persmoment bij Telstar.
3: Zeker, daar ben ik aanwezig.
0: Gaan we eens even horen hoe de ploeg er day after voor staat.

0: Games People Play, zo heet dit nummer van Inner Circle. We gaan van het betaalde voetbal naar het amateurvoetbal, naar de tweede divisie. En daar moet RKAV Volendam aan het begin van het seizoen eigenlijk altijd een beetje op gang komen. Dat heeft te maken met de bouwvakvakantie en ook de kermis die hier al eerder te sprake kwam. Maar afgelopen zaterdag won Volendam al voor de tweede keer dit seizoen in die tweede divisie, nu met 2-1 van Hoek. En de ploeg van de trainer-coach Ted Verdonkschot heeft na 4 wedstrijden al 7 punten bij elkaar gevoetbald en staat daardoor stevig in de middenmoot. Je hoort verslaggever Frank van der Meijden in gesprek met een vrolijke Lex Veerman.
1: Dit biertje moet wel heel erg lekker smaken, denk ik.
2: Niet normaal. Hier zat ik gisteren al naar uit te kijken. Gisteren waren we in huis gebleven met een aantal jongens. Dus ja, ik hoop dat het hem wel waard wordt. Avondje thuis tijdens de kermis. En het is het allemaal waard. Dus deze smaakt top. Ja.
1: Hoe gaat dit gevierd worden? Want het gebeurt niet vaak dat Volendam bij het kermisweekend wint.
2: Nee, inderdaad. Dat is alweer 2 jaar geleden wel. Tegen Scheveningen te wonnen we ook thuis. En dat was ook groot feest in de kantine. Nou zeggen we wel, het maakt niet uit of we winnen of verliezen. Het is sowieso een feest. Maar het is niet normaal. En net zag je al Polonaise de kantine in. Ja, het is meteen op zijn kop. Je hoort het.
1: Maar deze wedstrijd, hè? Het was een gelijkopgaande wedstrijd. Maar even beginnen bij jouw doelpunt. Want we zien je niet zo vaak voor het doel verschijnen.
2: Nee, inderdaad. Mijn laatste goal was ook al een tijdje geleden tegen Jong Sparta uit. En ik ben in de voorbereiding, heb Nick Rundekamp, de aanvoerder, die zei steeds, je moet vaker voor de goal komen. En in de voorbereiding heb ik al 2 keer gescoord. Dus toen kwam ik daar en nu weer 3 wedstrijden niet. En hij zegt, ga nou een keer. En je ziet het in 15 minuten zo. Toen ging je meteen mooi in. Dus dat is alleen maar mooi.
1: Nu feest. Ik heb gehoord, jullie hebben een tafel. Kan je even omschrijven wat daar straks allemaal gaat gebeuren?
2: Nou ja, ik denk dat als ik binnenkom, ik heb inmiddels 2 interviews erop zitten, dan staat die hele tafel vol met bier. En dan moet ik een hoop schade inhalen. Dus dat gaan we dan even doen. En dan wordt het feest. Eerst hier in Amsterdijk.
1: Ted, als je 7 punten uit de eerste 4 wedstrijden hebt, waar gaat dit eindigen? Dit is ongekend voor Volendam.
3: Ja, dat is zeker ongekend. Hè? Want eigenlijk gaat de competitie voor ons nu beginnen. Ja. Ik zei nog gekserend tegen mensen. We zitten nu in week 6 voor een voorbereiding. Dus eigenlijk zou de competitie nu beginnen. Maar ja, zo werkt het niet. En dan is het natuurlijk alleen maar prettig dat je deze punten alvast binnen hebt.
1: Is er dan iets anders dan andere jaren? Zijn ze fysiek verder, kwalitatief?
3: Ja, maar ik denk ook dat we hebben er natuurlijk best wel wat kwaliteit bijgekregen. Met Gerry, met Arsedien, daar een Steur erbij. En, dus we zijn even wat breder en daardoor ook wat meer mogelijkheden. Maar ik denk ook dat die jongens, de oudste is 30, 2, Gerry en ik. Hè, de andere jongens die komen nog in de bloei van hun voetballeven, zeg ik altijd. Hè, tussen de 25 en de 28. En dat ze daar gewoon hartstikke slim mee omgaan. Kijk, en dat die jongens voor de club en voor de supporters keihard werken. Ja, daar staan ze natuurlijk wel onbekend. En ja, dat het dan zo uitpakt, dat is natuurlijk geweldig.
0: Dat zei de trainer-coach van RKV Volendam, Ted Verdonkschot. Zijn ploeg won dus met 2-1 van HSV Hoek. Koninklijke HFC op eigen veld tegen Jong Sparta, dat werd 2-2. En AFC Amsterdam ging op bezoek bij Rijnsburgse Boys, verloor met 3-0. 4 speelrondes zijn ze onderweg in de tweede divisie. Quick Boys staat zonder punten, verlies bovenaan, 12 uit 4. Volendam is de beste Noord-Hollandse ploeg op plek 8 met 7 uit 4. AFC is 11e en Koninklijke HFC staat 13e.

0: De laatste plaat in deze sportuitzending was van Jennifer Page met Crush. Wat hebben we na 7 naar 8 uur nog onder andere qua muziek?
1: Kylie Minogue, Dr. Hook, Cameron Whitcomb. Nou ja, Shirley Bassey.
0: Shirley Bassey, natuurlijk. Shirley Bassey, ik denk This Is My Life.
1: Ja.
0: Ja, dat is een mooie plaat. Goed, dat allemaal in de muziekmix na 7. Morgen is TV NH Sport er ook weer om 5:10. We hebben nog 20 seconden, Milton. Wat zit daarin?
2: Sowieso Spartathlon. Dat is een race van 246 kilometer in Griekenland. En daar doet Rick van den Burg mee. En die volgen we op de voet richting die Spartathlon.
0: Gaat die lopen? 246 kilometer?
1: Ja.
0: Oké, nou morgen zeker even kijken. En
2: samenvatting van RKV Volendam tegen Hoek.
0: Dat was hem. Namens Arthur en Milton wens ik je nog een hele fijne zondagavond. En bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Ik ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
16: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
17: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
18: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
19: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: non-stop muziek.
17: De NH Muziek Mix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer. Ja.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
2: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
4: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
2: Ik ben Chris uit Amsterdam.
3: Ik ben Monique uit Opdam.
4: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
5: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 8 uur.
7: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit...
2: Door jou.
3: En door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Sverre uit Medemblik.
1: Ik ben Nico uit Alkmaar.
2: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
3: Ik ben Peter uit Haarlem.
4: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid. Thuis in heel
5: Het is 9 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: NH helpt.
1: Wie is een taart?
2: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
1: Waard. Wie is een taart waard?
2: Nou,
3: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
2: Ja, super lief mensen. Die is heel veel voor me gedaan. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
4: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
1: Wie is een taart waard?

0: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
3: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoe.
4: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
5: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 10:00.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beeld is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: is wat jij zegt. Dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit
1: door jou.
2: Door jou.
1: Tuurlijk, ja.
2: Ik kan niet eens koken door jou.
3: Elke werkdag van 6 tot 10
4: bij NH. To be here with you tonight, and I just want to let you know that I follow you to the end of the world just to show you that I care, and I want you to know that.

0: Ik ben Clary uit Velsen-Noord.
1: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
2: Ik ben Nel en ik woon in prachtige Haarlem.
3: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 11 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Wil uit Den Helder.
1: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Adriaan uit Volendam.
4: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Het is 1 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit
2: door jou.
3: En door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

afraid. Don't hide away. Window closed and the light is on.

0: ben Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien
5: uit Beverwijk. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.